Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking, later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Gouden Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer. De dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van de BR6. De lokale omroep van Bodegraven, Nieuwerbrug, Waarder, Driebruggen, Reeuwijkdorp en Reeuwijkbrug. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot 9:30 kunt u luisteren naar religieuze muziek. En om 9:30 wordt de kerk, tot 12:00 kunt u luisteren naar religieuze muziek. Om 9:30 wordt de kerkdienst vanuit de dorpskerk hier in Bodegraven uitgezonden. De dienst wordt geleid door dominee A.W. van der Plas. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke muzieknummers. Om 11:45 volgt de kerkelijke agenda. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending, mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Kerkplein 15 wordt deze zondag uitgezonden door Leander Oudenaarde en Janap. En na de openingstune kunt u luisteren naar Psalm 68, vers 1 en 10.

En dat was Psalm 68, vers 1 en 10. We gaan nu luisteren naar Heer, ik hoor van een rijke zegen, gezongen vanuit Dordrecht.

En we gaan nu nog luisteren naar het lied Een Koninklijk Kind, gezongen door het Urker Visscore Crescendo. En daarna gaan we langzamerhand al overschakelen richting de kerkdienst, denk ik. Maar dat hoort u nog. Maar eerst nog Ben een Koninklijk Kind.

0: We gaan overschakelen naar de kerkdienst vanuit de rechtstreekse uitzending vanuit de Dorpskerk in Bodegraven. En de voorganger is dominee van der Plas.
1: Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, ook de gasten en allen die op een andere manier met ons verbonden zijn. De voorganger van morgen is dominee van der Plas uit Waddinxveen. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Vanavond zal in de Bethlehemkerk niet dominee van Kampen voorgaan, maar dominee van der Knijf uit Strijen. Nou, wat de collecte betreft, er wordt gecollecteerd. De eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede is voor de instandhouding van de eredienst. En de collecte bij de uitgang is voor de renovatie van het kerkgebouw. We gaan zo meteen zingen Psalm 2 vers 4 als voorzang. Maar eerst iets anders. Voor de kinderen. Jullie hebben van de week de kinderweek gehad, hè? Kinderfeest. Wie van jullie is daar geweest? Steek je vingers op. Fijn. Daar hebben jullie vast mooie verhalen ook over de Heer Jezus gehoord. En jullie hebben natuurlijk ook heel veel gezongen. Toch? Daar zouden wij ook wel iets van willen horen. En daarom wil ik jullie vragen, de kinderen die bij het kinderfeest geweest zijn, willen die eerst naar voren komen. Dan mogen ze een lied zingen wat ze daar waarschijnlijk heel goed geleerd hebben. Kom maar naar voren.

0: Nou, dat klonk prachtig, toch? Beetje verlegen misschien zo voorin in de kerk, maar op het podium, op het kinderfeest zongen ze uit volle borst mee. En niet alleen hun, er waren op het drukste moment denk ik wel in totaal 500 kinderen geweest. Dus we kijken terug op een zeer geslaagd kinderfeest. En dat kan niet anders dan doordat we het met elkaar doen. Mijn dochter zei, ja mam, de tokkies die zeggen dat de paarse mensen, dus de mensen met de paarse shirt, dit zijn de beste. Ik zei, nee, dat is niet waar, maar wij dragen een paar shirts zodat je ons kan vinden als je wat moet vragen. Maar ik denk dat de groene shirts, de tokkies, de beste zijn. Nou, we gaan die discussie natuurlijk niet voeren. De kleuren zijn puur voor het onderscheid, zodat je makkelijk kan zien waar wie is. Maar misschien bent u wel de beste en heeft u op een andere manier heel erg bijgedragen. Dus ik wil jullie bedanken voor al jullie betrokkenheid.
1: Prachtig, hè? God die alles maakt, houdt ook van mij. Ja. Goed, we gaan met elkaar de voorzang zingen. Psalm 2, vers 4. We wensen elkaar een rijk gezegende dienst toe.

Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat

Psalm 72. Het gaat vanmorgen over het gebed van Salomo. En u weet wel, de Psalm 72 is ook gericht op Salomo. Psalm 72 zingen we vers 1 en 10. Geef eer de koning uw rechten, dan zal naar zoveel gunst bewijzen. Vers 1 en 10 van Psalm 72.

We stellen ons onder de heilige wet van de Here en de samenvatting daarvan die Christus heeft gegeven. Daarna zingen we op Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, het tiende vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen.

U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

gaan staan. We bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Dat is wel heel wat om te leren, heren. Ons leven in uw dienst besteden. Daar zijn we wel voor bedoeld. Zo was het immers in het begin. Adam en Eva, geschapen om uw wil te doen. Om in heel die schepping waarvan de kinderen zo even zongen, iets te laten zien van uw heerlijkheid. Maar ja, we weten wat er misging. En hoe dat allemaal doortrekt in ons leven. En dat we mensen zijn die vooral de neiging hebben om onszelf te zoeken. Wat wij belangrijk vinden, wat we mooi vinden, waar wij van houden. Als kind gewoon al. Al die leuke dingen. Ja, ze mogen eigenlijk niet, maar we doen ze wel. En als jongere, je gaat steeds meer ontdekken hoe de wereld voor je opengaat en wat er dan allemaal naar je toe komt. En ja, je leven in uw dienst besteden. Tot in de ouderdom toe. Ach, Heere God, u kent ons allemaal. Zoals we hier in de kerk zitten of zoals we verbonden zijn met de gemeente. Als het daarop aankomt, ja, dan moeten we leren. Daar hebben we u voor nodig. Dat u zelf tot ons komt en ons aanraakt en ons tot een ander mens maakt. Gehoorzaam om te luisteren naar uw stem. En als het daar ook vanmorgen over gaat, bidden we van u, leer ons dan zo ook ons leven. Voor het eerst en steeds meer in uw dienst te besteden. Wat een heerlijk leven is dat toch. Als we u kennen. Als we mogen weten dat u voor ons zorgt. Dat u naar ons omziet. Dat u ons tegemoet komt in al de dingen van ons dagelijks leven. Mooie, blijde momenten. Tijden van zorg, van verdriet, van moeite, van pijn. U bent er altijd. En daarom bidden we. Wil ook vanmorgen zo in ons midden zijn. Om het ons te leren. En het ons elke dag weer te leren. Zodat we daaruit mogen leven. Door uw kracht. U alleen. Ja, u alleen kunt dat en u alleen doet dat. En daarom bidden we erom. Leid ons vanmorgen in spreken en luisteren. Als uw woord opengaat, laat het ons hart mogen raken. Dat we merken, het gaat ook over onszelf. Zegen ons dan, heren, met uw geest en met uw woord. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij lezen het tweede boek van de Kronieken. En we lezen het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot 13. 2 Kronieken 1, vers 1 tot 13. En dan lezen we het woord van God. Salomo, de zoon van David, verstevigde zijn positie in zijn koninkrijk. Want de Heere, zijn God, was met hem en maakte hem buitengewoon machtig. Salomo sprak tot heel Israël, tot de bevelhebbers van 1000 en van 100, en tot de rechters en tot elke leider in heel Israël, de hoofden van de families. En Salomo en heel de gemeente met hem gingen op weg naar het offerhoogte die in Gibeon was, omdat daar de tent van ontmoeting van God stond, die Mozes, de dienaar van de Heere, in de woestijn gemaakt had. David had de ark van God echter uit Kirjat Jearim overgebracht naar de plaats die David daarvoor had gereed gemaakt, want hij had er in Jeruzalem een tent voor opgezet. En het koperen altaar dat Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, gemaakt had, had hij voor de tabernakel van de Heere gezet.
En Salomo bezocht dat met de gemeente. En Salomo offerde daar voor het aangezicht van de Heer op het koperen altaar bij de tent van ontmoeting, dat bij de tent van ontmoeting hoorde. 1000 brandoffers bracht hij daarop. In die nacht verscheen God aan Salomo en zei tegen hem: vraag wat ik u geven zal. Salomo zei tegen God: u hebt aan mijn vader David grote goedertierenheid bewezen en mij in zijn plaats koning gemaakt. Nu dan, Heere God, laat uw woord tot mijn vader David bewaarheid worden. U hebt mij immers koning gemaakt over een volk talrijk als het stof van de aarde. Geef mij nu wijsheid en kennis, zodat ik voor het aangezicht van dit volk uitga en inga. Want wie zou over dit grote volk van u kunnen rechtspreken? Toen zei God tegen Salomo: omdat dit in uw hart is geweest en u geen rijkdom, bezittingen en eer gevraagd hebt, of het leven van wie u haat en zelfs niet een lang leven gevraagd hebt, maar wijsheid en kennis voor uzelf hebt gevraagd, zodat u over mijn volk, waarover ik u koning heb gemaakt, zou kunnen rechtspreken, daarom is de wijsheid en de kennis aan u gegeven. Verder zal ik u rijkdom, bezittingen en eer geven, zoveel als de koningen voor u niet gehad hebben en zoveel als de koningen na u niet zullen hebben. Zo kwam Salomo in Jeruzalem van de offerhoogte die te Gibeon is, van voor de tent van ontmoeting, en hij regeerde over Israël. Tot zover lezen wij het woord van God. Ik zal zo dadelijk tegen jullie nog wat zeggen, jongens en meiden. Ja, kom niet naar beneden, want zulke grote sprongen kan ik toch niet maken. En we gaan eerst zingen daarover. Het gaat namelijk over bidden in deze preek straks. En we zingen eerst het kinderlied 596. Als je bidt, zal hij je geven.

als je bidt, krijg je dan altijd wat je gevraagd hebt? Nou ja, wacht even. Dat is misschien ook wel gewoon ook zo. Je komt thuis en je hebt zo'n zin in chips. En je zegt tegen je moeder, ik heb zo'n zin in chips. En dan zegt ze, nou, we gaan straks eten. Neem maar lekker een appel, dat is veel gezonder. Is ook wel een beetje waar. Je moet niet alleen maar cola drinken, dan is melk ook goed. En zo is er een heleboel wat wij zouden willen en wat we zouden vragen, waarvan je eigenlijk ook wel eens van tevoren al weet. Je vraagt erom en je weet wel, ja, dat wil ik voor mijn verjaardag. Maar krijg het toch niet, denk. En dan komt er iets anders, wat misschien nog veel leuker en veel mooier is. Weet je wat je altijd mag vragen? Als God ons iets belooft. De Bijbel is eigenlijk een boek vol met beloften dat God zegt, ik wil je dat geven. En dan mag je dus op de deur kloppen en dan mag je vragen om wat hij beloofd heeft. En hij geeft het. Fijn is dat, als je dat zelf ook meemaakt, dat God zo doet, als je op de deur klopt, gaat de deur open. Als je om brood vraagt, krijg je echt geen steen. Nee, dan zorgt de Heere dat je brood krijgt. Bid je vaak? Bid je elke dag? Misschien is dat wel het meest nodig. En wat is het dan fijn als je merkt dat God ook doet wat je gevraagd hebt. Omdat hij het aan je beloofd heeft. Daar mag je op terugkomen. En daar gaat het ook vandaag over. Als we gaan luisteren straks naar dat gebed van Salomo, dan moet je eens even opletten of er soms in die preek weer een zinnetje terugkomt wat je daarnet gezongen hebt. Bijvoorbeeld, vraag maar in mijn naam. Let daar eens op. Het zou leuk zijn als je straks thuis komt en je zegt, ik heb hem ook gehoord. Nou, we gaan eerst zingen uit Weerklank. En dan zingen we 277, de versen 1 en 5. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. O gij, die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil. Vers 1 en 5 van lied 277 uit Weerklank.

In aansluiting aan de preek zingen we uit weerklank 468. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht, vers 1, 2 en 3. 468 uit weerklank, vers 1, 2 en 3. Daarna is er de collecte voor diaconie, instandhouding eredienst. Bij de uitgang renovatie kerkgebouwen van harte, ook dat aanbevolen. We vinden de tekst in het gedeelte dat we lazen, 2 Kronieken 1. En daar, dat lezen we in het licht van vers 7. In die nacht verscheen God aan Salomo en zei tegen hem: vraag wat ik u geven zal. Alle begin is moeilijk, hè? Dat merk je ook. Als je klaar bent met je school of met je studie, je gaat ergens aan het werk, of je gaat stage lopen, je komt gewoon in een andere wereld terecht. En eigenlijk is dat later telkens weer, als je van baan verandert, nieuwe uitdagingen en ook onverwachte valkuilen. Je krijgt met mensen te maken. Nou, die vallen niet altijd mee. En je moet keuzes maken. Soms is dat best moeilijk. Dat je nog helemaal niet kunt overzien dat als je daar of daarvoor kiest, wat daarvan het gevolg is. Denk aan jongeren die keuzepakketten hebben. En die dan maar moeten bezien wat ze later daarvan nodig hebben. Eigenlijk is het leven voortdurend kiezen. Misschien komt het daarom ook zo vaak in de Bijbel terug. Begint natuurlijk al in Genesis 3. Jongens en meiden, jullie hadden het net over de schepping. Nou, je weet dat in het paradijs, daar waren twee bomen. De boom van kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. En God zei, die moet je hebben, de boom van het leven. En die ander, daar moet je afblijven. Die boom van goed en kwaad kennis. Nou, ze kozen precies verkeerd. Liep helemaal niet goed af. Paradijs dicht. Adam en Eva, zondaren en wij allemaal. Dringt gewoon door. Catechismus zegt het heel radicaal. We zijn geneigd tot alle kwaad. Het is genade als God je ervan tegenhoudt. En geen wonder dat mensen dan ook vaak verkeerde keuzes maken. Ik noem er nog één, Lot, die met Abram door het land trok. En hun kudde waren zo groot dat het eigenlijk beter was om te splitsen. En Lot koos. Prachtig, het was een klein paradijs. Je kon het uit de verte zien liggen. Ja, Sodom. Hij moest er later door een wonder uit gered worden. Kan ook anders. Dat is de laatste die ik noem, Rut. Rut kwam terug uit Moab. En Naomi, haar schoonmoeder, zei, nou ga maar gauw terug, want van mij heb je niets meer te verwachten. Maar Rut zei, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En ze koos voor het leven in de dienst van de Heere. Wat zeggen al die voorbeelden? Nou dit, dat het genade is voor jou, voor u, voor mij, als wij een goede keuze maken. En eigenlijk is er maar één geweest die altijd de goede keus maakte. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij kon zelfs zeggen, de wil van de Vader te doen, dat is de blijdschap van mijn hart. Daar leef ik van. Nou, al die dingen spelen een beetje mee op de achtergrond van 2 Kronieken. Salomo wordt koning. Vredevorst is zijn naam. En hij is een voorbeeld van die grote vredevorst, Jezus Christus, die komt in de naam van de Heere.
Eigenlijk is alles in dat Oude Testament bedoeld om ons heen te wijzen naar de tijd dat Christus als verlosser verschijnt. Dan zegt hij het ook. Koninkrijk van God is nabijgekomen. Je kunt zeggen, elke koning naar Gods hart, die leeft in de dienst van de Heere, laat dus al iets zien aan Israël van wat een echte koning is. Van die Christus die komt. Nou ja, Twee Kronieken begint, maar gewoon heel simpel eigenlijk. Salomo, de zoon van David, verstevigde zijn positie in zijn koninkrijk. U kunt dat ook al lezen in het boek 1 Koningen. Daar worden dingen soms net weer iets anders verteld. En je mag dat samenvoegen. Want dan lezen we, de Heer, de God, zijn God was met hem. God gaat door met de familie van David. Maar ja, intussen deed Salomo ook al van alles om zijn macht te versterken. En daar ging het niet zachtzinnig aan toe. Als je 1 Koningen 2 leest, dan denk je zo. Maar intussen toonde Salomo wel zijn macht. En de vijanden van David werden veroordeeld. En dat trok de aandacht van de volken. God was met hem, gaf hem macht. En dan lezen we dat in 1 Koningen dat Salomo zelfs met de dochter van Farao trouwde. Nou, dan was je wel wat. Want de dochters van Farao in Egypte, die werden maar niet zomaar weggegeven. Een Babylonische koning wilde zijn zoon laten trouwen met een dochter van Farao. En de Farao wees het af. Weg ermee. En dan lees je gewoon dat Salomo ze de dochter van Farao trouwde. Hij deed dus ook grote stappen op weg naar macht. Naar internationaal aanzien. Hij werd iemand in zijn tijd. Maar als je in korte tijd zoveel bereikt, dan doet dat ook wat een mens. Kijk maar om je heen in onze wereld. Je kunt de voorbeelden zomaar noemen. Het gaat toch in het internationale politiek vandaag om geld, om macht, om wie je bent. Ja, dat oude versje zegt het, als je rijk bent, dan heb je vrienden. En die helpen je dan ook weer verder naar nog meer macht en nog meer geld. En jij zorgt dat zij er ook een flinke portie van krijgen. En zo helpt de een de ander. En dan word je steeds belangrijker. En dan ga je steeds meer in jezelf geloven. Ik heb geen rapporten nodig. Ik heb geen adviezen nodig. Ik heb een intuïtie. En dan neem ik beslissingen mee. Ja, 3-4 maanden oorlog. En dan kun je denken dat als je nou maar rijk wordt, dat je dan ook wijsheid krijgt. Dat je steeds verstandiger wordt. Nou, je leest het zo in de krant. Zo gaat dat dus in de wereld. Maar ja, het kan dus ook wel een beetje in je eigen leven zo gaan. Dat je, voor je dat weet, ook een beetje meegezogen wordt in zo'n leven. Waarin het gaat om jezelf. Om wie jij bent. En wie u wil zijn. En dan pas je je aan je omgeving. En dan doe je mee. Of het kan ook anders zijn. Want het kan ook zo zijn dat als God je nu aanraakt. Als God je roept tot zijn dienst. Dat je dan een ander mens wordt. Dat je hart verandert. Waar merk je dat aan? Nou, dan ga je vragen wat Paulus vroeg toen hij stilgezet werd. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan ga je dus andere keuzes maken. Als je in het geloof voor de Heere leeft, komt dat uit in je werk. Paulus zegt, want je hebt Christus dan zo niet geleerd. Als al die mannetjesmakers en die machthebbers die zichzelf omhoog duwen. En eigenlijk gaat het daar vandaag over, in dit gedeelte. Wat voor een koning zal Salomo zijn?
En gewoon, wie zijn wij nou eigenlijk? U en jij en ik? Maken we eigen keuzes? Gaan we lijken op anderen in deze wereld? Of wordt aan ons zichtbaar dat God met ons is? Kun je bij Salomo zien, dat is nou een koning die regeert bij de gratie van God. Nou, op het eerste moment, als je de geschiedenis een beetje weet, ook van omringende landen, lijkt het erop dat Salomo precies dezelfde weg gaat. Als er een koning in Babel, in Assyrië of een ander land aan de macht kwam, dan ging hij naar de voornaamste tempel van zijn God. En daar wilde hij dan zegen krijgen. En dan zie je dat hier Salomo de belangrijke mensen uit het koninkrijk optrommelt, allemaal mee naar Gibeon. Dat was een belangrijk heiligdom. Daar hadden vroeger Kanaanieten geofferd aan hun afgod. Maar al lang was dat weg. En nu was Gibeon dus de plek waar de tent van samenkomst stond. Jullie weten wel, jongens en meiden, er was een tent in het Oude Testament in de woestijn, toen Israël door de woestijn ging, waar God wilde wonen en waar God met mensen wilde spreken. En als je naar die tent keek, daar op Gibeon, dan wist je, God is het die als koning regeert, die ons verlost heeft, die ons roept tot zijn dienst. En hij is machtiger dan al de goden van deze wereld. En tegelijk, nu is God zo machtig en groot. Hij heeft heel de wereld geschapen. Ik zag jullie dat allemaal een beetje uitbeelden, jongens en meiden. En tegelijk komt hij zo dichtbij dat hij naar je luistert als je bidt. En eigenlijk is het dus ook een heel eenvoudige boodschap vandaag, dat God tegen ons zegt, verkijk je nou niet op de macht van deze wereld. Sta je niet blind op wat je zelf bent en wat je zelf kunt. Maar je hebt de Heere nodig. Die God van Israël die zijn eigen spoor trekt in de wereld. En als ik naar die oude tabernakel kijk, tent van samenkomst. Daar wil God dus bij de mensen komen. Daar hoor ik zijn naam zeggen. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Die tent zegt wat dat later dat lied van Sela zegt. Verborgen aanwezig deelt hij mijn bestaan. God houdt zich niet ver bij ons vandaan. Hij zoekt ons op in zijn woord. Hij kwam nabij. Hij werd zelf mens in de Heer Jezus Christus. En door alles wat er nu hier in dat, nou zeg maar, vaak saaie boek Kronieken verteld wordt, wil de Heere ons naar hem toe leiden. Let daarop. Want kijk, dit stukje zo is niet maar een aardig verhaal van een koning die een weg zoekt om aan de macht te blijven. Nee, het gaat om de komst van Gods koninkrijk. Dat er in deze wereld iets zichtbaar wordt, dat God alle dingen regeert. En daar roept hij mensen voor in zijn dienst. En daar maakt hij ze geschikt voor. Hij laat ze kiezen voor het goede. En dan kom jij in beeld. En u. En ik. En dan zegt de Heer, hoe zul je het weten? Nou, kijk eens. Daar staat een tent daar in Gibeon. Daar gaat God met mensen in gesprek. Daar kun je bij de Heere thuiskomen. Dan mag je kloppen en de deur gaat open. Oh, dat wordt ons nog veel duidelijker in het Nieuwe Testament. Dan komt Christus en hij zegt, als je mij gezien hebt, dan heb je God de Vader gezien. En weet je waar het in jouw leven zo is, of in uw leven, waar het woord voor je open gaat, daar leer je hem dienen als de koning van je hart. En die vrede voor Salomo mag er in die tijd iets van laten zien. Maar ja, u dan en jij, heb je hem ook nodig gekregen? Jacqueline van der Waals, maakte een lied wat we allemaal wel kennen, denk. En daar staat in, laat mij niet mijn lot beslissen.
Zo ach, hoe zou ik mij vergissen, zo ge mij de keuze liet. Nou, daarom gaat Salomo dus naar Gibeon. Hij kan niet meer zonder de zegen van God. De ark was naar Jeruzalem gebracht door David. Maar die tabernakel, die tent daar in Gibeon, die zegt, zo woont God bij de mensen. Je kunt bij God thuiskomen. Ja, maar wacht eens even. Hoe zul je nou als een zondig mens bij God kunnen komen? God zegt, vraag maar wat je wilt. Als je klopt, zal ik open doen. Maar hoe zou ik durven? En wie ben ik om tot God te gaan? Heb je dat ook gemerkt? Hoe dichter je bij God komt, des te meer ontdek je wat er mis is in je leven. Dat je een zondig mens bent die het van genade hebben moet. Hoe meer Salomo daar omhoog klimt met al die mensen bij zich, des te duidelijker wordt het, alleen genade kan je redden. En daarom staat er vlakbij die tent een oud koperen altaar. Je zou kunnen zeggen, zo'n grote tafel van koper gemaakt. En er werden brandoffers opgebracht. Zo kon je tot God komen in die tijd. Als je met een offer kwam. En dan stond je daar, jongens en meiden, met een lam of met een stiertje bij het altaar. En dan legde je je hand op de kop van zo'n dier. En dan zei je dus, dit komt in mijn plaats. Ik heb de dood verdiend als zondig mens. Ik kan niet tot u komen zoals ik ben. Maar Heere, wil mijn schuld vergeven. Vergeef mij mijn zonden. Zie mij aan in dat lam dat voor mij sterft. En dan nam de priester dat dier en hij doodde het. En het werd verbrand op het altaar als een offer voor de zonde. 1000 brandoffers bracht Salomo. Hebben ze allemaal geteld? Nou ja, het ging over een enorm aantal. En toch moest ik ook leren. Al dat bloed van dat offer, al die dieren, die nemen mijn zonde niet weg. Al die offerdieren wezen vooruit naar dat grote lam van God. Naar de Heer Jezus Christus. Die aan het kruis zichzelf zou geven tot offer voor de zonde. Zo kun je tot God komen. Zo ben je bij God welkom. Als je met hem die weg gaat. Als je in hem je behoud zoekt. En daarom wijst dat koperen altaar vooruit. Dan zegt dat koperen altaar met Paulus, in Christus hebben wij toegang tot de Vader. Dat is een vers, een levende weg in zijn bloed. Hoor je dat vandaag? Dat God je zomaar tegemoet komt. Vraag wat je wilt. Open je mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Daar ging Salomo. Hij zocht God in het offer. Nee, je hoeft vandaag niet met een stier te komen, met een lam, met iets anders. De prijs is betaald. Jezus zegt, bid maar in mijn naam. Want mij hoort de Vader altijd. Hoor je het? Bid maar in mijn naam. Hoor ons om Jezus wil. Nou, dan heb ik geen offer meer nodig als ik mijn handen vouw. Dan mag ik weten, hij heeft het voor mij gedaan. En bij hem kun je terecht. In hem komt God ons tegemoet en hij wijst ons de weg van het leven. Vraag maar wat ik je geven zal. Dat zul je toch gezegd krijgen. Nou, daar wisten mensen in die tijd wel raad mee. Als je koning was in Assyrië, in Babel, dan vroeg je altijd weer hetzelfde. Dan vroeg je om 3 dingen. Dan vroeg je om rijk te worden. Dan vroeg je om oud te worden en dan vroeg je om macht over je vijanden. Nou ja, dat is van alle tijden.
Misschien herken je het ook wel. O jongens, als ik rijk was, ik wist wat ik deed. En oud worden? Ja, we willen allemaal wel oud worden. Ja, gezond oud worden, hè? Zwitser levengevoel, dat wel. Maar ook met alle andere dingen. En de machtigste op aarde. Dat iedereen een beetje voor je buigt. Dat is toch een makkelijke keuze. En let dan eens, Rob, waar vraag ik dan voor? Ik wil rijk worden. Ik wil oud worden. Ik wil macht hebben. Het gaat dan om jezelf. Om wat je krijgt. En wat je wilt. En wie je zijn wil. Vraag wat ik geven wil, zegt God. En dan is het alsof ik in de verte iets hoor van die psalm die we zongen aan het begin. Eis van mij en ik zal de heiden volken geven als u bezit. Psalm 2. Nou, daar zingt David over Christus. Die gehoorzaam zijn weg ging. Het is in hem allemaal vervuld. En als hij je aanraakt met zijn genade, dan maakt hij je gewillig om die weg van God te gaan. En dat vinden we nu ook terug bij Salomo. Want het wonder is nu, Salomo komt dus niet met al die vragen die die heidense koningen hadden. Niet om rijkdom, niet om een lang leven, niet om macht over zijn vijanden. Het gaat dus niet om hemzelf. Het gaat om God. Het gaat om zijn volk. Het gaat om wat God van hem vraagt. Nou kijk, dan wordt het ineens praktijk. Dan gaat het dus gewoon over u en jou. En zegt God, kijk, dat gebeurt er dus, hè, als ik jou aanraak met mijn woord en geest. Dan word je op je plek gezet. Dan ga je twee dingen leren, wie God is en wie je zelf bent. En dan ga je, dat is nou bekering, hè. Bekering is dat ik niet langer vanuit mijzelf denk, ik. Maar bekering is anders denken en anders gaan doen. Bidden, Heere, zegen mij op de weg die ik moet gaan. En weet je, dan ga je twee dingen leren. Hoe groot God is en dat je zelf zo'n klein mensje bent. Met alles wat je dacht te zijn. Een zondig mens. Een mens die het van genade moet hebben. En het wonder is, als die liefde van Christus je hart gaat raken, nou dan verandert je leven. Dan ga je dus inderdaad op Christus lijken. Dan voel je verantwoordelijkheid tegenover God, u die mij geschapen hebt en die elke dag voor me zorgt. En dan krijg je zicht op Gods genade en wat hij in je leven gedaan heeft. Dat is een ontdekking. Je dacht dat je maar een beetje wegleefde. En al die tijd keek God naar je om. Hij dacht aan je. Hij hield je vast toen je misschien uitgleed en de sloot in dreigde te gaan. Geestelijk ook. En als je dat dan leert, dan ga je voor God door de knieën. Dan ga je Gods liefde en genade ontdekken. En dat hoor ik nu in die woorden van Salomo. Hij zegt, u hebt, Heere, mijn grote goedertierenheid gedaan aan mijn vader en mijn koning gemaakt. Nou, hij had van alles over zijn vader kunnen zeggen. Daar is een boek vol van geschreven. Hij noemt maar één woordje. Goedertierenheid, dat is een oud woord. Eigenlijk betekent het gewoon de liefde van God. De trouw van God aan wat hij beloofd heeft aan mensen die het niet verdiend hebben in zijn verbond. Kijk, als het er nou echt op aankomt, hè, dan stond daar Salomo daar met die 1000 brandoffers. En ja, als ze allemaal geofferd waren, dan stond hij nog steeds met lege handen voor God. Precies zoals u en ik en jij niets mee te brengen hebben als het om God gaat. Dat je alleen maar pleiten kunt op de belofte van God. En dat je dan gaat ontdekken wat hij al gedaan heeft in je leven. Dat je tot hem komen mag omdat hij de eerste was. Voordat je bestond, kende ik je naam. Toen je gedoopt bent, heb ik mijn hand op je gelegd.
En ik heb je vastgehouden. En je hebt wat tegengesparteld. En je dacht je eigen weg te gaan. En ik greep je vast. En ik trok je tot mij. En dat andere, dat het van jongs af aan misschien in jou of in uw leven zo was, dat die liefde van de Heere Jezus je hart zo raakte, dat je voor hem door de knieën ging. Zo is David koning geworden en zo is Salomo ook koning. En nu pleit hij op de belofte aan David. Heeft Salomo beseft hoe ver die belofte van God wel reikte? Heeft hij gebeden om koning te worden, zoals Psalm 72 zingt? Dat zijn woorden die jaren later in Christus vervuld zijn. Maar ja, dat is toch eigenlijk altijd een beetje zo. Als God in je leven gaat werken, hè, dan ga je steeds meer ontdekken dat je in het geloof maar zo'n klein stukje kunt bevatten van die grootheid van de Heere. En dan ga je God steeds meer aanbidden. Salomo aanbidt God in zijn genade en hij bidt, laat ik tot zegen zijn. Hij bidt om de hulp en de leiding van God. En zo wordt hij klein voor de Heere. Moet je eens even nagaan. Koning van Israël, getrouwd met de dochter van Farao, al je vijanden uitgeschakeld, macht en aanzien in de wereld. En dan zegt hij, in 1 Koningen lees je dat, Heere, ik ben maar jong. Ik heb geen wijsheid. Ik heb geen kennis. Geef het me, anders komt er niets van mijn werk terecht. En dan denk je, zou dat een beetje mooie woorden zijn? U kent die mensen wel, hè? Met die nederige hoogmoed, weet u wel. Dan denk je, je zegt het wel, maar je meent het niet. Van die politiek correcte, vrome woorden die nergens op slaan. Nee, ik denk dat het bij David, bij Salomo anders is. Hoe dichter hij bij de Heere komt, hoe dichter u en jij en ik aan Gods kant gezet worden, des te meer ga je eigen verantwoordelijkheid voelen. Dat je er maar niet zomaar bent in de wereld. En dat je er ook niet bent voor jezelf, maar voor God en zijn koninkrijk. Koningin Juliana zei toen ze werd ingehuldigd, wie ben ik dat ik dit doen mag? Nou, zo komt Salomo bij God terecht. En ja, dat kan je zomaar ervaren. Bijvoorbeeld, als dominee, als je een beroep krijgt waar je helemaal niet op zit te wachten, maar je wel moet gaan. Of als je gekozen wordt en als ambtsdrager en je krijgt zo'n brief en je schrikt je hoedje en je denkt, wie ben ik dat ik dat kan? Maar je wordt wel geroepen. En hij die je roept is trouw, die zal het doen. En zo gaat het in je gewone leven. Je mag bijvoorbeeld op de zondagschool of op de verenigingen wat doen met kinderen. Geweldig toch, ook hier 500 kinderen. Moet je eens kijken wat dat betekent. En dan kijk je misschien tegenop dat je doen mag. En als je dan bezig gaat, ach, wat kun je er helemaal blij van worden. Dat God zo werkt en dat hij jou of u daarvoor gebruiken wil. Kijk, zo worden we geroepen, gemeente, om dienstbaar te zijn. Je wordt niet allemaal dominee. Het zou best mooi wezen, want we hebben dominees nodig. En je wordt niet allemaal zendeling, ook goed. En ook geen evangelist. Maar gewoon waar u en jij bent, daar God dienen. Bijvoorbeeld als arts, een gelovige verpleegkundige aan je bed. Als je ernstig ziek bent, moet je eens kijken wat een verschil dat maakt. Een vader en moeder in het gezin. Iemand die op zijn werk en op school en in je studiekring, dat je bezig bent, ook onder studenten, vanuit het woord van God met elkaar te zien waar God je hebben wil. Dat is zegen. Bid hem daarom. En let op wat hij dan doet in je leven. Hij zegt het zelf. Vraag maar wat je wilt. En dan zegt de apostel, als iemand van uw wijsheid tekortschiet, laat hij dan maar vragen aan God die overvloedig geeft. Maar je moet het wel, zegt hij erbij, in geloof vragen. Bidden is dus niet je verlanglijstje bij God indienen. Bidden is niet met je eigen 5-jarenplan komen. Maar vragen, leer mij mijn leven in uw dienst besteden. Dat heeft dus alles met je hart te maken. Als je gaat leven naar Gods wil, word je een ander mens. En andersom ook, als je een ander mens wordt, ga je leven
naar Gods wil. Wijsheid en kennis, daar bidt Salomo om. Wijsheid is dat je het leven gaat zien in het licht van God. Dat je gaat zien wat God ermee bedoelt met je eigen leven, met het leven van mensen. En dat je ziet waar het nou werkelijk om gaat. Nou, Salomo had wijsheid nodig om te regeren. U misschien heel andere dingen. Maar bid er maar om. Hij zal het je geven. En dan opeens komt die Salomo heel dichtbij. Want hij zegt, daar hoort ook kennis bij. Dat is weten wie God voor je is. Dat is de liefde tot de Heere. Als dat in je hart leeft, dan komt het naar buiten. Gaan de mensen het aan je merken. Ik heb het wel eens meer geciteerd. Een oude dominee zei vroeger, toen de boeren allemaal nog met paard en wagen reden. Die dominee die zei, als God een boer bekeert, dan merkt zijn paard het nog. Nou, dat is het dus. Gewoon in de praktijk. Helemaal niet kijken van hoera, kijk mij nou toch. Maar leven in de dienst van de Heere. 1 Koningen zegt Salomo ook, Heere, geef mij een horend hart. Leer me luisterend leven. Dat heeft dus alles te maken met leven door het geloof. En je elke dag laten leiden door wat hij zegt. Je zegt, ja, maar dan moet je wel even een ander mens worden. Ja, dat zal waar zijn. Precies. Want we lopen allemaal achter Adam en Eva aan. Allemaal de verkeerde keus. En dan komt Jezus voorbij. En die zegt, hier jij. Volg mij, achter mij aan. Dan loop je niet in donker. Dan heb je het licht van het leven. Heb je zijn stem gehoord? Nou, dan zul je merken hoe rijk de Heere is. Dat je nooit aan hem tekort komt. Mild en overvloedig. Salomo, die krijgt er rijkdom bij. En die krijgt er zijn macht over de vijanden bij. Ja, lang leven noemt God even niet. Waarom? Nou, omdat het daarna met Salomo toch misgaat. Met zijn afgoderij en zijn vreemde vrouwen. En dan wordt Salomo 60 jaar en dan is hij overleden. Kijk, God waarschuwt hem hier dus al. Want de Heere God geeft al overvloed. Die zegt, vraag maar wat je wil. Maar hij gooit zijn gaven niet te grabbel. Je kunt met Gods genade ook niet op de loop gaan. Dan kom je bedrogen uit. Nee, God zegent je leven als je in het geloof met hem leeft. Zo klein, gewoon als je bent. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar hij blijft trouw en hij wijst je de weg. En als je denkt, en hoe kan het dan? Zegt Jezus, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. U ook en jij. Kijk, 1 ding weet ik. Rijkdom, macht, lang leven gaat allemaal voorbij. Als je daarvoor kiest, dan sta je aan het eind met lege handen in het donker. En dan roept God je nu tot bekering. Maar wijs ben je als je leeft van de genade van Christus. En hoe meer hij je leven wordt, des te meer zal het uitkomen in je handel en wandel. Dan krijg je telkens nieuwe kracht. Dan wordt het waar. Gods woord is ons een licht. En elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal het licht aanschouwen van des Heeren aangezicht. Amen.

gaan samen danken en bidden. En ik heb een hele rij punten die worden aangereikt voor de voorbeden. We gaan danken met de heer Boer uit Nieuwebrug, die weer thuis is uit Weddenstein. Danken met Ellen Aaldijk, die voor een geslaagde operatie en voorbeden voor herstel. Voorbeden voor André Meijers, hij knapt wat op, maar de zorgen zijn nog niet over in het ziekenhuis. We bidden voor de groep van Daadwerkelijk die vannacht naar Bosnië vertrekt. We bidden voor de tweede groep van Alpha, de tweede groep Youth Alpha, die opgestart gaan worden. We bidden om deelnemers en zegen. We danken voor het geslaagde jongerenkamp in Vierhouten, voor het kinderfeest. En we bidden om zegen op wat daar gezaaid is. We bidden voor het zendingsgezin Koen en Petra den Hartog en hun kinderen terug uit Papua-Nieuw-Guinea. Dankbaar voor scholen die ze gevonden hebben voor de kinderen. En bid dat ze een huis voor een gezin komen vinden voor de komende maanden. Voorbeden voor het beroepingswerk. We bidden voor de familie Bayazakan, die vertrekt deze week naar Mongolië. We bidden voor alle die vanwege het geloof vervolgd worden, voor Israël en de volken rondom. Laten we samen bidden. Heren, zo komen we tot u en we bidden van u om uw zegen. We danken voor wat u gaf. U spreekt tot ons en u roept ons op om dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. Niet voor onszelf te leven, maar te leven uit genade. En voor u en voor tot een zegen te zijn, ook voor mensen om ons heen. Voor de schepping, voor alles wat u ons geeft en dienstbaar in uw koninkrijk. Heren, wat is dat een heerlijke taak. En daarom bidden we er ook om dat u ons dat leren wilt en steeds meer wilt leren door uw geest en door uw woord. Kinderen, dat ze van heel jong af van de Heere Jezus houden. En dat ze mogen vragen, leer mij u volgen. Jongeren, dat ze kiezen werkelijk met heel hun hart om Christus te volgen, omdat ze zijn stem gehoord hebben en niet meer zonder hem kunnen. Ouderen, die u roept op de plek waar ze staan, midden in deze wereld met alle vragen en dingen, om maar eenvoudig te bidden om wat u geven wil. En niet te vertrouwen op wat ze hebben van zichzelf. Zo bidden we, Heere God, keer ons allemaal om, vandaag en elke dag weer. Zoals u dat alleen maar doen kunt. Zegen al het werk in uw koninkrijk. We bidden voor de zieken die we genoemd hebben. We bidden wil ze nabij zijn en we danken als u geholpen hebt. We bidden voor het werk van de groep die naar Bosnië vertrekt. Wil ze behoeden en bewaren. Geef ze een fijne vakantie daar en laat het tot zegen mogen zijn. Zo bidden we voor de Alpha en de Youth Alpha. Heere God, in deze tijd waar mensen zoeken naar houvast, bidden we van u, geef dat we zijn de rechte weg mogen wijzen. En daar wil daartoe ook die Alpha-cursussen gebruiken. Mensen te verbinden aan u en aan uw woord. We danken wat een zegen het is dat er jongeren bij elkaar waren in Vierhouten. Wat een heerlijk kinderfeest het was, heren. Daar worden we stil van dat u dan dat geeft. En laat het tot zegen mogen zijn, ook in het midden van de gemeente. We bidden voor al het zendingswerk. We denken aan Koen en Petra de Hartog. En hun kinderen wil ze nabij zijn en schenk wat ze nodig hebben. We bidden, heren, voor de familie Bariazakan. Wil ze nabij zijn en behoeden en bewaren als ze terugkeren naar Mongolië. Zo dragen we ook alle aan u op die vervolgd en verdrukt worden vanwege het geloof. We bidden voor al het werk in uw koninkrijk. We bidden voor Israël, voor de volken rondom, om echte vrede. We bidden voor deze wereld, voor de mensen in de Oekraïne en in andere landen die zuchten onder oorlogsgeweld. Het geweld ook van dictators die maar doorduwen en doorgaan, kosten wat het kost. Van bij anderen om er zelf beter van te worden. O Heere God, zo bidden we van u, ontferm u over deze wereld. We komen dichtbij en we bidden u om zegen in de gemeente, voor de kerkenraden, voor alle die een taak hebben in de gemeente. We bidden voor het beroepingswerk, voor de commissie en de kerkenraad. Heere, geef leiding en wijsheid
En wijs hen de weg, dat ze degene mogen vinden die hier tot zegen weer werken mag. Zo zien we op tot u. Niet omdat we wat verdienen, maar we bidden het uit genade alleen. Voor onszelf, voor ons land en volk, voor de kerk waarin we leven mogen, voor ons koninklijk huis en onze regering. Zie ons aan in Christus, hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 111, het zesde vers. Begin van ware wijsheid, dat is 111 uit weerklank. Begin van ware wijsheid is, zo leert ons Gods getuigenis, de Heere als uw God te vrezen. Wat heeft de mens nog meer nodig dan dat? Psalm 111, zesde vers uit weerklank.

Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.

En zo heeft u kunnen luisteren naar een rechtstreekse uitzending vanuit de Dorpskerk hier in Bodegraven. De dienst werd geleid door dominee A.W. van der Plas uit Waddinxveen. De komende 3 weken staan de volgende uitzendingen op het rooster. Volgende week wordt de dienst hier in de studio uitgezonden vanuit de Bethlehemkerk in Nieuwerbrug. De week daarop komt de dienst vanuit de Ichterskerk in Reeuwijkbrug. En de week daarop, en dan is het al 16 augustus, dan komt de dienst vanuit de Dorpskerk in Reeuwijkdorp. We gaan verder met de muziek. U hoort nu het volgende lied wat we nu gaan horen is Ik zie een poort wijd open staan.

Nou, de cd van die ik wil afdraaien, die deed het niet. Dus we gaan naar een ander nummer luisteren. Het nummer waar we nu naar gaan luisteren, dat is Hemelse Vader, wij brengen u de eer door het Groot Veluwskoor onder leiding van Evert van de Kamp.

Zo heeft u een paar liederen achter elkaar kunnen horen zonder dat er gepraat is. Maar dat is niet erg. Dat was Hemelse Vader, wij brengen u de eer. Dierbare Heere Jezus, alwetend Vader en oma. O ziel, is uw hart vol van zorgen. We gaan nu luisteren naar Sela. En die zingt voor ons het lied Een Toekomst Vol van Hoop.

Zojuist hoorde u verschillende liederen van Sela. Het volgende lied wat we gaan horen is O dat bidden van Genadeklanken, gevolgd door Zie ik sterren aan de hemel staan van Jong Gemengd Koor Emmanuel. En daarna zullen meerdere liederen van Sela weer volgen.

Luister zojuist naar het nummer Hart en Stem van Sela. Het volgende muziekstuk waar we naar gaan luisteren is Jeruzalem, Stad van Goud door Christian Verwoerd.

En dat was Christian Verwoerd met het lied Jeruzalem. Dan heb ik nu voor u de kerkelijke agenda. Het zijn niet veel dingen, maar toch twee gevonden. In Reeuwijk is er komende woensdag 29 juli zomerzangavond in de Elim. Locatie De Ark. Dat doen ze de hele zomer in Reeuwijk. Volgens mij is er al één geweest. En er komen er nu nog vijf woensdagen achter elkaar. En dan is er in de Sint-Jan elke vrijdag in juli en augustus het Gouden Moment. En Gouden Momenten worden gehouden op alle vrijdagen. Van 12 tot 12:30 in het koor van de Sint-Jan. Het zijn korte, laagdrempelige vieringen. Laat even de hectiek van alle dag achter je en bezin je op wat er werkelijk toe doet. Niet om los te komen van de wereld, maar om er beter in te kunnen staan. De Gouden Momenten worden georganiseerd door de Goudse Raad van Kerken. En de voorgangers zijn een weerspiegeling van de breedte van kerkelijk Nederland. En stadsorganist Gerben Budding staat borg voor de muziek. Tot zover de kerkelijke agenda. We gaan nu luisteren naar het lied Zouden wij ook eenmaal komen?

En zo is Kerkplein 15 bijna weer voorbij. Volgende week zondag om 9 uur zijn we er weer. De liefhebber van religieuze muziek, die attenderen we nog op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Van 9 tot 11 kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. En het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Leander Oudenaarde en Jan Nap. Wij van Kerkplein 15 wensen u verder nog een goede zondag.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: deze week in Muziek Magazine. Hans Sloter met het Stiltecentrum.
1: En deze week en de komende maand doen wij een tweedelige serie over de VPRO. Ja, die bestaat dit jaar 100 jaar, lieve luisteraars. En 40 jaar geleden werd er een prachtige serie over gemaakt. Dat heette toen 60 jaar vrijzinnig. We gaan in deze uitzending en volgende maand in het Stiltecentrum gaan wij terugblikken naar die serie. Fragmenten uit 5 afleveringen met bijzondere geluidsfragmenten, natuurlijk. En dat alles in het kader van Het Spoor. En dat bestaat dus nog steeds, hè? OVT Het Spoor terug. We laderen dat met grammofoonplaten die ik gevonden heb toen ik mijn kasten weer eens moest uitruimen om weer meer ruimte te creëren. En ik vond een aantal platen die zijn in zakken onder mijn bed gegaan. Daarbij heb ik waarschijnlijk een rib gekneusd. Dat is minder prettig, maar ja, je spaart of je spaart niet. En een van de eerste platen die nu op die draaitafel ligt, dat is een handelsopname uit begin jaren 60. Een van de eerste opnamen van het Concentus moet je zeggen, Musicus Wien, onder leiding van Nicolaas Anoncourt, van de Brandenburgs Concerten van Johann Sebastian Bach. Op originaal instrumenten, zoals dat zo mooi staat, uit 1721. Dus het zijn instrumenten die bespeeld werden al tijdens het leven van Johann Sebastian Bach. Luister u naar het eerste deel uit het derde Brandenburgs Concert. En de tempoaanduiding is Allegro. En daarna stromen we meteen door in de eerste aflevering van deel uit de eerste aflevering van 60 jaar vrijzinnig.

0: 5 uitzendingen aandacht voor dat begin. Wat stelde het vrijzinnig protestantisme eigenlijk voor in de jaren 20? Wat voor figuren waren de oprichters Spelberg en Bruining? En was de VPRO toen ook al zo dwars? Het spoor en 60 jaar vrijzinnig.
1: Goedenavond, geachte luisteraars, hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio.
2: Maar wij willen hier toch beleiden dat het heimwee naar de verbondenheid van allen met allen in ons leeft. Wij willen dat in het bijzonder beleiden op dit gewichtig ogenblik, nu wij tegenover onszelf en tegenover de buitenwereld rekenschap afleggen van ons eigen geluid, ons eigen vrij geluid.
3: En na 20 minuten stopte de hele zaak en kwam de technicus, die kwam binnen en die zei: schijn maar uit, maar wil u misschien alle twee even helpen, want er is iets losgeraakt in de zender, in de zendmast. En toen zijn we met z'n drieën daar een ladder opgeklommen in de storm. En toen kon die man, die kon daarboven een paar touwtjes aan elkaar knopen. En nou ja, na 20 minuten even. Nou luister, we beginnen weer.
4: En zo werd op 29 mei 1926... in de bestuurskamer van de doopsgezinde kerk aan de Singel de vergadering van de centrale commissie een ogenblik geschorst en de constituerende vergadering van de vrijzinnig protestantse radioomroep gehouden. En onze VPRO begon op dat ogenblik zijn tocht door de radiowereld, zich bewust van een grote taak die hen van Godswege was opgedragen.

In den beginnen, en dat was omstreeks 1919, waren er een paar fabrikanten in Nederland die radiotoestellen bouwden. Maar omdat een radio absoluut niet interessant is voor het grote publiek als er geen leuk geluid uitkomt, moesten er ook programma's gemaakt worden. En dat gebeurde dus. De fabrikanten begonnen zelf muziekuitzendingen te verzorgen en de eigenaar van de Nederlandse seintoestellenfabriek te Hilversum was de eerste die dat zelfs landelijk deed. En hij deed meer. Hij zette een omroepcomité op om de luisteraars bij de programma's te betrekken. Zo ontstond de Hilversumse draadloze omroep, de voorloper van de AVRO, die snel populair werd in het land. Zo populair dat vertegenwoordigers van de maatschappelijke groepen in het verzuilde Nederland snel de grote waarde van het medium radio begonnen in te zien. Want als je muziek via de ether kunt uitzenden, kun je ook een preek of een lezing een veel groter bereik geven dan een kerk of een zaal. Nu hadden de fabrikanten er geen enkele moeite mee om zendtijd te verhuren aan een kerkgenootschap. En zo geschiedde. De protestanten stichtten als eerste een speciale omroepvereniging, de NCRV, waarop de katholieken en de socialisten niet achter konden blijven en hun eigen zuil in Radioland opzetten.

0: Juist in die twintiger jaren begon nog een groep zich samen te bundelen. Dat waren de vrijzinnig protestanten. Ze waren in vele kerken te vinden, maar in 1923 stichtten ze een eigen centrale commissie voor het vrijzinnig protestantisme. En het was in die commissie dat het woord radio voor het eerst viel. Want al waren ze dan verdeeld over vele kerken, via een eigen omroep zouden de vrijzinnigen zich toch als groep kunnen manifesteren. Op 29 mei 1926 werd in die commissie dan ook de vrijzinnig protestantse radioomroep opgericht. En één dag later, op 30 mei, huurde men al zendtijd voor het eerste VPRO-programma. Die vrijzinnig protestanten, wat waren dat eigenlijk voor mensen? Hoe belangrijk waren ze als groep of beweging in de jaren 20? Daarover professor Heije Faber, die in 1932 dominee werd en al snel betrokken raakte bij de VPRO. Eerst voor het houden van radiopraatjes en later ook als bestuurslid.
1: Ja, u moet dat zo zien, zo zien wij dat graag tenminste. Dat in Nederland, in het kerkelijk leven, daarnaast de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk en de officiële protestantse kerken die uit het Calvinisme zijn voortgekomen, hè, dus de hervormde kerk, de oorspronkelijke staatskerk en de latere gereformeerde kerk die zich in het eind van de vorige eeuw heeft afgescheiden, daar altijd een stroming geweest is, die men wel eens de derde stroming in Nederland heeft genoemd, en die teruggaat op een figuur als Erasmus bijvoorbeeld. Toen in de tijd, zo in de tijd van Erasmus en om Erasmus heen, is er een soort van beweging geweest van, ja, om het christendom ook cultureel een soort betekenis, een soort functie te geven. Dat waren mensen die de Bijbel gingen bestuderen, niet alleen om de inhoud, maar ook hoe was hij ontstaan en wat is de historische waarde van wat daar staat. Het waren mensen die zich interesseerden voor kunst, voor mystiek. Thomas à Kempis bijvoorbeeld met zijn Navolging van Christus komt eigenlijk uit deze stroming. Mm-hmm. En die stroming heeft erg veel invloed gehad, dat weten we nu door historische onderzoekingen, in de Nederlandse provinciesteden. Daar was een soort bourgeoisie aan het ontstaan, een soort burgerdom aan het ontstaan, dat eigenlijk niet zozeer thuis voelde in die Calvinistische volkskerk. En dat in allerlei kleine groepen en kleine kerken, vaak ook wat wij noemen schuilkerken, hè, kerken ergens achteraf, dan samenkwam en een soort godsdienstig leven leidde. De remonstranten zijn daar een heel duidelijk voorbeeld van, maar ook de doopsgezinden kun je daartoe rekenen. Nu, deze iets wat verborgen stroming, die toch erg nauw samenhangt met het Nederlandse volkskarakter, die is in de 19e eeuw tot een grote ontwikkeling gekomen. Toen is er ontstaan, met name dus in Leiden, de zogenaamde moderne theologie, een modern onderzoek van de Bijbelboeken, historisch kritisch onderzoek. Er is een soort openheid gekomen voor de moderne natuurwetenschap. Er zijn een aantal mensen gekomen die zeiden, wij willen christendom en cultuur niet als tegenstelling zien, maar met elkaar in verbinding brengen. Een nieuw soort christendom als het ware laten ontstaan, dat de beste verworvenheden van onze moderne cultuur in zich heeft opgenomen. Nou, dat is eigenlijk het vrijzinnig protestantisme. Het is nog misschien een beetje een groot ideaal, maar het is toch wel een beetje de geest van waaruit het vrijzinnig protestantisme heeft geleefd. En dat heeft de VPRO, althans in die tijd, ook altijd willen proberen te brengen en te belichamen.
0: Degenen die zich de beginperiode van de vrijzinnig protestantse radioomroep nog kunnen herinneren, associëren daarmee onmiddellijk één naam. Die van dokter Nicolette A. Bruining, die in feite het initiatief nam om het vrijzinnige woord ook in de ether te laten klinken. Ze was 30 jaar lang voorzitter van het bestuur van de VPRO. Ze schreef ook stukken voor het blad Vrije Geluiden. Ze verzorgde uitzendingen en ze was voorganger in remonstrantse diensten. Maar voordat ze met radio in aanraking kwam, gaf ze les aan de kweekschool in Den Haag.
2: Daar kreeg ik weet niet precies meer in welk jaar dit was, maar ik denk in 1917 of 1918, een wenk dat ik na mijn les eens even in het natuurkundelokaal moest komen. Daar zou ik iets beleven. En ik beleefde er iets. Na enig wachten en twijfelen of er wel wat gebeuren zou, hoorden we plotseling geluiden. Geluiden die woorden gingen vormen en zinnen werden. Totdat wij in ademloze spanning een bericht opvingen dat ons meedeelde dat de spreker zich in een laboratorium van de Technische Hogeschool in Delft bevond, die zich in verbinding stelde met onze school in Den Haag. Een wonder was het, meenden wij. Ja, een wonder. Maar tegelijkertijd een experiment en een sport. En zo werd het in die dagen door de meeste mensen beschouwd. Behalve zij die als amateurs zich erop wierpen en 's avonds en vooral 's nachts met een ware hartstocht berichten trachten op te vangen die van verre tot hen kwamen, ging dit werk, of moet ik zeggen deze liefhebberij, wat het toch voor veel mensen was, buiten de meerderheid van de mensen om. Daarom heeft de radio zich met zoveel moeite een weg moeten banen in grote groepen van ons volk. Maar de amateurs bleven werken en zoeken. Ze bouwden toestellen en ze luisterden. Ze vingen berichten op, al was dat aanvankelijk ook verboden. Ze probeerden zelf te zenden en ze sloten zichzelf aaneen.
0: Dominee Hugeholtz en dominee Boer waren de eerste vrijzinnige predikanten die erop aandrongen om godsdienstoefeningen per radio uit te zenden.
2: Zo kwamen deze beide predikanten terecht bij een kleine zender in Den Haag in de Oude Molstraat, waar men een uur zou kunnen huren en die vrij wat goedkoper bleek te zijn dan de Nederlandse seintoestellenfabriek in Hilversum, die ook programma's uitzond. Dus koos men de Oude Molstraat in Den Haag. Voorts was reeds het verzoek gericht tot professor Roesing om de preek te willen houden, en mij vroegen ze om voor een koortje te willen zorgen, wat mij wel mogelijk was omdat ik de kweekschool achter de hand had. Levendig herinner ik mij de besprekingen die aan deze uitzending vooraf gingen. Met de muziekleraar, de heer P. Jonker, besprak ik de zaak. Professor Roesing zond de liederen die met grote toewijding werden ingestudeerd door een meisjeskoortje. Ik ben er zeker van dat sommigen van deze zangeressen op dit ogenblik wel naar mij luisteren. En ook dat zij zich met mij herinneren hoe wij alle met professor Roesing in dat kleine kamertje zaten dat als studiodienst deed, geschaard om een ongelooflijk grote microfoon die op een geweldige tafel stond. Terwijl professor Roesing sprak, zat ons koor onder de tafel, omdat er anders geen plaats voor hen was. Moesten ze zingen, dan kwamen ze tevoorschijn. Na afloop snelde ik naar het huis van dominee Boer, waar mijn moeder geluisterd had. Het bleek dat de resultaten maar droevig waren. Men had vrijwel niets verstaan. Dominee Boer vertelde dat hij vermoedde dat de tekst geweest was: Heer, ik geloof, kom gij mijn ongeloof te hulp. Want ze hadden enige malen de woorden geloof en ongeloof na elkaar horen zeggen. Maar dat was ook alles. Mevrouw Roesing, die in Leiden geluisterd had, had geen woord gehoord. Wel een pover resultaat van zoveel ernstige voorbereiding.

0: De tweede persoon, die onuitwisbaar verbonden is met de VPRO in de eerste 37 jaar van zijn bestaan, is dominee Everhard Dirk Spelberg. Spelberg was vanaf het begin directeur van deze omroep en naar zijn preken werd via de ether gretig geluisterd. Hij schreef de hoofdartikelen in het blad Vrije Geluiden en in 1935 startte hij zijn rubriek Gesprekken met luisteraars, waarin hij elk denkbaar onderwerp aan de orde stelde, van het bestaan van God tot en met de zin van avant-gardistische poëzie.
1: Ik herinner me nog een keer dat wijle dokter Horreus de Haas is voor ons sprak. Dat was in de oude, alleroudste studio van de Nederlandse seintoestellenfabriek. En we zaten daar en hij was bezig. Dat waren toen nog verhalen van 3 kwartier die de luisteraars moesten aanhoren. Na 20 minuten stopte de hele zaak en kwam de technicus. Die kwam binnen en die zei: schijn maar uit. Maar wil u misschien alle twee even helpen? Want er is iets losgeraakt in de zender. En in de zendmast. En toen zijn we met z'n drieën daar een ladder opgeklommen in de storm. En toen kon die man, die kon daarboven een paar touwtjes aan elkaar knopen. En nou ja, na 20 minuten zeiden we: nou luister, we beginnen weer. En zo zit het eigenlijk.

0: Het vrijzinnig protestantse deel der natie was moeilijk te bereiken, doordat het verspreid was over de vele protestantse kerkgenootschappen en groeperingen, en moeilijk te organiseren door haar kritische en eigenzinnige levenshouding. Toch moest die groepering gebundeld worden in een uitvoerend comité dat slagvaardig te werk kon gaan. Zo ontstond de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme, die tot doel had mede te werken aan betere onderlinge organisatie van de vrijzinnig protestantse groepen in ons land, opdat deze zich van hun gemeenschappelijk bezit en hun gemeenschappelijke taak in deze tijd duidelijker bewust maken. Een vage formulering, maar dat de radio daar een belangrijk middel in zou kunnen zijn, was de commissie al snel duidelijk.
1: Van het begin af was ik secretaresse van deze commissie en mij was ter oren gekomen dat onder voorzitterschap van de minister, ex-minister Postuma, een commissie bezig was de radioomroep in Nederland te regelen, maar dat deze commissie geen enkele vrijzinnige protestant bevatte. Ik heb mij toen tot de voorzitter gewend met de vraag of het niet mogelijk was dat in deze commissie nog een nieuw lid en wel een vrijzinnig lid kon worden opgenomen. En toen heer Postuma hoorde dat de CC er was, waarin alle vrijzinnige groepen een zitting hadden, was hier niets tegen. Triomfantelijk meldde ik dit in een CC-vergadering, waar ik kortweg uitgelachen werd. Niemand voelde er iets voor. Toen ik er de nadruk op legde dat in deze commissie werk voor de toekomst gedaan werd, waaraan de verschillende godsdienstige groepen toch deel hadden, zodat ik meende dat ook wij daar een taak zouden hebben, meende men dat ik dan daar zelf maar in moest gaan zitten. Dat was allerminst mijn bedoeling geweest. Maar toen niemand er ook maar enigszins over dacht, ben ik gezwicht voor de overtuiging dat het ons niet voorbij mocht gaan. Dat het onze plicht was aan dit werk mee te doen, werd mij nog duidelijker toen de commissie Postuma vervangen werd door de commissie Ruys de Berenbroek, waarin in plaats van iedereen 3 katholieken, 3 orthodox protestanten zitten kregen. Ik kwam er als enige vrijzinnige protestant in, maar ik ben er zeker van dat ik er niet in gekomen zou zijn, en het hele vrijzinnig protestantisme niet, als ik niet tevoren in de commissie Postuma had gezeten. In de commissie Ruys was intussen besloten dat zendtijd alleen kon worden verleend aan verenigingen die minstens 3000 leden achter zich hadden. In onze CC had zich een radiocommissie gevormd, zodat ik daar niet meer alleen stond. Dominee Spelberg, toen nog student, werd geacht de meest geschikte man voor deze commissie te zijn, omdat hij, het is wel bekend, een neef had die een radiotoestel gemaakt had. En dominee J. de Graaf uit Naaldwijk was de derde in onze commissie, want die had eens geschreven dat de CC dit werk ter hand moest nemen, want hij wist dat er mensen in het Westland waren die luisterden. En dat zou wel toenemen, dacht hij.
2: En tot zover een fragment van de eerste aflevering over de geschiedenis van de VPRO. 60 jaar vrijzinnig en uitgezonden 40 jaar geleden dus, door de VPRO in het programma Het Spoor. Voor al diegenen die zeggen, goh, waar kunnen we dat helemaal horen? Helemaal compleet bewaard is de serie niet, maar het overgrote deel wel. En dan kunt u terecht bij de Schatkamer. U weet wel, het archief van de NPO, die onlangs is geopend. Daar is nog lang niet alles in terug te vinden, maar heel veel wel. En wij gaan gewoon door met de snippets uit deze serie. En die hoorden overigens daarvoor het Allegro uit het derde Brandenburgs concert van Bach door Concertos Musicus Wien, onder leiding van Nicolas Anoncourt. Plaat die nu onder de naald ligt is een plaat uit de beroemde reeks Debut, of ja, Debut was de Franse titel, Debut of Debut van de Deutsche Grammophongesellschaft. Gekende gezelschappen die voor het eerst een plaat maakten op dat label. En dat was een serie die werd gemaakt zo tussen 1965 en 1975. De plaat die ik hier in mijn handen heb en die al heel lang in mijn kasten stond, maar nu dus onder mijn bed ligt, is die van het Amati Ensemble Berlin. En zij maakten een plaat geheel gewijd aan muziek van Bartok, Stravinsky en Anton Webern. U gaat luisteren naar het Concerto in D, gecomponeerd in 1946 door Stravinsky in Amerika en Hollywood. En drietal delen, vivace, moderato con moto, moderato tempo 1, arioso andantino en rondo allegro. En daarna gaan we door naar een fragment uit de tweede aflevering uit die reeks 60 jaar vrijzinnig. En dat gaat dan over de Tweede Wereldoorlog. En we sluiten af met een aantal klankjes Anton Weberen. En dan is deze uitzending weer voorbij met die wetenschap dat hierna natuurlijk de Golden Oldies Revival is, met niemand minder dan de meester van dit programma, Tom Bos in de gelederen. Maar eerst Stravinsky, en ik wens u nog een hele fijne dag. Tot volgende maand, want dan gaan we verder met fragmenten uit de afleveringen 3, 4 en 5 van die prachtige serie 60 jaar vrijzinnig van de VPRO. Veel luisterplezier.

Deze week in Muziek Magazine. Hans Sloter met Het Stiltecentrum. Het Stiltecentrum. Shh. Het Stiltecentrum.

0: Het kan ook zijn dat de Duitse censuur die laatste twee regels van Von Deurne gewoon verboden had. Want die censuur was vanaf de eerste dag streng en allesomvattend. Daar kan Attie de Vries over meepraten. Ze kwam een paar dagen voor de oorlog uitbrak in dienst bij de VPRO Radio.
1: Toen zijn er al heel gauw nog een paar dames genomen, omdat de Duitsers hadden ingevoerd dat we iedereen mocht wel blijven uitzenden, maar alle teksten moesten vertaald worden in het Duits, dat ze volledig konden nagaan of wij geen verkeerde dingen zeiden. Nou, zover ik weet, heeft de VPRO zich nooit dingen laten aanleunen van dit moet of dat moet jullie zeggen. Ze hebben wel geprobeerd, nou niet expres op tenen te trappen. Maar je kon nooit weten of je deed, want ik weet niet dat er in Morgenweiningen wat veranderd is. Maar we hadden ook, meen ik, een paar jeugduitzendingen, maar dat moet u maar nakijken. En dan meen ik me te herinneren dat er een dominee was die heel zonder erg toevallig sprak over die ijzertjes die je voor onder je schoen deed. Ja. En onder je hak. Ja. Nou, dat moest geschorst worden, want anders zouden de Engelsen en anderen denken dat we niet voldoende leer hadden. En dat we in Nederland gebrek aan leer hadden. Nou, zoiets komt nooit in je hersens op.
2: Konden de Duitsers vervelende indruk maken?
1: Ja, een verkeerde indruk maken. Nou ja, en we meer van die malle dingen, dat speelt dan eigenlijk meer later. Bijvoorbeeld alles moest je vertalen. Joodse muziek mocht natuurlijk helemaal niet. Maar je mocht wel Engelse muziek, maar dan mocht het niet Engels heten. En nou is er, ik weet niet, op het ogenblik echt niet de componist, maar dat is Collie Walks Cakewalk. Mm-hmm. En dat mocht je niet zeggen. Je moest er van maken popjes koekjes dans. Nou ja, en meer van die malligheden, hè?
0: Het was niet alles zelfcensuur wat de klok sloeg. Herhaaldelijk probeerden omroepmedewerkers toch, al dan niet in bedekte termen en toespelingen, iets van kritiek te uiten. Zo ook mevrouw Spelberg, die toen de Radio Zondagschool verzorgde.
3: Dat is zo. Ze heeft op 1 december, in het zondagshalfuurtje, 1 december 40, ja, voor de kinderen, zou ze een lezing houden, die dan weer van tevoren moest worden ingeleverd. En daarin heeft ze gezegd dat kort voordat het kindje Jezus geboren werd, waren de mensen in Palestina er minstens even erg aan toe. Even erg als in de tijd die we nu beleven, zei ze dus. Het land werd toen door de Romeinen overheerst en de Joden hadden een ellendig leven, omdat hun volk en hun godsdienst door deze overheersers niet werd begrepen. Nou, dat, in mijn boek heb ik hier ook de tekst staan met het grote letters erop geschreven. Abgelehnt, dus afgekeurd door Van Gorkum. Dit was ook een grote man in die Rund von Betreuungsstellen. En in de kantlijn had hij erbij geschreven, typisch VPRO. Dat is ook een uitdrukking die nog wel eens is blijven hangen in de loop der jaren. Maar kort daarvoor had Spelberg zelf, dat was op 27 november... in zijn serie Gesprekken rond de wereld, ook over de Jodenvervolging gesproken op een vrij directe wijze. En dan vraagt hij de luisteraars om zich te verplaatsen midden in het Joodse volk, vooral in de laatste eeuwen van Israëls volksbestaan. Dat Joodse volk had het in die tijd verre van gemakkelijk. Eerst uit het oosten, toen uit het noorden en zuiden, en tenslotte uit het westen waren de vijanden gekomen en hadden het land overweldigd. Het Joodse volk nu is aan de ene kant zeer vroom, maar aan de andere kant ook een zeer nuchter volk. De Joden begrepen zeer goed dat God hun niet zomaar met een handomdraai uit hun ellende zou verlossen. Zo nuchter waren ze wel. Maar ze hebben zich ook nimmer tot op deze dag toe in hun ellende verlaten geweten. Door mensen niet,

0: doet God niet. Dat vond ik toch een, vind ik eigenlijk een schitterende tekst, die ook uiteraard afgewezen is.
1: En, maar als je dat dan zo ziet, hè, dat ja. Spelberg en mevrouw Spelberg dit soort teksten produceren die vervolgens niet uitgezonden mogen worden, dan is hen toch langzamerhand duidelijk wat er aan de hand is. Dan begrijp je niet dat ze een paar maanden later zo positief kunnen doen over een nationale omroep waarin diezelfde censoren het toch voor het zeggen zullen hebben.
0: Ja, daar ben ik met je eens.
1: Ik begrijp dat niet.
0: Ja, je moet niet vergeten dat de omroepverenigingen, laten we zeggen VARA, AVRO en KRO, die gingen ontzettend ver in hun samenwerking met de Duitsers, vooral de AVRO en de KRO. En die hebben in november hebben AVRO en KRO een concentratieplan voorgelegd, omdat ze voelden aankomen dat misschien de omroepverenigingen maar zouden worden opgegeven. Dachten ze kunnen het beter zelf doen dan dat het opgelegd wordt. Een concentratieplan voorgelegd aan de radioraad en indirect dus aan de Duitsers, die hebben het doorgespeeld aan de Duitsers, waarin ze zeiden dat ze Vocht wilden benoemen tot directeur-generaal van die gezamenlijke omroep. En die directeur-generaal zou voldoen aan de eisen destijds. Dat wil zeggen, die zou gewoon meedoen met het systeem. En daar zijn VARA en NCRV zijn er erg kwaad over geworden. En die hebben daar toen met AVRO en KRO overlegd. En hebben ze een paar dagen later weer een nieuw soort plan ingediend. Maar dat ging zover dat Dubois dacht, Dit kan zo niet. Die heeft meegeprobeerd om die vergaande plannen van de omroeporganisatie zo mee te doen, om dat een beetje terug te draaien. En die heeft dus op een gegeven moment die functie aanvaard voor die concentratie van de omroepvereniging, en heeft eisen gesteld aan het functioneren van die omroep, die door de Duitsers zijn aanvaard, die de omroepvereniging in nood gesteld had. Dat was A, geen antisemitische uitzendingen. B, geen uitzendingen tegen het Koninklijk Huis. En dat waren dus belangrijke voorwaarden. En hij heeft gezegd, als jullie niet aan die voorwaarden voldoen, dan treed ik af. En in deze context heeft ook Spelberg zijn steun verleend aan deze zaak.
2: Er staat hier bij De Jong, inderdaad, dat geen omroep tot opheffing overging. En de VPRO verklaarde zelfs bij monden van haar voorzitter, mevrouw dokter N.A. Bruining, akkoord met de concentratie. Dit, zegt ze, had de VPRO altijd voorgestaan.
0: Ja, ja, dat heb ik ook in mijn boek gezegd. Ja, dat was het idiote. Dat zij dus het gevoel hadden, dat bleek ook in het verhaaltje wat ik net heb voorgelezen van Spelberg, dat zij het gevoel hadden van, nou hebben we een raamwerk, en waarbinnen we misschien toch kunnen verwezenlijken wat we altijd hebben gewild. Dat is de grote denkfout, vind ik, die ze allemaal gemaakt hebben. Dat ze niet gemeenschappelijk hebben gedacht van, jongens, met die moffen moeten we afrekenen, daar moeten we niets mee te maken hebben. Dat ieder voor zich, of laten we zeggen, om eerlijke redenen of om oneerlijke redenen, ieder voor zich gedacht heeft, dit is de mogelijkheid om te verwezenlijken wat ik voor de oorlog altijd al gewild had. Die hebben nooit beseft dat die moffen natuurlijk een nood op uit waren om wiens wensen dan ook binnen die omroep te verwezenlijken, alleen hun eigen wensen. In die zin hebben de omroepverenigingen ze laten gebruiken. En heeft ook Spelberg, zijns ondanks, zich laten gebruiken in die hele concentratie van omroepverenigingen.

0: allemaal gemarchandeerd en geschipperd toch. En dat gaat door tot ver in 1941. Op het moment dat bijvoorbeeld de februari-staking al geweest is. Dat iedereen die het wil ook kan weten wat er aan de hand is. Ja. Jodenvervolging enzovoort. En dan nog gaan ze door. Vind je niet dat je bijvoorbeeld tegenover de VPRO toch wat te aardig bent?
1: Nou, dat weet ik niet. Je moet alles natuurlijk zien in verhouding tot wat die andere omroepverenigingen hebben gedaan.
0: Waarom?
1: Als, nou ja, dat die het echt...
0: Dat is zo'n beetje van, ik heb een 5 op mijn rapport en dat is helemaal niet zo erg, en de anderen hebben een 4.
1: Ja, kijk, ze zijn allemaal onvoldoende geweest.
0: Ja,
1: en mijn standpunt is dat ze op 15 mei 40 hadden moeten zeggen, we doen niet mee.
0: Ja.
1: We moeten stoppen, dat is een andere zaak. En, uitgaande van het feit dat ze door zijn gegaan, kun je nog nuanceren wie van degene het slechtste en het beste heeft gedaan. De AVRA heeft werkelijk geprobeerd om met de nazi's mee te doen. Ja. Terwijl de VPRO, en dat blijkt uit alles, geprobeerd hebben om binnen die mogelijkheden zoveel mogelijk anti te doen. Die hebben geen enkele poging gedaan om in het gevlei te komen bij de Duitsers. En wat de AVRO en de KRO wel hebben gedaan. In die zin ben ik vriendelijk voor de VPRO in betrekking tot wat andere omroepverenigingen hebben gedaan. Maar wat ik net al heb gezegd, mijn standpunt is dat je in zo'n situatie onmiddellijk moet stoppen.
0: En de studio's opblazen van tevoren?
1: Nou ja, studio's opblazen, kijk, dat is toch maar een tijdelijke zaak. Dat had je ook nog kunnen doen. Je had de zendmasten kunnen opblazen bijvoorbeeld. Wat trouwens ook plan was, maar dat is ook niet gebeurd. En, maar in die zin is de VPRO, heeft met de anderen de principiële fout gemaakt door te werken. En nog de hoop te hebben, dat vind ik toch een punt dat de VPRO wel uit had kunnen stappen. Toen de omroepverenigingen volstrekt genazificeerd waren. Je hebt dus twee periodes gehad. Eerst de concentratie van de omroepvereniging in december 40. Toen was er nog een soort algemeen programma wat voorbereid werd door de omroepverenigingen. En in maart 1941 worden de omroepverenigingen volstrekt opgeheven. Dus gewoon een nationaal-socialistische omroep die dan Nederlandse omroep heet.
0: Waarbinnen
1: de godsdienstige groeperingen de mogelijkheid kregen om hun uitzendingen voor te zetten. En toen heeft voor het eerst de katholieke wereld een beetje principieel gedaan. Die hebben geweigerd om een katholiek hokje in die nationaal-socialistische omroep te aanvaarden. Maar de NCRV heeft het aanvaard en de VPRO heeft het aanvaard. De NCRV noemde zich Christelijke Radiostichtingen. Die maakte dus wat orthodox-christelijke uitzendingen. En de VPRO die heeft toen opgericht Vrijzinnig Protestants Kerkcomité. En die hebben nog doorgesukkeld tot het VPKC, heeft doorgesukkeld tot augustus. Toen hebben ze vanwege een uitzending niet meer na te gaan welke een censuurverbod opgelegd gekregen voor 3 maanden. Mochten ze 3 maanden niet meer uitzenden. Hetzelfde is met de Christelijke Radiostichting gebeurd in september. Maar dat tijdelijke verbod is toen omgezet in een definitief verbod.

Met klanken uit het Divertimento van Béla Bartók door het Amati Ensemble Berlin verlaten wij u. En volgende week, volgende maand moet ik goed zeggen, komen wij terug en dan het tweede deel naar aanleiding van 100 jaar VPRO. En dat dus aan de hand van de serie VPRO Vrijzinnig toen de VPRO 60 jaar bestond. En dat is alweer 40 jaar geleden. En deze opname kunt u dus allemaal terugvinden, ook in de schatkamer. Nou, ik zou zeggen, ga daar eens een keer een kijkje nemen voor al uw radiofonische en televisiebehoeften. Er staat heel veel op, kan ik u zeggen. Nogmaals, ik gaf het net ook al aan. Hierna Tom Bos met de Golden Oldies Revival. En ik hoop dat u lekker blijft luisteren, want er is ook nog Gauws tot Proms. Er is Intermezzo, er is de jazz. Kortom, er valt nog veel te beleven bij Gauwstad. Blijf luisteren dus. Tot volgende maand voor een nieuwe uitzending van het Stiltecentrum. Tot dan.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorg oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: This is a journey into sound.
1: Yes, sir, boy.

0: Robert Knight, ja, dat was de eerste die deze plaat opnam in 1967. De meest bekende uitvoering is deze. Die kwam een jaar later uit en die kwam in 1968 dus in de hitlijsten terecht. Prachtig nummer nog steeds uit de 60's. Deze van The Love Affair, your The Everlasting Love.
1: Gouwe Stad Radio presenteert
0: de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
2: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Paul Reilachdam.

van harte welkom. We zitten midden in de zomer. Het is de laatste zondag van de maand juli. En dit is een nieuwe editie van The Golden Oldies Revival. Beproefd recept inmiddels. We gaan de plaatje van vroeger weer afstoffen. En dat doen wij met veel plezier iedere week op de zondagmiddag van 1 tot 2. En dan wordt ook een ander moment later nog herhaald. Maar goed, wat gaan we dus doen? We gaan gewoon de platen draaien uit de lang vervlogen tijden. Muziek die misschien al lang weer vergeten was. Sommige plaatjes die al bekend zijn en die ook weer een mooie herinnering oproepen. Die komen dus allemaal voorbij in dit programma. Een uur lang dus lekker nostalgisch bezig zijn. En doen wij met veel plezier hier bij Gouden Stad Radio. Mijn naam is Paul Rijnersdam en dit is muziek van The Golden Earring, Bombay.

En dan voegen we er nog even zo'n lekker slotakkoord aan toe. Ja, wat een plaat hè, dit van de Golden Earring uit 1976. Misschien nog wel een van mijn favorieten van hun uit het hele grote repertoire waar we uit kunnen putten. Dat was Bombay hier in de Golden Oldies Revival. Je luistert naar Gouden Stad Radio. Het is nu tijd voor een supergroep. Ja, dat was wel een beetje zo, want deze groep werd geformeerd vanuit allerlei andere bands. En daar kwamen zij dus uiteindelijk mee samen. Ik heb het over Tony Thompson op drums. De broers Taylor, John Taylor en Andy Taylor van Duran Duran. Het werd geproduceerd door Bernard Edwards. En je hoort ook nog de zang van niemand minder dan Robert Palmer op deze plaat. Dit is Some Like It Hot van The Power Station. We want to

De Golden Oldies Revival hier op de radio. Dit is Gouwerstad waar je naar luistert. En we gingen terug naar de zomer van 1979 met deze van ABBA. Summer Night City. En daarvoor nog de Power Station en Some Like It Hot. Het is bijna tijd voor de mini-special. En daarin draaien we vandaag drie platen met eenzelfde thema. Welk thema dat is, dat hoor je na deze van Ryan Paris uit de zomer van 1983. Ook zo'n lekkere zomer was dat volgens mij destijds. Ik was nog vrij jong, maar ik kan me nog een beetje wat herinneren. Want het was ook het jaar dat ik ging verhuizen. Dus ja, dat blijf je toch wel een beetje bij. Dit is Dolce Vita.

Ja, zomerhits zal ze niet meer zoveel worden gemaakt, helaas. Dit is wel echt wel een lekkere nostalgische van Ryan Paris. Dolce Vita uit de jaren 80, dus hier in de Golden Oldies Revival. Het is tijd voor de mini-special. En als ik de mini-special maak, dan ga ik meestal op zoek naar een bepaald thema. Of bepaalde overeenkomst tussen platen die je hoort in dit onderdeel. En vandaag kies ik daarbij voor drie platen die vooral beroemd zijn geworden dankzij hun fluitmelodie die erin zit. Daar zijn ze wel vooral bekend om geworden. Zo'n catchy fluitje wat in de platen verwerkt zit en die eigenlijk de platen wel behoorlijk wat optilde in hun succes. Je hoort er drie en dit is de eerste van Otis Redding. Sitten.

Otis Redding, hij ging er fluitend vandoor in deze eerste bijdrage in de mini-special. Drie platen waarin je duidelijk een fluitje hoort. En dat fluitje is duidelijk een kenmerk ook van de platen die we vandaag draaien. Als eerste dus Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. En dit is een plaat die nog een jaartje ouder is. Die komt uit 1966. Otis Redding komt uit 1967. Dit is Daydream van Love is Spoonful. What a

Ja, en ze blijven ook meteen zo in je hoofd hangen. Hè? Dat heb je dan met die fluitjes. Dat is toch wel echt lekker vrolijk maken, deze Daydream van Loving Spoonful. Ja, die had ik ook kunnen draaien vandaag met Summer in the City. Maar we kozen dan dit gewoon voor dit thema voor deze plaat. Want ja, die past natuurlijk bij het thema fluitjes in platen. Dit is er ook zo eentje uit het begin van de jaren 80. Jay Giles Band en Centerfold.

En het laatste fluitsignaal in deze mini-special met erin drie platen met een prominente aanwezigheid van een fluit erin. Dat was Jake Giles Band en Centerfold hier in de Golden Oldies Revival. Zometeen Billy Stewart en Summertime. Eerst Cool and the Gang, dit is Fresh.

Billy Stewart en Summertime. Ik leerde de plaat eigenlijk vooral kennen in het begin door een klein sampletje van dit nummer, wat verwerkt zat in de klapper van de week. Een hele bekende tune die werd gebruikt in de Nederlandse top 40. Daar werd dus gebruik gemaakt van dit stukje uit de plaat van Billy Stewart. Summertime, ja, lekker nummer uit de jaren 60. Die natuurlijk ook niet mag ontbreken in deze zomer. Dit is de laatste zondag van de maand juli. We zijn ook midden in de zomer dus. En we draaien ook veel plaatjes die ook een beetje een zomers thema hebben. Want ja, veel mensen zijn natuurlijk ook op vakantie, waar ook ter wereld. En een van de middelen om daar te komen is natuurlijk het vliegtuig. Deze plaat vind ik altijd mooi om daarbij te draaien. Airport van de Motors.

Ze hebben nog veel meer muziek gemaakt dan alleen deze. Maar ja, dit is wel de meest bekende van The Motors. Airport hoorde je uit het einde van de jaren de 70 hier in de Golden Oldies Revival. Dan gaan we even terug naar de jaren 80 en doen dat met een Nederlandse band. Ze kwamen uit Haarlem en hadden een leuk hitje met deze plaat. Dit is What Fun, The Right

Clint Eastwood, ja, dat is waarschijnlijk een artiestennaam, want het is niet de acteur die je hoort, het is een andere persoon. En die zong samen met General Saint, Stop That Train. En daarvoor draaiden we nog What Fun in the Right Side One, hier in de Golden Oldies Revival. Het is tijd voor Andy Williams. Ja, dan zou je bijna denken, oh, is het alweer kerst? It's the most wonderful time of the year. Maar ja, we zitten midden in de zomer. Hij heeft meer mooie muziek gemaakt, zoals deze Music to Watch Girls By. The boys watch the girls.

Niet alleen met kerst dus, maar ook gewoon deze zomermaanden kunnen we draaien. Deze Andy Williams, Music to Watch Girls By was de plaat die je hoorde. En zometeen is het tijd voor een oude nummer 1 hit uit de top 40 van exact op de kop af 50 jaar geleden. We gaan naar de hitlijst toe van 26 juli 1976. En je hoort zometeen de best verkochte plaat uit de Nederlandse top 40.

1969, The Summer of Love. Het was ook het jaar van Woodstock en deze band stond ook daar op te treden. Dit was ook een hit in het jaar 1969. Sly and the Family Stone, you're the Everyday People.

0: Het is tijd voor een oude nummer 1 hit uit de top 40 van exact zoveel jaar geleden. Nou, vandaag kies ik dan voor de lijst van exact 50 jaar geleden. Ja, voor mij persoonlijk is het wel een hele mooie lijst, want het is de lijst die op de kop al 50 jaar geleden dus uitkwam. In de week ook dat ik zelf ook 50 jaar mag worden. Dus ja, dat vind ik wel een mooie dat ik die dan vandaag een keertje uit de kast ga trekken. En die lijst is ook destijds dus mijn geboorte top 40 geweest. De nummer 1 hoor je dus zometeen, de plaat die destijds bovenaan stond. Eerst even kijken naar de top 5. Op nummer 5 stond namelijk destijds The Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie. Die bleef staan op nummer 5. Nummer 4, Fats Domino en Blueberry Hill. Die zakte van nummer 3. Op nummer 3, The Arms of Mary van de Sutherland Brothers. Die was gezakt van nummer 1. Nummer 2, dat was Jesse Green. En Nice and Slow, die kwam van nummer 4. En dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 was in de top 40 van exact 50 jaar geleden. 26 juli 1976. Peter Frampton hoor je. En de live-uitvoering van Show Me The Way. Bedankt je voor het luisteren en uiteraard graag tot de volgende keer.
1: Nummer 1.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

lieve luisteraars. Een nieuw jaar, een nieuw geluid. We kunnen zeggen dat dit programma een pilot is. En wat voor programma is het dan? Het is een programma wat u wel kent. Het is het programma Gouden Stad Proms. Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sloter. En u heeft het al een aantal malen mogen beluisteren. Het zij op herdenkingsdagen, zoals bijvoorbeeld 4 en 5 mei. Maar ook bijvoorbeeld met de Pasen, Goede Vrijdag, Kerst, Kerstavond, Oud en Nieuw. En aangezien de sport op zondag voltooid verleden tijd is, heel af en toe zal er nog een sportprogramma gemaakt worden op die zondag. Ja, blijft er niets anders over dan gewoon af en toe een programma te maken om die non-stop uren weg te werken. Want ik vind, als je een radiozender bent, dan hoor je gewoon live programma's of opgenomen programma's, of in ieder geval ingeblikte programma's te presenteren aan het luisterend publiekje. Want ik besef dat wij niet duizenden luisteraars aan de radio gekluisterd hebben, maar wel hele fanatieke luisteraars die echt een goed programma met mooie muziek zeer kunnen waarderen. Gouden Stad Proms, een programma met live opnames, maar ook met heel veel oud vinyl, letterlijk. En af en toe een poëtische interruptie, omdat dat ook vertroostend kan werken. En dat gaan we zeker doen, ook in deze uitzending, in deze eerste pilot. En misschien volgen er wel meer uitzendingen van Gouden Stad Proms op de zondagmiddag. De poëzieopnames die ik je laat horen zijn voor het overgrote deel opnamen gemaakt op de nacht van de poëzie, of de nachten van de poëzie. De afgelopen jaren in Vredenburg, Tivoli in Utrecht. En wij danken daar altoos voor de VPRO die deze opname gemaakt heeft. We beginnen deze allereerste pilot van op de zondagmiddag dus. Ik ga ervan uit dat het programma uitgezonden gaat worden na de Golden Oldies Revival. Dus wij danken Ton Bos en Sjaak Zekeris. Zij zijn de host van dit programma voor de oude plaatjes uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En wij beginnen met een opname uit 1938. Heel wonderlijk. Een LP die je heel soms nog wel eens vindt op het een labeltje wat volgens mij al niet eens meer bestaat, Del Arte. En die beschikte over acetaatopnamen van het residentieorkest online van Arturo Toscanini. Jawel, het Haagse orkest heeft deze grootmeester voor zich gehad. En dat verhaal is heel kort verteld. Toscanini werd, zoals u weet, was een groot antifascist. Kwam onder meer daardoor terecht in Israël, waar het Israëlisch Filharmonisch Orkest werd geformeerd. En hij was niet echt tevreden over de houtblazers. En toen hebben ze uit Den Haag over laten komen een man die volgens velen uit die tijd de grootste hoboïst in de wereld was. En dan hebben we het over Jaap Stotijn. En Stotijn die kwam naar Israël om mee te spelen met het orkest en met de maestro. Want hij werd gezien op dat moment als een van de grootste maestro's van de wereld. En Toscanini was zeer onder de indruk van het spel van Stotijn. En Stotijn zei van ja, ach, het valt allemaal wel mee. Ik ben niet eens de beste van mijn orkest. En dat interesseerde Toscanini. En toen zei hij, welk orkest speel je dan? Het residentieorkest. Nou, volgens mij moet Stotijn hebben uitgelegd wat voor orkest dat dan wel niet was. Amsterdam kende hij natuurlijk van haven tot gort het Concertgebouworkest. Al was het alleen maar vanwege zijn vijand Willem Mengelberg. Maar van Den Haag had hij nog nooit gehoord. En dat had wel tot effect dat hij besloot om in Europa Den Haag in 1937 het residentieorkest en in 1938 om dat aan te doen. Die opnames, hij heeft een radioconcert gegeven. Dat werd opgenomen door de VARA, zoals gezegd op acetaat. En die zijn denk ik gemaakt zonder publiek in het gebouw van kunsten en wetenschappen in Den Haag. Het was een typisch Toscanini-programma en een deel van dat concert is bewaard gebleven. En Del Arte, dus dat platenlabeltje, kreeg die acetaatplaten in bruikleen. Daar moest heel zorgvuldig mee omgegaan worden. En volgens mij ligt het nu in het Haags Gemeentemuseum, of het Kunstmuseum moet je nu zeggen. En door die plaatopname die ik gevonden heb, oud vinyl dus, want u gaat vandaag heel veel oud vinyl horen, kunt u luisteren naar het residentieorkest onder leiding van Arturo Toscanini. Zoals gezegd, opnames uit 1938 met heel veel ruis. Maar je hoort wel wat een geweldig dirigent het was. We gaan luisteren naar het symfonisch gedicht van Paul Lucas, L'Apprenti Sorcier. U luistert naar het residentieorkest onder leiding van Arturo Toscanini.

0: Okay. Okay, you've nothing heard yet. Ik mag 3 gedichten voordragen, dames en heren. En om mijn aanwezigheid hier enigszins te legitimeren, is het eerste gedicht van eigen hand. Het is het beste gedicht dat ik ooit geschreven heb. Het is ook het enige gedicht dat ik ooit geschreven heb. Het is getiteld de Claudius Prinsenlaan. Dat is een straat in Breda die naar mijn vader genoemd is. Ik heb dat ooit geschreven op verzoek van iemand waar ik verplichtingen aan had. Het is nog gepubliceerd in de Brabantpers. En wat de kwaliteit betreft kunt u het honoreren met een studententien wat, zoals u weet, gelijk staat aan een 6-. Okay, de Claudius Prinsenlaan. Ik was niet bij zijn stervensuur. Mijn broer bracht mij het doodsbericht. En wat ik weet van zijn gezicht komt door een foto aan de muur. Thuis lag mijn vader opgebaard. Hoe klonk toch ook alweer zijn stem, dacht ik, terwijl mijn moeder hem meteen al heilig had verklaard. Hij stierf 56 pas als burgervader van Breda. Hij liet een vrouw en kinderen na en een stad die nog in aanbouw was. Best trots op wat hij heeft gedaan voor u, voor mij, voor allemaal. Vandaar dat bordje aan een paal waarop staat Claudius Prinsenlaan. Het tweede. Ja, jong talentje. Het tweede gedicht is van een echte dichter en is getiteld Hoe een vader zich gedragen moet op de bruiloft van zijn dochter. Prijs je gelukkig als je dochter thuis komt slapen de nacht voor zij trouwen gaat, in de kamer van haar jeugd. Bereid een goede, lichte maaltijd. Pasta met kaas en paddenstoelen, gedroogde tomaatsla, glaasje wijn erbij, goed voor de slaap. Zet het schaakbord op tafel en verlies na jaren een korte partij. Verjaag de muggen uit haar kamer. Voorkom dat er muggen zijn. En wordt ze vroeg wakker, je hoort de wc, je hoort hoe ze zachtjes praat tegen de kat van haar jeugd. Sta dan op. Zet koffie, pers sinaasappels voor haar uit. Vergeef haar haar vroege sigaret. Zorg voor een spiegel in de keuken. Zie haar nog 1 keer in bad en was haar rug als zij erom vraagt. Open de deur voor de kapster. Schrik niet van de koffer. Maak grapjes. Foto's moet je maken van het kapsel dat groeit. Zie hoe het zich met roosjes vermengt. Stofzuig de kamer. Veeg de stoep, de bladeren, de knoppen van de struik die groeit tegen het huis. Verjaag de spin die op weg is naar de keuken. Maak foto's, telkens foto's hoe ze groeit in schoonheid. Wacht tot zij in haar bruidsjapon staat. Open de deur voor de fotograaf. Open de deur voor de bruidegom. Zie hoe ze de trap afdaalt. Kijk hoe hij naar haar kijkt. Ontvang de familie, draag je corsage heldhaftig en loop met haar over het middenpad. Vergeet nooit haar arm door jouw arm. Word deze dag niet dronken. Wiel Kusters, dichter uit Maastricht. Het laatste gedicht, dames en heren. Het laatste gedicht is, ja, dat past bij mijn leeftijd. Het is geschreven door Jan van Nijden, een favoriete dichter van me ook wel. Maar ja, bijna alle dichters van me zijn favoriete dichters. Het is getiteld Oud Salon. Zes zware stoelen staan hier langs de muren. En de piano is van ebbenhout. Aan grijze wandlandschappen met figuren in zwarte lijsten met een streepje goud. In zulke kamers is men altijd oud. De zomerdagen en de winteruren zijn even lang. Alles is sterk gebouwd en kan, of schoonbouwvallig, eeuwen duren. Ook staan hier voor de gordijnen een oude cactus en een clivia die 1 week bloeien en dan verder kwijnen. Hier heerst de vrede. De eeuwigheid bijna. In zulke kamers drinkt men oude wijnen en denkt men rustig over het leven na. Dank u wel.
1: En van het publiek in het muziekcentrum Vredenburg, Tivoli, daar had Joost Prinsen nog een hele tijd volgens mij door mogen gaan met nog een aantal prachtige gedichten voorlezen. Want wat is dit een voordrachtskunstenaar? Par excellence, zouden ze zeggen. Ik had het beloofd, oud vinyl. Nou, dat was wel goed te horen aan die acetaatopnames van Arturo Toscanini met het Residentieorkest uit 1938. Met L'Apprentis Sorcier, de tovenaarsleerling van Paul Lucas, de Franse componist. Oud vinyl, dat blijven draaien. Een plaatopname uit 1977 van het Telefunken label. De vraag is of dat nog bestaat. Het zou best kunnen. Heel veel authentieke specialisten als Harnon Coeur en Gustav Leonard hebben op dat label opnames gemaakt. En platen uit doen laten komen. En in 1977 werd de eerste plaat van op dat moment wel een groot klarinetist, een opkomend klarinetist, uitgebracht. Namelijk de Amerikaan Richard Stoltzman samen met pianiste Irma Vallecillo. Een heel fraai programma. Sonates van Saint-Saëns, Arthur Honegger, korte bewerkingen van werk van Debussy en de sonate die ik u laat horen, de sonate voor klarinet en piano van de Franse componist Francis Poulenc. Die leefde van 1899 tot 1963. Richard Stoltzman is niet alleen een groot klarinetist als het gaat om de klassieke muziek, maar er is niet zoveel repertoire. Dus liet hij al snel voor zich componeren en kwam hij automatisch ook nog eens een keer in de jazzwereld terecht. Hij heeft werkelijk waar, kijk op zijn pagina, hij is dit jaar 80 jaar geworden, of het afgelopen jaar, werkelijk met jut en jul gespeeld. Alle grote van de jazzwereld willen graag met deze, wat ze dan zo mooi noemen, de moderne Benny Goodman spelen. Richard Stoltzman, 80 jaar en nog still going strong. Wij gaan hem beluisteren aan het begin van zijn grote carrière. Zoals gezegd met de uitvoering van de sonate voor klarinet en piano van Francis Poulenc. Hij wordt begeleid door Irma Vallecillo. Er zijn 3 delen. Allegro, Tristamente, Romanza en Allegro con Fuoco.

Wat een heerlijkheid om zo op te mogen komen. Ja, mijn nieuwste bundel is een jaar geleden verschenen. En ik was op dat moment als ik net verhuisd. En ik had in mijn huis had ik een kampeertentje opgezet. Vijfpersoons tentje. Omdat ik niet wist hoe je dat doet. We wonen in een huis, wonen in jezelf, wonen in een lichaam. Alles was me eigenlijk te groot. Ik kocht op dat moment ook een verhuisboek met 8000 verhuistermen. Een heerlijk boek. Woorden als metselmortel, vogelsgroot, zwaaispitsen. Ik werd er helemaal verliefd op. Dus ik kan, als u denkt aan het einde, ik ga nooit verhuizen. Dat raad ik u inderdaad ook af. Maar het eerste gedicht heb ik in dat tentje geschreven. Verrukkelijk scheef. Wanneer je 's ochtends uit bed stapt en meteen weet dat vandaag je niet past, alsof er iets over je heen is gezet, je langpootmug onder een glas bent en uit al je wonden kleinzerigheid lekt, je dat stiekem heerlijk vindt, de morgenstond ellende, het weerbericht met zoveel % kans op regen, om met de kat op schoot na te denken over alle vuilkuilen waar je vandaag in kunt lopen. Het is triest, zo sad, zeg je tegen het streeldier, dat wij vandaag weer gevangen zitten. Dat wij weer het slachtoffer zijn van onvoorziene zaken. Je zucht zo diep dat het ervan schrikt. Dat het huis plots verzakt. Alles staat zo verrukkelijk scheef. In je hoofd een donker wolkenveld. Maar niemand weet hoe het is om altijd je bewegingsruimte te bewaken. Een brekenpoot genoemd te worden. Toch doe je niets om de wonden te stelpen. Het is een stroperig bestaan, zeg je tegen de kat. En je hoopt voor hem en jezelf dat je op een keer gejat wordt. Dat is toch wel het ergste. Gestolen worden op klaarlichte dag. Behalve als het een verzamelaar is. Dat heb je altijd al gewild. Dat iemand je spaart.

Het volgende gedicht is iets vrolijker, of tenminste, de aanleiding is iets vrolijker. Want het gaat namelijk over de eerste keer dat ik een piemel kocht voor €17,50. En het gedicht heet Geslachtelijke Bepaling. Trok in plaats van een grijs vest een jongen aan. Zo vaak in de slobberfase gezeten dat er weinig postuur overbleef. Ik kon voor alles doorgaan. Het was te groot bij mijn schouders, ach het kom maar wat. Met veel dingen heb ik vrede gehad, maar niet met geslachtelijke bepaling. Met blauw of roze speelgoed. Wilde ruw zijn en tegelijk lief. Kocht op een dag mijn eerste piemel voor €17,50. Ik waste hem voor het slapen gaan zachtmoedig. Rolde hem door Mazena om hem levensecht en houdbaar, zoals de bijsluiter beweerde. En maakte een keuze, rechts of links dragen. Streelde hem te pas en te onpas. Verlangde steeds vaker naar een vrouwenhand, o alsjeblieft een vrouwenhand. Piste tegen iedere boom die ik tegenkwam. Riep soms God aan, laat dit nooit voorbij gaan. Maar mensen hielden niet van grijze vesten. Ze zeiden, onder al die laagjes zit een meisje verscholen. Dat zo vaak verkouden is, ze staat al jaren op de tocht. En ze knepen mijn bovenarmen, schudden moedeloos het hoofd. Schopten tegen mijn kuit in de hoop dat ze rozen. Balden hun vuisten. Je moet weten, niets was mij vreemd. Dit ongenadig betaste, deze donderpreek. Dit gejammer over de essentie en nooit de randzaken. Ik schreeuw de long uit mijn lijf, gum de oorlog nog vrede uit al mijn tekenschriften. Kreeg bloemen, gadverdamme te veel bloemen. En maakte mijn borst schaamteloos plat. Strik iedere ochtend de kreukens uit mijn vertrouwen.

Figuur zaag me netjes langs de randen. Schaf bij wat ik te veel ben geworden. Vervang het zaagblad als je te snel gaat en kapot. Als je een bocht in mijn aanwezigheid misloopt. Maak een schabloon van me dat niet op het vorige lijkt. Want buiten is het stil. De bomen staan stokstijf in foxtrothouding. Als ik af ben, wil ik met je dansen tot de sterren naar beneden donderen. Wie de zaag ontsnapt, loopt zichzelf uiteindelijk in de prak. Echt waar, geloof me. Verspil zoveel mogelijk metaalbladen. Laat je nooit zeggen dat een ontwerp een ontwerp blijft. Alles is mogelijk. Af en toe zou ik het andersom willen. Jij het hout, ik het gereedschap. Maar ik heb nooit een vaste hand gehad. Ik heb nog nooit iemand bijgeveld. Scheefgroei zit in al mijn voorvaderen. Er is zoveel ruis op de lijn en niemand die me kan vertellen hoe ik het beste me kan ontplooien. Al moet ik ook het goede benoemen. Ik heb twee armen waarmee ik kan wiegen. Dus kom hier, leg het gereedschap ver weg uit mijn kinderogen en vertel me dat het einde naderen, dat het ontwerp bijna af is en dat ik kan zeggen dat ik iemand en mooi ben geworden.

0: Het is alweer het laatste gedicht. Dat krijg je als je zo lange gedichten schrijft. Al maakt het volgens mij ook niet uit als ik uitloop. Want Hans Klok liep ook uit. En dan vind ik dat het ook mag. Dus... Het is overigens een gedicht. Het staat niet in de bundel. Dus verkooptechnisch heb ik daar dan ook weinig aan. Maar het is een gedicht wat me... wat ik een tijdje geleden heb geschreven voor de Volkskrant. Een gedicht over de situatie in Oekraïne. Ik hoef er verder niet veel over uit te leggen. Het staat in het gedicht en het heet Een krijgszuchtige tijd. Steeds gedacht. Eén soldaat maakt nog geen oorlog. Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling. Naar de winter in de zwaarlusje overgaan. Of de boter op het aanrecht bestuderen. En hoe snel zacht. Dat iets nog zacht kan worden. En we allemaal zo smeerbaar. Maar de kou spat van beeldschermen. Uit radiostemmen. Ze zeggen dat de veldslag is begonnen. Dat anderhalve Russen en een paardenkop dit wilden. Terwijl wij toch weten dat vrede meer aanzien geeft dan geweld. Dat alleen menslievendheid je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook... Een vechtersjas of een ijzervreter is geen identiteit. Het is een mal waar je jezelf ingiet. Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot. Het volgende moeten we onthouden. Dat we allemaal als vluchteling geboren worden. Op zoek naar de juiste plek, naar veiligheid en wat voorspoed. Een liefkozende blik. Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare ruimte. En bedenk dit. In ieder welkom zit een schuilkelder. Dank u wel.
1: En terecht. Wat is dit toch hartstikke mooi om naar te luisteren ook. Marieke Lucas Reineveld. Ik had een aantal gedichten had ik al een keer eerder laten horen. Maar, en dat was volgens mij op de oudejaarsuitzending van Gouwestad Proms. Ik kreeg daar zoveel reacties op dat ik besloten heb om het hele optreden van Marieke Lucas Reineveld. De 39ste Nacht van de Poëzie, dat was 2022, dat nog een keer te laten horen. Prachtig. Daarvoor hoorde u de sonate voor klarinet en piano. Muziek die mijns inziens veel te weinig klinkt. Van Francis Poulenc, oud vinyl. Uitgevoerd door Richard Stoltzman op klarinet en Irma Vallecillo op piano. En dit is terug te vinden op de debuutplaat van Stoltzman uit 1977. Uitgebracht bij Telefunken. Voor de mensen die later hebben ingeschakeld en die denken van waar zijn we in godsnaam terechtgekomen. U luistert naar het programma Gouwestad Proms. En het is in feite ook een pilot. Het programma bestaat al wel wat langer, maar een pilot op de zondagmiddag. Want de sport is verschwonden. En ik heb besloten om die non-stop uren. En ik hoop dat andere radiocollega's van mij gaan aanhaken. Om het programma elke zondag zeg maar zo 2 uur lang te maken. In mijn geval is dat non-stop. Dus u hoort nu nog gewoon geen nieuws. Het gaat gewoon lekker door. Dan kan ik ook wat langere stukken laten horen. Van Arturo Toscanini en Richard Stoltzman en Joost Prins en Marieke Lucas Reineveld komen terecht bij een andere dirigent die mijn zinziens, jammer genoeg, vergeten dreigt te raken. En dan heb ik het over de dirigent Herman Scherschen. Een Duitse dirigent die, als mensen hem nog weten te herinneren, vooral voortleeft in de gedachte dat hij ook net als Toscanini een groot antifascist was. En in de jaren 30 al mocht en moest vluchten naar Zwitserland. Al waar hij de muziekwereld onder meer in Winterthur, want daar verbleef hij, behoorlijk heeft opgepookt. Hij heeft ontzettend veel stukken daar in première gebracht. Hij werd onder andere heel beroemd dat hij een van de eerste was die het stuk Pierrot Lunaire van Arnold Schoenberg dirigeerde. Zijn repertoire was heel groot. En hij dirigeerde letterlijk van de Weense groten, dus Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, tot echt de avant-garde van die dagen. Dus ook componisten als Luigi Dalla Piccola dirigeerde hij. Onverwacht overleed hij in 1966 in juni. En we moeten het dan ook hebben met de opname die we van hem bezitten. En laten we die koesteren. Er verscheen in de jaren 60 een 3 LP set op het Westminster label. En dat was een wonderlijk label wat ook van alles nog wat uitbracht. Op het gebied van marsen en klassieke muziek. Ook jazzmuziek. En die platen zijn natuurlijk weer het meest gezocht. Maar het was ook een soort van budget label. Dus je hoeft er ook niet al te veel voor te betalen. Herman Scherchen leidt in dit geval het Vienna State Opera Orchestra. Of het orkest van de Wiener Staatsoper. Dan denken mensen altijd weer van ja, dat is net even een stuk minder goed dan het Wiener Philharmoniker. Maar mensen weten dus niet dat heel veel muzikanten van de Wiener Philharmoniker in de zomer de opera's deden in de Staatsoper. En dan zaten ze gewoon gezellig mee te spelen om extra centen te verdienen in het Wiener Staatsoperorkest. Vergeet niet dat Gustav Mahler bijvoorbeeld ook leiding gaf aan die Wiener Staatsoper. Herman Scherchen. De plaat draagt de mooie titel Scherchen Conducts the Russians. En dan staat de muziek op natuurlijk de Scheherazade van Rimsky-Korsakov, de Polowetzer dansen van Borodin, het Gaïane Ballet van Khachaturian, maar ook de fantasieouverture Romeo en Juliet van Peter Tchaikovsky. En dat is ook zo'n stuk wat in de jaren 60, 70 gigantisch populair was. Maar je hoort het niet zo vaak meer. Met sperters en kraken, want dat hoort dus met oud vinyl. Gaan we luisteren naar de fantasieouverture Romeo en Julia van Peter Tchaikovsky. Uit te voeren door het Wiener Staatsoper Orkest. Onder leiding van Herman Scherchen.

0: Ik heb nog kracht. Jullie ook, mooi zo. Ik ben vorige week bevallen. Van mijn tweede poëziebundel. Het slechte nieuws is dat vorige week mijn kanarievogel gestorven is. Ik had de week daarvoor een gedicht gelezen waarin een dode kanarievogel wordt vergeleken met een witloofstronkje. En dat was het eerste wat ik dacht toen ik die vogel dood zag liggen in zijn kootje. Mijn klein lief witloofstronkje. Goed, ik ga je voorlezen. Mijn nieuwe dichtbundel die bestaat uit 200 kleine blokjes die je allemaal afzonderlijk kunt lezen, maar ook na elkaar kunt lezen als een soort van verhaal. En ik lees u een reeks van die korte blokjes voor. Het is een soort wervelende wandeling in een grootstad en we beginnen ondergronds. Naast mij zit een vrouw. Ze weent en zegt, excusez-moi. Ik zeg, ce n'est pas grave. Zij zegt, si c'est grave, vous n'en savez rien. Dat is waar, zeg ik. Ik weet er helemaal niets van. Voilà. Ons gesprek is geen einde, geen begin. Zoals alles in een stad valt het ergens tussenin. Er grolt een handpas. Iedereen kijkt op. Een vrouw ritst een hond tevoorschijn. Rustig maar, zegt ze. Mama is hier. Ze ritst nog wat verder, rijdt in het vlees van de hond. Hij jankt rustig maar, sist zij. En de massa schreeuwt, mama is hier. Op de schoot van de wenende vrouw ligt een grote klomp deeg. Ze begint te kneden. Dat doe ik altijd, zegt ze, als alles dreigt uiteen te vallen. Hoe meer je kneedt, hoe beter het klieft. Nog voor ze haar romp over de klomp heen kan buigen, graaien vreemde handen naar het deeg. Beringde handen, klamme kinderhanden, gerimpelde handen, ook de handen van een Chinees. Hij kneedt niet, hij pulkt. De vrouw kletst hem vlak in het gezicht. Ik heb geen rimpels, fluistert ze. Het zijn de kneepjes die het leven mij gaf. De vrouw naast mij weent niet meer. Het deeg op haar schoot staat in piek. Ik verlies haar in de massa. De metromassa die zoals de zee pas breekt aan het oppervlak, pas breekt en schuimt bovengronds. Bovengronds draaien een kool van maïs op een rooster. Te koop voor slechts 1 euro van Bangladesh met boter, zout en een servet dun en van het vet bijna zo doorzichtig dat hij het als een filter hoog kan houden tegen het felle middaglicht. Of er een man doorheen kan laten lopen die een brugtorst op zijn rug. Ze tussen de oevers zet van een rivier of zomaar tussen mensen op een plein. Wachten tot iemand overloopt, tot hij er 's avonds duiven onderkookt. Duiven, de poten als zeesterren, felroze en gesperd. Ik stap, want dan werk ik het best. Je marche quand je marche. Je marche quand je marche. Je marche quand je marche. Je marche quand je marche. Want dan werk ik het best. Het prangt de vraag, wat moet ik nu met het servet? Ik vraag het aan een agent. Ik zeg, dit servet is heel vettig van mijn maïskolf. En er zijn geen vuilniszakken in de buurt. Waar is de maïskolf? Vraagt de agent. Hij heeft dikke enkels. Naar waarheid zeg ik, je l'ai mangé. Ik geloof je niet, zegt de agent. Een kolf knabbel je af, eet je nooit helemaal op. Geef je je over? Sowieso, zeg ik. En ik stik het servet als een witte vlag in de lucht. Een duif vliegt over en grist het mee. U heeft geluk, zegt de agent, die zijn handboeien weegt, zoals hij misschien ook soms zijn teelballen weegt. Zonder reden, maar gewoon om even te voelen, handje vol. Ze prangen zijn ballen en dan loopt hij weg. Ik zie een man met een baard. Ik vraag, ben je islamitisch? Nee, zegt hij, ik ben verdrietig. Ik bots tegen een vrouw met een hoofddoek. Ze zegt, mijn hoofd is ingewikkeld. Doe hem af en je bent ontwikkeld. Zegt een man die zich tussen ons opdringt. Een vrouw tikt mij op de schouder. Er zit een hermelijn verwerkt in haar kraag. Je bent aan het lekken, fluistert ze luid, terwijl ze het kopje van het beest krabt. Ik kijk om, maar ik zie geen druppels, geen enkel spoor. Je gelooft mij niet, zegt de vrouw, maar je bent echt iets aan het verliezen. Ik kijk tussen mijn benen, de vrouw zet een tupperwarebakje neer. Blijf zomaar even staan, zegt ze. En de hermelijn zegt haar na. Iets verderop staat nog iemand wijdbeens met een tupperwarebakje tussen de benen. Hij schreeuwt, kijk ons hier wachten op wat we aan het verliezen zijn. Een man houdt mij tegen en vraagt of ik alleen ben. Ik zeg nee, ik ben getrouwd. Maar gelukkig vraagt hij. Gelukkig. En hij plukt een kruimel van mijn wang. Ik zeg ja, ik heb 4 kinderen tussen al mijn tenen schimmel, dus laissez-moi passer. Hier is uw kruimel, zegt hij, doe een wens. Ik zeg oké, en even later, ik ben klaar. Goed, zegt hij, dan ga ik nu uw wens wegbrengen. Hij legt de kruimel op het puntje van zijn uitgestrekte tong en met grote stappen verdwijnt hij in de massa. Zijn benen verdwijnen het snelst, dan zijn romp en tot slot zijn hoofd. In de massa verdwijn je van onder naar boven. Ik zit met mijn hoofd tussen mijn knieën. Plots aait er iemand over mijn bol. Ik kijk op. En ik zie dat daar een heertje staat dat zich te pletter schrikt en zegt... Ah, oei, sorry, ik dacht dat u een hond was. En ik zeg, het is niet erg. En hij zegt, het is wel erg, mijn hond is net gestorven. En ik wil zeggen, dus u dacht dat ik een dode hond was. Heb ik niet gezegd, ik heb alleen maar wat gegromd. Ik daal de stad af via de trappen. Op de laatste trede ga ik zitten. Iemand gooit 20 cent in mijn schoot. Ik kijk zo kreupel mogelijk. En dan gaat de bundel nog een beetje voort. Op dat moment ontmoet de ik-persoon een zij-persoon. Het is de ik-persoon die op het idee komt om een gedicht te schrijven. En dat gedicht eindigt met de volgende regels. Wij oude mannen trekken ons terug in eenzaamheid. We zwijgen, kijken aandachtig hoe de wereld bolt in de gordijnen. Ze zegt dat ik het niet zo letterlijk over eenzaamheid moet hebben. Dat ik beter een metafoor zoek en maar eens bij Eliot moet kijken. Die heeft er voor dat thema nogal veel. We lezen een vers van Eliot, dat de rozen eruit zien alsof ze bekeken worden. Ik vraag haar of deze regel kan gelden als metafoor voor de eenzaamheid. 'S Avonds doe ik een dier na en er is niemand om te raden. Ze denkt na en houdt haar hoofd schuin. Zoals altijd wanneer een gedachte nog niet helemaal rond is. Ze zegt dat ik het niet altijd zo over mezelf moet hebben en zeker niet in poëzie. Dat ik alles zo persoonlijk neem. Later gingen we eens naar de champagnestreek. Ik moest overgeven in het hotel. Ze zei, ik zag zelden iemand die kotsen zo persoonlijk nam. Ik probeer 10 gedichten te schrijven die eruit zien alsof ze niet bekeken worden. Het eerste gedicht gaat over het haar dat je in een klitje uit de borstel trekt. Voorzichtig op de kale legt. Tevreden zolang je de borelingen maar stevig schudt. En niet zoals wij huiswaarts de geschoten schaapjes slap over de schouder hangt. Het tweede gedicht gaat over vette meeuwen vechtend om een wisselende lucht die spart. Een donkerrode jasje, tramspoor, slijt. Wel wij ons laten vangen, wat een net span. Het derde gedicht gaat over het gemak van mijn vrouw. Maar stop. Lege zak laat zweven op de kaart. Op onze dag, voor, uit die bewaar. Het achtste gedicht gaat over... Het 365ste gedicht gaat over... Het 2000ste gedicht gaat over... Het kind dat per ongeluk het toepetje van zijn moeder aftrekt. Een schijfje truffelnaakt legt. Nog snel, nog voor de varkens komen, drukt zij haar hoofd met beide handen aan. Niemand helpt. Ze vraagt of het echt gebeurd is van dat kind en dat toepetje. Ze zegt dat ze het verschrikkelijk vindt. Ik vraag, bedoel je de gedichten of wat er is gebeurd? Ze knikt. Dank u wel.
1: De Antwerpse dichteres Maud van Hauwaard hoorde u op de Nacht van de Poëzie in 2014. 20 september was de datum. Bedankt nogmaals aan de VPRO. En daarvoor hoorde u de fantasie-ouverture van Peter Tchaikovsky, uitgevoerd dus door het Wiener Staatsoperorkest onder leiding van Herman Scherschen, opname uit de jaren 60. Dat geldt ook voor deze opname. En dat betreft een uitvoering van het celloconcert van Robert Schumann in A, opus 129. En dat hoor je ook niet echt elke dag. Wederom, u luistert naar het programma Gouwstad Proms. Een programma gewijd aan oud vinyl concertopnames en poëzie ter troost. Samengesteld door Hans Sloter en ook nog eens een keer door mij gepresenteerd. We gaan terug naar een opname uit begin jaren 60. Een revelatie toen. Ik zei het al, het celloconcert van Robert Schumann. Uit te voeren door Mstislav Rostropovich en het Philharmonisch Orkest van Leningrad. Onder leiding van ook toen al nog een zeer jonge Gennady Rozhdestvensky. U gaat luisteren naar het celloconcert. Drie delen, niet zo snel, langzaam en zeer leebhaft. Een iconische opname, dat kunnen we rustig stellen.

0: Ja, dankjewel. Ik vind dat heel lief. Mijn coming-out is nu eindelijk voltooid. Maar ik ga ogenblikkelijk terug de kast in, want ik ben hier onder valse voorwenselen. Ik ben echt geen dichter. Ik ben een verhalenverteller. En dat zal ik u ook bewijzen door bij ieder gedicht een verhaal te vertellen, zodat ik zeker weet dat u weet waar het over gaat. Oh, je moet er toch niet aan denken dat het in de lucht blijft hangen. Nee, ik heb zelf als ik kijk naar kunst, ook het mag abstract zijn, als ik maar een verhaal erbij kan bedenken, dan is het iets. Dat is voor een dichter niet het beste natuurlijk om alles uit te willen leggen, maar dat is nou eenmaal zo. IJsvrij heet het eerste gedicht. En gaat over de liefde, over mijn eerste echte liefde die nog altijd duurt. 39 jaar geleden begon dat. En het begon op de theaterschool, op de Lindegracht in Amsterdam. We hadden van die optreedweek. En de ene week trak je op en de andere week had je bardienst. En ik had bardienst. En er kwam iemand binnen. En een vriendin van mij, klasgenoot, die zei: oh, is dat een van je vriendjes? En ik zeg: nee, dat is niet zo. En toen zei Lex Jansen, mijn partner, die zei: nee, maar dat komt nog wel. Ik dacht, nou, dat moeten we opletten. En dat is ook wat geworden. Diezelfde avond nog hebben we gekust op de vijver. Bevroren vijver. Was diep in december. Op de Lindegracht. Nou, dat is geloof ik wat u weten moet. Oh ja, en ik had een sherrydop van de zenuwen. Ik wist niet waar ik mijn handen moest laten. En ik had een dop van een sherryfles. En die beet ik zo fijn. En die dop, die heb ik nog steeds. IJsvrij. Nee. Maar dat komt nog wel, zei jij. Net was alle hoop bevroren. Toen iemand op je wees en vroeg: is die van jou? Wijd stoten wij de deuren open naar de tuin, achter de gracht, onder de linden. Stil. De vijver lag voor ons als een glastapijt. Vissen sloten weddenschappen af op onze durf. Een hele school zwom onder onze voeten mee die nacht. Stap, glij, stap, glij, stap van liefde, licht, gedragen door de kou. Tot middenop. En daar, ik beet een sherrydop. Ik heb hem nog, tot teken van altijd. Daar hebben wij ijs gevreeën. En alles smolt met mij. Het hield. Het houdt. Het is gekomen, als jij zei. En ja, dank.
1: Herkenbare stem Arthur Chapin op de Nacht van de Poëzie in 2018. En daarvoor hoorde u het celloconcert van Robert Schumann, opus 129, uit te voeren door Mstislav Rostropovich en het Leningrad Philharmonisch Orkest, onder leiding van Gennady Rozhdestvensky. Het zit er alweer op, ons regulier programma Gauwestad Proms. Het was een pilot met oud vinyl en met poëzie. En ik hoop dat u het leuk heeft gevonden. We gaan eruit met een bariton die ook al sinds 2004 niet meer onder ons is. Uit Frankrijk. Een hele grote naam in zijn dagen. Dan heb ik het over de bariton Gérard Souzet. Met aan piano Dalton Baldwin. Een plaat die voor Philips werd uitgebracht met louter Schumann liederen. Reinbert de Leeuw die maakte zijn visie ooit op het openingslied uit de Dichterliebe, opus 48, in Wunderschönen Monat Mai. En daarmee verlaat ik u. En wie weet komen we nog een keer terug. Het zou best zijn dat er volgende week alweer een nieuwe editie is van Gauwestad. Tussen 2 en 4.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
7: Je eigen omroep in de buurt.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars, welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. Straks in dit programma muziek van de oprichter van Het Machtige Hoopje. En ik vertel je uiteraard ook wat dat is. En ook het advies om uit te kijken met warme chocolademelk. Maar onder het motto Geen dag zonder Bach is hier om te beginnen de ouverture uit zijn vierde orkestsuite Bachwerken Verzeichnis 1069. Bach was sinds 1723 werkzaam in Leipzig, waar hij verantwoordelijk was voor alle kerkelijke muziek in de stad. Daaraan hebben we veel van die mooie cantates en orgelcomposities te danken. Maar gedurende een aantal jaar had Bach daar in Leipzig ook de leiding over het zogeheten Collegium Musicum, een gezelschap dat wekelijks openbare concerten gaf in de plaatselijke koffiehuizen. Zo kon hij ook zo af en toe nog seculiere muziek componeren. En waarschijnlijk werden de in totaal 4 door hem geschreven orkestsuites ook tijdens uitvoeringen van het Collegium Musicum ten gehoor gebracht. Zo'n suite bestond uit een aantal dansante stukken in verschillende stijlen. Het was een in die tijd populair genre, niet alleen bij het publiek, maar ook bij componisten. Uit die vierde orkestsuite is hier dus het openingsdeel. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, vertel ik je nog dat de techniek wordt verzorgd door John Goedkoop. Mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. En hier is Bach.

Geen dag zonder Bach en geen intermezzo-programma van mij zonder Bach. Dit was de ouverture van zijn vierde orkestsuite, Bachwerken verzeichnis 1069. Ze woont op dit moment vlak buiten Londen, maar uit haar naam kun je al afleiden dat Anna Thorvaldsdottir een IJslandse is. Ze werd in 1977 in Reykjavik geboren en werd opgeleid als cellist. Als kind al maakte ze liedjes in haar hoofd en op een gegeven moment is ze die gaan opschrijven en zo werd de componist in haar geboren. Componeren was dus in feite altijd al een onderdeel van haar leven, net als de natuur en het landschap van IJsland, vooral de woeste bergen en de kusten. Toch is dat IJslandse landschap voor haar geen directe inspiratiebron. Ze schrijft geen programmatische muziek. Thorvaldsdottir is bekend geworden door het grootschalige karakter van haar composities voor symfonieorkest. Maar ze schrijft ook voor kleinere ensembles en voor koren. Een voorbeeld uit die laatste categorie, de koormuziek, is haar setting van een oude IJslandse psalm daterend van rond 1600 met als titel, in vertaling, want ik waag me niet aan het IJslands, Hoor ons vanuit de hemel. Anna Thorvaldsdottir schreef dit stuk in 2005 en je hoort het nu in een uitvoering van de Schola Cantorum Reykjavicensis onder leiding van Hordur Askelsson.

Dat was een compositie van Anna Thorvaldsdottir. Het machtige hoopje. Dat was de benaming van een groepje van 5 Russische componisten die ernaar streefden om een impuls te geven aan de nationalistische muziek, waarvoor de volksmuziek voor hen een belangrijke inspiratiebron was. We hebben het trouwens over de periode 1865-1870 zo'n beetje. De componisten in kwestie waren Alexander Borodin, César Cui, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov en last but not least de initiatiefnemer van het machtige hoopje, Mili Alexeyevich Balakirev. En over hem wil ik het even met je hebben. Hij leefde van 1837 tot 1910. Op zijn 32e werd Balakirev benoemd tot leider van de hofkapel van de tsaar en dirigent van de keizerlijke muziekvereniging. Die positie zorgde ervoor dat hij veel invloed kreeg op de muzikale activiteiten in zijn land, zeker ook met die nieuwe beweging waarvan hij de grote inspirator was. Als componist kennen we Balakirev nu vooral als schrijver van liederen en volksliederen, maar daarnaast schreef hij ook orkestmuziek en een aantal pianowerken waarvan je er zo dadelijk een voorbeeld te horen krijgt. Maar eerst nog even de vraag hoe het met het machtige hoopje verder ging. Nou, dat was geen blijvertje. In de loop van de jaren 70 van de 19e eeuw begon Rimsky-Korsakov, een van het vijftal, zich te realiseren dat muziek zoveel meer was dan alleen die volksmuziek en dat hij daarom niet te lang in dat genre wilde blijven hangen. De geschiedenis vertelt het niet, maar ik neem aan dat het de overige componisten net zo verging. De persoonlijke contacten tussen de 5 componisten bleven bestaan, maar het machtige hoopje stierf een stille dood. Maar in elk geval heeft het initiatief van Balakirev ervoor gezorgd dat de Russische muziekcultuur een nieuwe impuls kreeg. En dat is nooit verkeerd. Ik zei al dat Mili Balakirev ook pianomuziek heeft gecomponeerd. En uit die categorie hoor je nu zijn Mazurka nummer 7 in S kleine terts. Geschreven in 1906 en hier gespeeld door Alexander Warenberg.

Dat was muziek van Miri Alexeyevich Balakirev. Van Leonardo da Vinci, het grote artistieke genie uit de 15e, 16e eeuw, hebben we allemaal wel eens gehoord en misschien ook wel kunstwerken gezien. Maar weet je dat er ruim twee eeuwen later, eveneens in Italië, een componist heeft geleefd die Leonardo Vinci heette? Hij kwam niet uit de stad Vinci, zoals zijn beroemde voorganger, maar hij werd in 1690 geboren in Strongoli en hij kreeg zijn muzikale opleiding in Napels. Vinci, dus zonder dat da, hè, Vinci kreeg vooral bekendheid als componist van opera's. Hij schreef er een stuk of 40, terwijl hij zelf ook maar 40 jaar oud werd. Hij overleed in 1730. Vooral komische opera's in Napolitaans dialect waren zijn specialiteit. Met zijn eerste in dat genre werd hij, op zijn 29e al, onmiddellijk beroemd. En in de jaren daarna kreeg hij opdrachten voor opera's vanuit Rome, Venetië, Parma en Napels. In 1725 werd hij benoemd tot dirigent van de Koninklijke Kapel in Napels, een functie die hij tot zijn dood vervulde. Later werd hij ook nog impresario en vaste componist bij het Teatro della Dame in Rome. Zijn eigen leven zou een prima libretto voor een van zijn opera's hebben opgeleverd. Het was namelijk op zijn minst kleurrijk te noemen, dat leven van hem. Zo had hij een jarenlang conflict met de componist Nicola Porpora. En daarin ging Vinci zo ver dat hij een uitvoering van een nieuwe opera van Porpora in Rome wist te voorkomen. Nog een voorbeeld van zijn, laten we zeggen, kleurrijke leven is zijn fascinatie voor vrouwen, bij voorkeur getrouwde vrouwen. Daarvoor is een zekere discretie vereist, maar Vinci schepte tegenover vrienden en bekenden juist op over zijn veroveringen. Waarschijnlijk werd dat hem fataal. Op zondag 28 mei 1730, om 5 uur 's middags, kreeg hij plotseling heel heftige darmkrampen en hij stierf vrijwel meteen, zonder nog te hebben kunnen biechten. Vermoed wordt dat een van zijn minnaressen hem heeft vergiftigd door een flinke hoeveelheid gif toe te voegen aan een beker warme chocolademelk. Ik laat je nu een aria horen uit de opera Farnace van Leonardo Vinci, geschreven in 1724. De rol is eigenlijk voor een castraat geschreven, maar Cecilia Bartoli kan dit ook heel erg goed vertolken, zoals je zo dadelijk zult horen. Ze wordt begeleid door Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Ik geef je even een vrije vertaling van de gezongen tekst, want dan is de orkestpartij van dit stuk beter te begrijpen. Wie vreesde Jupiter voordat die zijn bliksems begon af te vuren? Zijn donderslagen deden de bange stervelingen vermoeden dat er veel goden waren.

Ja, en nog een donderbui tot slot. En na deze muziek van Leonardo Vinci, en dus niet Leonardo da Vinci, richten we de blik op Frankrijk. Daar werd 169 jaar geleden Marcel Rouert geboren. Hij studeerde aan het Conservatorium van Parijs en was daarna werkzaam als organist, koordirigent en componist. Hij was achtereenvolgens verbonden aan verschillende Parijse kerken als organist en, naar je mag aannemen, ook als dirigent van het kerkkoor. Componist was Maurice Rouert dus niet in eerste instantie, maar dat vloeide wel voort uit zijn andere werkzaamheden. Want er zijn van hem een aantal religieuze koorwerken bewaard gebleven en verder vooral veel stukken voor orgel of harmonium. Rouert overleed eind 1940 in Parijs, 83 jaar oud. Van hem speelt Gerrit Christian de Gier nu een toccata en hij doet dat op het Michaël-orgel in de Heilige Jeroenkerk in Noordwijk. Dat is een orgel van de grote Nederlandse orgelbouwer Michaël Maarschalker Weert. En misschien ken je dit orgel daar in Noordwijk niet, maar een ander orgel van Maarschalker Weert ken je beslist wel. Dat is het orgel in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Hier dus nu muziek van Rouert op een orgel van Maarschalker Weert.

Dat was orgelmuziek van Marcel Rouer. Dushanbe is de hoofdstad van Tadsjikistan. Het is een van de republieken die vroeger deel uitmaakte van de Sovjet-Unie en je vindt het land ten noorden van Afghanistan en Pakistan. Daar in Dushanbe

en diverse fluiten. En die fluiten, dat zijn dan niet alleen de gebruikelijke dwarsfluit, maar ook een elektroakoestisch versterkte basfluit en een contrabasfluit en een fluit met een membraan. Die verschillende fluiten worden niet tegelijk bespeeld, dus je hebt er maar één fluitist voor nodig. Scheelt weer in de kosten. Het concert bestaat uit twee delen. Het eerste deel is langzaam en dramatisch. En het tweede deel, dat je zo dadelijk te horen krijgt, is snel en virtuoos. En geeft de fluitist de mogelijkheid om zijn vaardigheden te laten horen. Maar ook voor het orkest is dit deel een uitdaging. De solist bedient namelijk een apparaat dat Yusupov een loop delay noemt. En dat een ritme produceert dat de basis vormt voor de samenwerking tussen solist en orkest, simpel gezegd. De orkestleden moeten dus zowel rekening houden met de partij van de solist en hun eigen partij, zoals die in de partituur staat, en ook nog met het ritme van de loop delay. Hier is dat tweede deel van de compositie Nola van Benjamin Yusupov, uitgevoerd door de Dresdener Sinfoniker onder leiding van Michael Helmrath. Bijzondere klassieke muziek die letterlijk en figuurlijk over de ons beter bekende Europese grenzen heen kijkt.

Je hoort de muziek van de in Tadsjikistan geboren Benjamin Yusupov. En zoals je hoort was het een live opname en het publiek vond het mooi. De volgende componist die zich bij ons aandient is Tomás Luis de Victoria. Hij wordt beschouwd als een van de grootste Spaanse componisten van zijn tijd. En nu wil je natuurlijk weten wanneer die tijd was. Nou, hij leefde van 1548 tot 1611. Toen zijn stem brak, werd de Victoria door de Spaanse koning Philips II, wie kent hem niet hier in ons land, naar Rome gestuurd om daar te studeren. Hij werd priester, maar rond zijn 18e keerde hij terug naar Spanje, waar hij in dienst trad van Maria van Spanje, de zuster van Philips II. Deze Maria was getrouwd met haar neef, de latere keizer Maximiliaan II, maar na diens dood in 1586 had ze zich teruggetrokken in een klooster in Madrid. Daar ging Tomás Luis de Victoria werken. Hij genoot er meer dan uitstekende arbeidsvoorwaarden. Hij had een bediende, de maaltijden werden verzorgd en per jaar had hij een maand vakantie. De muziek die de Victoria componeerde is vrijwel uitsluitend religieus van aard op Latijnse teksten. Missen, motetten, een requiem, dat soort werk. Polyfonie is een belangrijk kenmerk van zijn muziek. Luister nu naar het Agnus Dei uit zijn mis O Quam Gloriosum, uitgevoerd door het koor van King's College in Cambridge.

0: Na deze muziek van Thomas Louis de Victoria vraag ik je aandacht voor Meredith Monk. Ze werd eind 1942 geboren in New York. Componiste, pianiste, zangeres, filmregisseuse, choreografe. Ze is en doet het allemaal. Een artistieke duizendpoot dus. Ik heb pianomuziek van Meredith Monk naar de studio meegenomen. Haar Phantom Waltz voor pianoduo. Dat stuk hoor je zo dadelijk in een uitvoering door Sandra en Jeroen van Veen. Voor zover de tijd toelaat tenminste. John Goedkoop bedank ik voor het verzorgen van de techniek van dit programma. Mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer bij Intermezzo, een uurtje klassiek.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ja, Suzanne. Oké.
1: Okay. Suzanne, terwijl het toch echt Suzanne is. Een hele goede morgen, middag, avond. Nieuwe uitzending van Come Sunday, wekelijks jazz magazine bij Gouwestad Radio. We begonnen met een jonge Duitse saxofoniste die haar weg heeft gevonden naar Amsterdam en hier vanuit resideert. En ja, lekker fris, hè? Ze heeft heel goed geluisterd naar Sonny Rollins. Maar ja, what the hell? Wie niet eigenlijk, hè? Maar ik hoorde echt Florida Freedom Suite voorbij trekken. Een hartstikke stoere plaat heeft ze gemaakt onder de titel Dark Horse. We hebben het over Suzanne Alt. En het stuk wat je hoorde was O Privaaf. Hou haar in de gaten, want dat wordt nog een keer een hele grote naam. En dit is echt een hele stoere plaat. En we gaan verder ook met plaatjes draaien. Onder de naald Brooke Benton met een ongelooflijke inloopgroef. Daar is niks aan te doen. Soms heb je ze,

Blijft een fantastische plaat toch. 1961. De LP Candid Roach van Max Roach. Je hoort het stuk Freedom Day. En ja, Max werkte toen nog heel veel met zijn ex-echtgenoten later. Maar wat een fabuleuze zangeres was dat, Abby Lincoln. En voor de rest, ja, een bezetting. Die slaat als een klok. Eric Dolphy, Kenny Dorham, Coleman Hawkins, Booker Little en Mal Waldron. En Max zelf op de drums natuurlijk. Prachtige plaat, nog steeds en opnieuw uitgebracht. Candid Roach uit 1961 van Max Roach. En daarvoor hoorde je met krakenal Brooke Benton. Het klinkt een beetje als de oude Charlie Rich. Ook zo fantastisch. Dearer Than Life. Ik heb nog één singeltje bij me en die rammen er ook tegenaan. 1984. Nou, deze man, die ken je echt wel.

komt u maar binnen. Ja, deze mevrouw weet haar fans wel te vinden, hoor. Of andersom, de fans weten deze mevrouw wel te vinden. Saxofoniste Lakeisha Benjamin heeft een nieuwe plaat uitgebracht onder de titel We Dream. En een aantal gasten heeft zij uitgenodigd om mee te toeteren. En een van haar helden is Chief Adjoe. En die kennen wij natuurlijk allemaal ook nog als de trompetist Christian Scott. En die staat dus op deze plaat. Die hoorde u zo net dus met Mi Gente. Nou, fantastische plaat. En oi, oi, oi, wat speelt zij toch goed? Saxofoon klapper. En volgens mij stond zij op het North Sea Jazz Festival dit jaar. Lakeisha Benjamin dus. En de plaat draagt de titel We Dream. En daarvoor 1984 nog een hele jonge Nick Cave met zijn visie op In the Ghetto. Nou, dat leek best nog wel op die van The King. En deze plaat vond ik bijna een jaar geleden alweer in Maastricht. Ja, eerste persing. En dan kan je hem niet laten liggen. En wat blijft die ontzettend

Ik denk dat hij hier nog wel eens ontdekt moet worden voor het grote publiek. Maar in Amerika is het al een hele grote naam, hoor. Ik heb het over de Amerikaanse, in Amerika geboren gitarist, singer en songwriter Chris Bergson. Ja, zijn naam klinkt een beetje Zweeds, maar het is toch echt een Amerikaan. Al met de connotatie dat hij al geïntroduceerd is, inducted noemen ze dat in Amerika, in de New York Blues Hall of Fame als een master blues artist in 2015. En hij is geboren in 1976, dus dat betekent toch wel dat hij een aardige carrière achter zijn knoop heeft staan. Hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht onder de titel East River Blues. En daar hoorde je het titelstuk van. Onthoud zijn naam dus, Chris Bergson. Of in New York zal het wel als Bergson worden uitgesproken. En daarvoor hoorden we Frank Zappa van de LP Just Another Band from LA. Met het nummer Call Any Vegetables. En nu een stem ook van vinyl. Ja, ik mocht hem echt voor een euro meenemen. En nu precies 40 jaar geleden was dit toch echt een hele grote naam. Je hoort haar niet zoveel meer. Why?

Ja, ik denk een half verstaander heeft een goed oor nodig. Toch? Ja, deze heb je wel herkend. Hè? Coleman Hawkins, toch een van de allergrootste saxofonisten van de 20e eeuw. En voor Sonny Rollins, ons ook pas ontvallen, die beschouwde hem bijna als een vader. Woonde toen Sonny nog heel jong was ook echt in de buurt van Sonny Rollins.

Coleman Hawkins. En eens in de zoveel tijd, en terecht, zeg ik dan weer, wordt er weer een LP van hem heruitgebracht. In dit geval de LP uit 1953, The Hawk Talks. En om de verkoop wat sneller te laten verlopen, speelde Hawkins, en dat deden heel veel andere jazzmuzikanten ook, gewoon even een populaire hit van dat moment. Nou, dit was echt een hit. Giga in dat jaar. The Song from Moulin Rouge. En die hoorde je. En daarvoor hoorde je Mathilde Santing. Met een nummer wat wij eigenlijk allemaal kennen van Squeeze Tempted. En dat stond op de plaat Out of This Dream. En dat was een 40 jaar geleden. Toen ik student was, was dat echt een mega hit. En hoorde ik dat met enige regelmaat op zolderkamertjes of studentenkamertjes. Bij heel veel meisjes die toen uit de kast kwamen. En Mathilde heeft daarin, en dat mag echt gezegd worden, niet alleen prachtige platen gemaakt, waarvan dit er één is, maar heeft daarin een hele grote en belangrijke rol gespeeld voor veel jonge meiden die toen in de kast zaten en er daarna uitkwamen. Dankzij het stoerheidsgehalte ook van Mathilde Santing. En naast haar eigen ensemble, want zo heette dat, speelde op deze plaat, en je hoorde hem ook, de gitarist Bill Frisell. En veel jazzmuzikanten staan op deze plaat te horen. Niet de nu komende, plaat 1980. Dit is wel even een paar minuten hele wonderlijke muziek. Luister.

Ja, en als het leuk is, dan moet je er altijd weer een punt aan draaien. Op de achtergrond nog steeds muziek van David Sanchez. Een man die in Puerto Ricaanse tenorsaxofonist, die duidelijk de sound van Puerto Rico laat horen. Een man die in Amerika ook al een hele grote naam is. En ik denk dat dit wel zijn doorbraakplaat gaat worden in Nederland. En dan hebben we dus de LP Tambo van David Sanchez. Van David Sanchez. Un Belén Pa Eddie was het nummer wat je tot je oren kreeg gedouwd. En wij gaan eruit. Een heel klein stukje Cecil Taylor met het European Orchestra. En dan is het weer einde van het verhaal. Ik wens je een hele fijne morgenmiddag, avond of nacht. En volgende week zijn we er weer. Tot horens, tot dan. Hoi!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jefiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Mijn gast van vandaag is Maria van der Hondel. Mijn naam is Wilde Vries van Midland FM. En we gaan het vandaag eens even hebben over haar wel en wee door de eeuwen heen.
3: Eeuwen.
2: Ja. Ik heb dat goed gezegd. Want als ik zo zie wat ik allemaal van jou gekregen heb als informatie wat bij jou hoort, dan is dat een kleine waslijst.
3: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
2: Want je bent geboren en getogen in Gouda.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, op de Nieuwe Haven.
2: Aha.
3: Dat was de zijstraat van de Kleiweg. Het lag achter de Kleiwegstraat. En dan kwam de Nieuwe Haven.
2: Ah.
3: En dat was vroeger inderdaad een tweede haven.
2: Oh.
3: Maar die hebben ze later toch weer dichtgeplompt.
2: Aha, toen werd het weer een gewone straat.
3: Ja, toen werd het... Nou, het waren leuke pleintjes. Mm-hmm. Nee, het was grasveldjes waren het. Met leuke boompjes in het midden.
2: Aha.
3: We konden daar heerlijk spelen.
2: Ja, want waaruit bestond het gezin?
3: Dat gezin bestond uit twee jongens. De jongste en de oudste.
2: Aha.
3: En daartussen 5 meisjes.
2: Wauw.
3: Wij hadden dus helemaal geen behoefte aan vriendinnen. Want die hadden we genoeg. Om mee te spelen en te vechten.
2: Ja. Ik kan me dat zoiets bij voorstellen. En die twee jongens die werden natuurlijk verschrikkelijk verwend.
3: De jongste wel. Maar de oudste heb ik het idee van niet. Maar die was astmatisch. En Gouda ligt net in een streek waarbij heel veel kinderen astmatisch zijn.
2: Ja.
3: En dus die moest al heel snel naar het zuiden. En daar is hij naar het gymnasium gegaan in Eindhoven.
2: Ja, ja.
3: En speciaal voor zijn astma.
2: Voor zijn astma.
3: Ja.
2: Maar wat heb jij gedaan? Natuurlijk eerst de lagere school.
3: Ja, eerst de lagere school.
2: Veel plezier gehad?
3: Ik had een beetje pech.
2: Waarom?
3: Want weet je, wij waren een beetje dicht op elkaar geboren.
2: Ah.
3: En dan had bijvoorbeeld, waren er twee meisjes bij één gezin waar ze altijd gingen spelen. Mijn zusje Lies en mijn zusje Bernadette. Maar ik zat er net tussen.
2: Aha.
3: Dus, en dat had ik overal mee. Overal zat ik altijd precies tussen. Maar gelukkig hield ik heel erg van lezen. Want ik heb een zeer levendige fantasie. Dus in mijn hoofd gebeurden de meest wonderlijke avonturen natuurlijk.
2: Geweldig, dus, ja.
3: Dus ik las vroeger al heel erg veel.
2: Ja?
3: Ja, ja.
2: Okay.
3: En dat is eigenlijk mijn hele leven zo gebleven.
2: Ja. Goed, toen ging je naar de lagere school. Maar uiteindelijk ging je natuurlijk op 12-jarige leeftijd naar de middelbare school.
3: Ik was een keer... wij hadden schoolzwemmen vroeger. Weet je dat nog? Vroeger ging je schoolzwemmen.
2: Nou, koud.
3: En dan was ik een keer gevallen met mijn hoofd tegen de muur in de douche. En toen had ik een hersenschudding. En het leuke was, toen heb ik voor het eerst juffrouw de onderbroek gezien.
2: Hoe kwam dat zo?
3: Nou, ze ging bij me knielen. En, want ze hadden me neergelegd. En toen zat ze op één knie.
2: Ja.
3: En het eerste dat ik op, toen ik bijkwam, zag ik een prachtige roze onderbroek tot de knieën. Ik had nog nooit zo'n grote onderbroek gezien.
2: Dat was dus een grote directoire.
3: Ja, precies.
2: Ik zat direct te denken, directoire. Ja.
3: Nou, dat was dus het eerste waar ik heel erg om moest lachen.
2: Ja.
3: En ik lachte niet, want ik had pijn in mijn hoofd natuurlijk. Toen werd ik naar het ziekenhuis gebracht. En daar heb ik vrij lang in gelegen.
2: Oh ja?
3: Ja, maar ik was een jong kind. Ik was van oktober en mijn vader was een praktische man. Die zei, als ik oktober, je mocht 1 september moest je 6 zijn, hè, voor een lerendage school.
2: Ja.
3: Maar ik was 12 oktober.
2: Okay.
3: Dus mijn vader was een praktische man en die dacht, nou, als ik er nou alvast bijles geef in lezen en rekenen, dan kan ze gelijk naar de tweede klas.
2: Ah.
3: Nou, zo gezegd, zo gedaan.
2: Ja.
3: Maar ja, die goede man heeft nooit begrepen dat ik dus achterliep qua ontwikkeling, eigenlijk qua alles.
2: Ja.
3: Je kan beter een kind 2 keer de eerste klas laten doen, dan gaan ze met glas en vlag en wind drempel door de school.
2: Ja.
3: Maar als je te vroeg bent, dan begrijp je een heleboel dingen nog niet. Want dan ben je er nog net niet aan toe.
2: Grappig is dat.
3: Ja, ik heb er later in mijn baan ook altijd op gelet. Want er kwamen soms moeders en die zeiden, ze kan lezen en ze kan taal en ze kan zo naar de tweede klas. En zei, doe het alsjeblieft niet. Want een kind gaat zoveel missen. Maar ja, dat was natuurlijk. Dus kind moest toch naar de tweede klas. Nou ja, oké.
2: Okay. Als je dat wil.
3: Ja.
2: Ja.
3: Maar die bleven altijd in de derde klas zitten.
2: Echt.
3: Altijd.
2: Altijd.
3: En ik kon het die moeders niet, want ze waren zo, die hadden er hard aan gewerkt.
2: Ja, ja, het is ook een soort status. Dat kind moet dan in een bepaalde klas zitten.
3: Ja, ja.
2: Is dat het niet een beetje?
3: Ja, als je kan lezen, als je naar de kleuterschool gaat, nou, dan ben je natuurlijk al geweldig.
2: Ja,
3: ja, dat zijn de kippen. En dus daardoor kwam het ook eigenlijk ik zat er ook net tussen twee leeftijden in.
2: Ja.
3: Dus dat was wel niet zo leuk voor mij, maar ik heb er wel ontzettend goed door leren lezen.
2: Ja, hè? Dan ja, weet je, in zo'n groot gezin moet je toch ook eigenlijk, tenminste 7 kinderen, moet je toch ook wel je eigen plekje hebben.
3: Ja, nou en of.
2: He, dus.
3: Ja.
2: Maar ik heb begrepen dat je op een gegeven moment naar kostschool ging.
3: Ja, in de 5e klas gingen wij, mijn 2 zusjes boven mij ook. Dat was een soort familietraditie in onze familie.
2: Ja.
3: Want dat waren 3 broers. En die hadden alle 3 een zaak.
2: Aha.
3: En die snapten wel dat niks werd. Zeker niet als je een beetje luchtig bent en een beetje, dat wordt niks natuurlijk.
2: Nee, nee, nee.
3: Nou, dan was er al een nichtje van die andere oom, die zat er al. Dus aha, vanzelfsprekend ging mijn oudste zus eerst daar naartoe. En toen kwam mijn tweede zus en toen was ik aan de beurt.
2: Kijk.
3: Dus ik daar
2: kostschool. Maar wel allemaal dezelfde kostschool?
3: Ja, het was een schipperskostschool in Bodegraven.
2: Hé, dat is
3: de
2: grappig.
3: De zusters, Fransjes en Canessen.
2: Ja, maar de schippers... Kostschool, dan zit je te denken aan schipperskinderen die op die...
3: Die rijdaken
2: zitten, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, en die mochten ook dikwijls in het weekend, want dan lagen ze net in Duitsland of zo, weet je wel.
2: Ja.
3: Dus dat was vrij moeilijk. Maar dan werden ze wel enorm verwend, hoor.
2: Ja, hè?
3: Want ik was daar niet zo braaf. En dan mocht ik wel eens voor straf een weekend niet naar huis.
2: Aha.
3: Want wij gingen eens in de 6 weken zo weer naar huis. Ja. En dan kregen we een maandkaart. En die maandkaart, daar stond op gedrag, beleefdheid, vlijt, orde, houding. Nou, en dus ik had gedrag een 5.
2: Uiteraard.
3: Beleefdheid 5. Orde 5. Houding 6. En de laatste, wat zei ik nou?
2: Ja.
3: De laatste ben ik alweer vergeten.
2: Dat geeft heel veel niks.
3: Maar goed, in ieder geval niet.
2: Dat is niet best.
3: Niet best, nee.
2: Nee, nee, nee. Met andere woorden, recalcitrant is bij jou niet voorbij gegaan.
3: Nee, nee, nee, nee, nee. Maar aan de andere kant heb ik daar zo enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ten eerste was er een heleboel dingen waar je stout voor kon zijn.
2: Ja.
3: Ten tweede kreeg ik de mogelijkheid om alles wat ik verzon, mocht ik doen. Want toen was ik zoet.
2: Ja.
3: Dus ik ging op een gegeven moment, had ik een boek gelezen. En dat was met allemaal kaboutertjes. En toen dacht ik, ga een toneelstuk schrijven. En dan zei ik, zuster, mag ik een toneelstuk schrijven? Zei ze, ja, ga maar in de kleine reften zitten aan het tafeltje. Ga het maar schrijven. Nou ja, die nonnen vertelden dat kennelijk in de reften natuurlijk. En ik heb inderdaad een toneelstuk geschreven. En toen zei ik, mag ik het aan de kleintjes leren? Want ze waren er vanaf 4 jaar.
2: Ja. Oh, zo jong?
3: Ja, ja, schipperskinderen.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Dus ik die kinderen dat geleerd. En toen heb ik nog allemaal kreppapieren mutsen gemaakt. En ik had zelf ook nog een rol. Want ik moest dat natuurlijk een beetje in het gereel krijgen.
2: Ja.
3: En toen hebben we dat inderdaad opgevoerd.
2: Geweldig. Weet je de titel nog?
3: Nee.
2: Oké.
3: Okay. Nee, iets met de kabouters.
2: De kabouters.
3: Ja. Ja, ja. Het was iets met kabouters.
2: Maar dat is fantastisch.
3: Ja, en dat ik die kans kreeg, dat was natuurlijk al heel erg leuk.
2: Ja, dat kan gewoon niet missen.
3: En ik heb daarna zoveel toneelstukken geschreven voor kinderen. Alle kinderen die bij me in de klas hebben gezeten. Musicals maakten we met liedjes van, weet ik het, bekende liedjes.
2: Ja. Ja, bekende liedjes die ging je bewerken.
3: Bewerken,
2: met het onderwerp.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, dat kon ik zo leuk met Edwin Stebelink.
2: Oh ja, dat mag.
3: Ja,
2: ja.
3: Wij konden samen in 1 avond een hele musical schrijven.
2: Oh, maar dat geloof ik graag.
3: Ja,
2: dat geloof ik echt onmiddellijk.
3: We vulden elkaar volkomen aan, wat dat betreft. Ja.
2: Fantastisch. Zeg, Maria, we zijn even door de tijd. En ik wil graag het eerste muziekstuk even aangekondigd hebben.
3: Oh.
2: Laat eens even weten wat dat is. Want volgens mij Is het ook wel iets wat bij jou past?
3: Nou, het is mijn naam gewoon. De West Side Story.

0: Jawel, Maria, we zijn weer even bij je terug. Wat fantastisch. Die jeugd die jij hebt gehad, dat is bijna kleurrijk te noemen.
1: Ja, dat was het ook
0: Dat
1: echt.
0: Was het, hè?
1: Ja, dat was het ook echt.
0: Maar toen je de middelbare school had afgemaakt, was dat ook in het internaat?
1: Ja, ik ben daar geweest, want ik werd net voor mijn eindexamen bij eraf gestuurd. Toen was ik zo brutaal geworden. Iedere keer zeiden die zusters, sla je brutale ogen neer. Nou, dat deed ik dan niet. Maar dat werd echt te gek. En toen op een gegeven moment, moest mijn vader komen. Die had heel veel voor dat kostschool gedaan. En nou, zo'n goede vader, met zo'n dochter. En ik schreef in een dagboek. En ik voelde het aan. Toen heb ik alle blaadjes uit mijn dagboek gescheurd. En die heb ik op mijn hemd gespeld.
0: Wat?
1: Op mijn hemd.
0: Echt?
1: Met een grote, grote veiligheidsspeld.
0: Ja?
1: Ik voelde dat er iets gaande was.
0: Ja.
1: En die lag normaal onder mijn kussen. Nee, onder mijn matras. Dus dat voor alle zekerheid.
0: Ja, maar toen je van school gestuurd werd, je moest natuurlijk toch wel een diploma hebben.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat gelapt?
1: Ik had twee brave zusjes op de kostschool gehad, plus nichtjes en zo. Dus toen had mijn vader gezegd, ik vind het oké, maar ze maakte wel de muren af.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: En
0: ja,
1: dat had hij ook bedoeld. Maar weet je wat ik zo herinner daarvan? Toen ineens mocht ik met de bus van Gouda naar Bodegraven.
0: Oh.
1: En dat gevoel van vrijheid dat ik toen had. Er waren natuurlijk alle uren waren ingevuld van de dag. En ineens mocht ik mijn eigen uren invullen. Nou, ik dat gevoel van vrijheid heb ik enkele keer nog als ik op zee ben.
0: Ja, ja.
1: Weet je wel dat de hele wereld van jou is?
0: Ja, precies. Precies.
1: Oh, kind, dat voelde dat heerlijk.
0: Ja?
1: Oh, ongelooflijk.
0: Dus toen heb je eigenlijk je middelbare school afgemaakt?
1: Ja, toen heb ik afgemaakt. En nou, ik wist al in de zesde klas, want de Müller lag een trapje hoger. En toen een keer liep ik daar naar beneden en toen keek ik naar die klasse. En toen ineens wist ik het. Ik zei, ik wil schooljuffrouw worden.
0: Okay.
1: En ik wist het zo zeker. Er was geen spel tussen te krijgen.
0: En dan moet je nagaan van recalcitrant naar gedisciplineerd.
1: Ja, ja.
0: Hoe doe je dat? Een rooster.
1: Nou, ja, ja. Nou ja, daar had ik mijn methodes voor.
0: Oké. Ja, ja.
1: Maar dat moment weet ik zo. En dat moment van vrijheid. Dat zijn de twee momenten die ik daar zo intens beleefd heb.
0: Ja. Yeah.
1: Dat ik dat nooit meer vergeet.
0: Oh, toch kan ik me dat heel goed voorstellen. Ja. Maar ja, dan doe je dus, hoe heet dat, de kweekschool?
1: Kweekschool, ja. Moest
0: tegenwoordig heet het heel anders.
1: Ja, pedagogische academie.
0: Ja.
1: Ik ken iemand en die is... Nee, hij is pas overleden. En iedere keer als ik hem zie, dan zegt hij... Maria, weet jij dat wij de enige zijn die nog de kweekschool hebben gezeten.
0: Ja.
1: Dat was altijd zo leuk.
0: Maar ja, weet je, MULO bestaat niet meer, ULO bestaat niet meer, nee? Kweekschool bestaat niet meer. Je hebt tegenwoordig varianten waarvan ik denk van, plak er maar een naam op, want ik weet het niet meer.
1: Nee.
0: Dat is echt, het is waar. Maar goed, het blijven allemaal opleidingen, laten we het dan maar zo noemen.
1: Ja, dat wel. Gerichte opleidingen.
0: Ja. En toen was je schooljuffrouw en toen ging je naar Haastrecht.
1: Nou, dat was al heel snel hoor. Zo snel ging het er ook weer niet.
0: Nou ja, de kweekschool is toch 4 jaar of zo?
1: Ja, en dan de hoofdakte, 1,5 jaar.
0: Oh ja, en heb je ook nog bijaktes gedaan?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee,
0: okay.
1: Had ik geen zin in.
0: Oké.
1: Nou, toen fietste ik een keer. Ik ging 's avonds met mijn zus vaak fietsen, want ik was ook al naar Bodegraven gefietst. En als het dan mooi weer was, dan gingen wij fietsen in Gouda. Deden we de Haastrechtse brug.
0: Oh ja.
1: En dan helemaal doorrijden langs het klooster. En dan kon je in Haastrecht, in het begin voor een dubbeltje, mocht je overvaren.
0: Oh ja?
1: Ja, we moesten altijd een dubbeltje meenemen, want dan werd je overgevaren.
0: Waar was dat dan?
1: Bij de Kleine Haven.
0: Oh, daar.
1: Daar. Ja. Moest je over de IJssel, dan gingen we dan zo terug.
0: Nou,
1: wij reden daar op die dijk. En ineens zie ik het klooster van de zusters. Maar daarnaast was een muur. En ik wist zeker dat daar een school was. En ik zeg zo tegen mijn zus, zal ik eens aanbellen, vragen of ze een baantje voor me hebben.
0: Ja.
1: Want ik was net geslaagd. En nou, ik bel aan. Ja, mag ik het hoofd van de school even spreken? Nou ja, dat mocht. En nou, in de spreekkamer. En toen zei ik, nou ja, ik ben net geslaagd. Als u misschien, heeft u misschien een baantje voor me?
0: Ja.
1: En ze zei, nou nee, op het ogenblik niet. Maar ik wil toch uw naam noteren. Want wij zaten natuurlijk met spotlachende ogen.
0: Mm-hmm.
1: Dus die dacht, dat is er goed een voor ons. Nou, en toen zei ze, nou, ik zal uw naam noteren. En dan komt het wel goed.
0: Aha.
1: Nou, ik naar huis en wij stikken. En toen zei ik per ongeluk tegen de dag mevrouw in plaats van zuster. Dus ik maakte nog een... En wij stonden bijna in ons broek te doen van het lachen.
0: Ja, wat dacht je?
1: Van de zenuwen natuurlijk. Ja. En dat je dat toch gedaan had. Enfin, wij naar huis. Ja, ik ga werken bij de zusters. Nou ja, ik had 3 maanden vrij.
0: Ja, maar wacht even. Die zusters die belden dus echt even terug om te zeggen ja, dat nee, je aangenomen was.
1: Nee, moet je luisteren. Toen... Op maandagochtend lag ik nog lekker uit te slapen, want ja, ik hoefde niet naar school. En toen roept mijn moeder naar boven, Maria, de zuster van Haastrecht is aan de telefoon.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Of je kan komen werken.
0: Jo.
1: Ik zeg, hè?
0: Ja.
1: Ik ben in mijn pyjama, donder naar mijn, hallo? Ja, zegt ze, de zuster van de tweede klas, die is ziek geworden. Die heeft vreselijke aanvallen van hooikoorts.
0: Oh.
1: En misschien vind jij het wel leuk om het poosje van haar over te nemen.
0: Oké.
1: En ik zei, oh ja, leuk. Nou, zegt ze, kom dan maar zo gauw mogelijk, pak de bus. En kom zo gauw mogelijk en dan zul je even vertellen waar je terechtkomt.
0: Jo.
1: Ja, dus ik op maandagochtend met de bus naar mijn eerste baantje.
0: Oh.
1: En ik ben er 40 jaar gebleven.
0: Echt?
1: Ja.
0: Onvoorstelbaar gewoon.
1: En, nou, en het was zo leuk. En nou ja, toen stond ik voor een klas. Op zo'n tray was dat, weet je, met zo'n grote klep.
0: Oh ja.
1: Wat je erop moest zitten, op zo'n bankje.
0: Ja.
1: En toen zaten er 48 kindertjes in de klas.
0: Echt?
1: 48.
0: Wauw.
1: De kinderen zaten bot op elkaar. Allemaal netjes in rijen natuurlijk. Een beetje twee en twee. In banken.
0: Zo.
1: Nou, ik op die troon.
0: Ja, en hoe hield je dat?
1: Vond het leuk.
0: Ja, hoe hield je dat in toon?
1: Nou, ik begon ten eerste niet met gebed.
0: Oh.
1: Maar ik begon met een liedje te zingen.
0: Oh.
1: Dat vonden ze allemaal erg leuk.
0: Ja, het is natuurlijk anders dan een gebed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, dus dat, was, dat werd een leuke juf. Nou, toen heb ik gevraagd. Want ik heb wel acten gehaald, want ik had actehanden erbij.
0: Ja.
1: En toen heb ik gevraagd aan die zusters of ik van gekleurd papier alle kleurtjes vel mocht hebben. Want de school was erg arm.
0: Aha.
1: In die tijd. Dat schommelde ook hoor. Ja, rijke en arme jaren.
0: Ja.
1: En nou, die kreeg ik. Dus die ging ik thuis allemaal in kleine papiertjes knippen. En mijn oma had een sigarenwinkel. En iedere sigarendoos werd een kleur.
0: Ja.
1: En dan legden ze ze voor op het bankje.
0: Ja.
1: En dan mochten ze allemaal van alle kleuren 1 blaadje pakken.
0: Aha.
1: En dan ging ik bij de kleuterschool plakpotjes halen en schaartjes. En toen mochten ze iets, kregen ze een opdracht. Bijvoorbeeld 3 bomen en 2 huisjes en de zon.
0: Geweldig.
1: En dan had ik een hele plakkaat. Die plakte ik dan allemaal aan elkaar.
0: Ja.
1: En dan gewoon tegen de muur. Het was een oude school. Dus gewoon bam bam tegen de muur.
0: Ja, precies.
1: Oh,
0: precies.
1: En het leukste wat ik maakte, dat was de Ark van Noach.
0: Oh ja, met alle beestjes.
1: Want elk dier bestond. Ik bedoel, ze moesten 4 poten hebben. Het moest een mannetje en een vrouwtje zijn.
0: Ook dat nog.
1: 4 poten, 2 oren. En de staart. Nou ja, zo'n ding komt daar vandaan.
0: Geweldig. Nee, maar dat is toch hartstikke leuk. Daarmee vervrijen de school ook nog eens.
1: Ja, natuurlijk.
0: Keer.
1: En die kinderen, iedereen was jaloers. Want ik wil ook bij die juf.
0: Ik kan me voorstellen. Dus dat was niet naar dat een was, andere meester. Maar nee. Je zei, Edwin is natuurlijk jouw collega geweest.
1: Die
0: en waarschijnlijk ook heel lang.
1: Ja, ook heel lang.
0: Ja.
1: Ik denk 25 jaar.
0: Oh, dat is toch
1: ja, 25
0: lang.
1: Jaar, ja. Want zij was... Ik was 15 jaar ouder dan zij.
0: Oh.
1: Voor zover ik weet.
0: Ja,
1: ja dat klopt dan zo ongeveer. Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja. Nou, die kwam. Dat was helemaal mooi hoor. En toen ging het hoofd van de school. Ze had denk ik gesolliciteerd. En toen is het van het hoofd van de school naar haar huis gegaan. En die is daar op visite gegaan. En nou, toen kwam de moeder. Dat was een hele leuke moeder. Heel lief mens.
0: Ja.
1: En een groot gezin natuurlijk. Veel meiden, 1 jongen.
0: Ja.
1: En nou, dat was zo gezellig en zo leuk. Ze werd gelijk aangenomen.
0: Kijk, dat kon toen in die tijd.
1: Dat kon.
0: Maar we zijn weer even door de tijd.
1: Oh.
0: Dus kondig het tweede dat tweede gezellige liedje eens even aan, want het is een hele lange tekst.
1: Rob de Schaffy.
0: Mm-hmm.
1: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Maria van der Hondel is nog steeds mijn gast. Ik begrijp het niet helemaal. Maar weet je, het is zo ongelooflijk leuk als je zo'n herinneringen allemaal kan ophalen over datgene wat je met heel veel plezier allemaal hebt gedaan. En je had op een gegeven moment ook een bepaalde leeftijd.
1: Ja, en ik was verliefd hoor, reken maar van yes.
0: Nou, dat zal ik even niet ontkennen. Dat hoort er ook bij.
1: Dat hoort erbij. Ja.
0: Maar wel een man die eigenlijk heel anders in het leven staat dan jij.
1: Ja, mijn ouders waren er niet heel blij mee in het begin. Helemaal niet. Maar ik was zo verliefd. En hij had een boot.
0: Aha.
1: Ik bedoel,
0: had je
1: dat deed mee in de
0: liefde. Heb je iets met water?
1: Ik weet het niet eigenlijk. Niemand bij ons thuis heeft ooit gezeild. Later wel, maar niemand. En op zondag mocht ik ook eigenlijk nooit naar hem toe.
0: Oh.
1: Want dat hoorde niet bij de zondag.
0: Oh.
1: Maar ja, ik had een fiets.
0: Maar je komt toch uit een katholiek gezin?
1: Ik kom uit een heel katholiek gezin.
0: Ja,
1: ja. Dus op zondag waren wij keurig op z'n zondags gekleed.
0: Kijk.
1: En soms gingen we zelfs nog twee keer naar de kerk.
0: Ja, dat was toen de tijd zo.
1: Maar aan de andere kant, als we aan tafel zaten, hadden we het altijd over de preek.
0: Oh.
1: En mijn vader was heel gelovig. Maar wij niet zo. Uh-huh. Tenminste, wat kritiek op de preek betrof.
0: Aha, dus jullie waren eigenlijk wat gematigder.
1: Ja, hoewel, mijn moeder deed alles. Het hele kerkelijk jaar ging in ons huis mee.
0: Oh?
1: Ja, er is op een gegeven moment een tijd dat Christus een kleed op krijgt.
0: Oh?
1: En dat deed mijn moeder ook met een paars lapje.
0: Oh.
1: Ja, je kan het je niet meer voorstellen, maar het was echt zo. En palmtakjes,
0: dat wel. Ja.
1: Dus ik was behoorlijk katholiek opgevoed.
0: Dus op de fiets naar je vriendje?
1: Naar mijn vriendje.
0: Ja, ja.
1: En dan ging je natuurlijk heerlijk zeilen. Ik kon helemaal niet zeilen, ik had nog nooit in een boot gezeten. Maar goed, wij gingen, hij zou het me wel leren. Dan moesten we onder hele lage bruggen door, weet je wel. En dan lekker zwemmen op de plassen. Hij woonde in Reewijk.
0: Oh.
1: Aan de Reewijkse plassen. Aha. Dus dat was, dat was heerlijk. Dus iedere zondag dan was ik ineens weg. En op een gegeven moment geven ze het dan over. Hè.
0: Ja, nee, dat hou je toch niet tegen.
1: Nee, precies.
0: En zeker niet met zulke sterke karakters waarvan jij er één bent.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja.
1: Nou, hij woonde dus aan de plas. En eigenlijk aan de Bodegraafse Straatweg, dat is vlak tegenover de plas.
0: Ja.
1: En hij had een kamer op zolder.
0: Ah.
1: Heerlijk. En hij was heel muzikaal. Dus hij had een prachtige piano daar staan. Die had hij van zijn vader gekregen. En er stond een bed natuurlijk. Een eenpersoonsbed en een bureau. Want hij moest ook wel studeren. En dus hij zat altijd piano te spelen. Want dat was zijn lust en zijn leven. En ik zat dan lekker op zijn bed. Zat ik handwerkjes te doen en spulletjes te maken.
0: Ja, creatief.
1: Ja, creatief.
0: Ja.
1: Ja. En ik, heerlijk vond me dat.
0: Ja,
1: dat was echt heel fijn. Ja. Dus uiteindelijk ben ik met hem getrouwd. En toch nog 20 jaar volgehouden.
0: Ja,
1: dat is toch behoorlijk.
0: Ja, dat is het zeker. Zeker. En een zoon.
1: En een zoon. Reken maar van yes, een zoon. En wat een zoon.
0: Ja.
1: Ja, heerlijke knul. Heerlijke knul. En daar weer twee kleinkinderen bij.
0: Man. Dat is toch fantastisch.
1: Ja, het is echt fantastisch.
0: Dat is gewoon genieten.
1: Ja, dat is echt genieten, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment zeilde hij de wereld in.
1: Hij had een boot gekocht samen. En ik had netjes de helft betaald. En we gooiden het geld bij de bank in de brievenbus. En toen zei hij, ik ga niet met jou. Ik ga wel de wereld rond, maar niet met jou.
0: Oké.
1: Okay. Ik zeg,
0: dat is even heftig.
1: Oh?
0: Ja.
1: Ik zeg, met wie dan?
0: Ja.
1: Nou, toen zei hij met Yvonne.
0: Oké.
1: Okay. Nooit
0: geweten?
1: Nooit. Nee, want weet je, ik ben zoiets van, zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
0: Ja.
1: Hij was wel eens weekends weg, maar ik heb er nooit iets achter gezocht. Want dan moest hij ergens slapen. Hij was vertegenwoordiger in computers. De eerste werkende, hoe heet dat? De computers waarmee je apparaten aanstuurde, weet
0: systemen,
1: je wel?
0: Systemen.
1: Dan moest hij vaak voor weg en dat leek mij logisch.
0: Ja, goed, weet je. Op een gegeven moment houdt dat dan gewoon op.
1: Ja.
0: Dus maar goed, toen ging jouw leven wel verder.
1: Mijn leven ging verder.
0: Ja.
1: En dan zat ik dan... Waar was Marcel? Oh, Marcel, die was nog thuis. Die was eerstejaars student.
0: Ach,
1: Die ging medicijnen studeren.
0: Ja, ja.
1: Dus hij had berekend, als hij had hem een autootje gegeven.
0: Mm-hmm.
1: Dan kon hij treinstudent worden.
0: Ja.
1: En dan was ik niet zo alleen. En dan had ik iemand bij me.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, ik had thuis, de jongens bij ons thuis hadden gestudeerd. Mijn zusje hadden gestudeerd. En die waren allemaal op kamer geweest.
0: Ja.
1: Want daar moeten ze toch volwassen worden.
0: Ja.
1: Dus het was voor mij zo logisch dat een student niet thuis was.
0: Ja.
1: Dus ik heb het eerste wat ik heb gedaan, voordat ik begon te huilen... heb ik eerst die jongen op kamer zien te krijgen.
0: Ja, want anders wordt hij een knorretje, zo
1: heet
0: dat.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dus hij had een leuke groep waar hij mee omging, met Ontgroenen. Hij zat in het koor en later nog in een andere studentenvereniging.
0: Maar waar heeft hij gestudeerd?
1: In Rotterdam.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En wat heeft hij gestudeerd?
1: Geneeskunde.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja. Ja. Hij was gelukkig ingelood. In die tijd moest hij nog ingelood worden.
0: Ja, zeker. Nog steeds.
1: Ja, is dat,
0: ja dat is nog steeds zo. Zeker als je op een bepaalde universiteit wil.
1: Oh,
0: dan moet je je wel... dan moet je je behoorlijk hard voor maken.
1: Nee, dit was de enige universiteit waar hij ingelood was.
0: Okay.
1: Dus hij had verschrikkelijk geboft.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, nou eerst dat kind de deur uit. Want die mag niet zijn leven verpesten. Ik kijk wel. Nou, dus dat heb ik gedaan. Hij vond een kamer bij een stel jongens waar ze zo'n jaarclub mee hadden. Dus het kind heeft een geweldige studententijd gehad.
0: Ja.
1: Nou ja, en toen kwam ik hier thuis. En toen werd alles zwart. Ik zag helemaal geen kleuren meer. Want dat was natuurlijk allemaal heel vlug achter elkaar gedaan. En van de een op de andere dag was die man weg. Ik wist van niks.
0: Nee, nee.
1: Nou, en toen belde Marcel hoe het met mij was. Ik zeg, het is zo gek, alles is zwart.
0: Ja.
1: Toen zegt hij, oh man, dan bel ik even iemand. En toen heeft hij een psycholoog gebeld. Die kende die nog van vroeger.
0: Aha.
1: Toen hij was een heel klein poosje. Die een beetje, wat leiding. Hij was enig kind natuurlijk.
0: Ja.
1: Die hebben wel eens even een psycholoog nodig. Die kende die nog. Toen heeft hij die psycholoog opgebeld. En heeft hij gezegd, nou het gaat helemaal niet goed met mama. En de volgende maandag was hij hier.
0: Aha. Super.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je bent ook weer gaan werken.
1: Ja, nee,
0: ik ben
1: eigenlijk altijd blijven werken. Want Marcel, die was 3.
0: Ja.
1: En ze konden naar de kleuterschool met 4. Maar mijn zwager in Nieuwkoop, die had een onderwijzer. En die moest een jaar in dienst. Dat moesten ze vroeger. Een jaar weer oefenen, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus die was een jaar 3e klas. En toen zei die, Marie, heb jij geen zin om in te vallen? Ik zei, ja, leuk.
0: Ja.
1: Nou, dus ik heb Marcel toen met 3 jaar naar de kleuterschool gebracht. Nou, dat was natuurlijk veel te klein. Hij huilen, maar ik was nog niet weg of hij had het reuze
0: huis. Ja, kijk.
1: En toen heb ik die klasse een heel jaar gedaan. En ik vond het leuk.
0: Ja,
1: leuk.
0: Ja.
1: Nou ja, en toen daarna toen ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar Haastrecht. En toen was er wel nog... dat is een beetje een vreemd verhaal. Toen stond in de wet dat katholieke meisjes... katholieke onderwijzeressen... mochten niet werken na hun huwelijk.
0: Klopt.
1: En toen heb ik alle leden van het CDA... en van de Tweede Kamer allemaal... Ja. Een heleboel brieven gemaakt.
0: Ja.
1: Heb ik allemaal opgestuurd. En toen hebben ze... In de mum van tijd was dat regeltje uit de wet.
0: Echt?
1: Ja.
0: Geweldig. Ja. Dus jij hebt voor die aanpassingen gezorgd.
1: Ik heb voor die aanpassingen.
0: Ja, want dat was natuurlijk in jouw tijd. Als je trouwde, dan ging je naar huis.
1: Ja,
0: dan bleef je thuis.
1: Ja.
0: Wat je thuis dan ook maar was.
1: Ja.
0: En dan was het ook de bedoeling dat je binnen, binnen niet afzienbare tijd...
1: Ja.
0: Voor kindertje zorgde.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat kindje kwam ook binnen afzienbare tijd.
0: Ja, ja. Maar als ik zo terugkijk op de tijd die jij in Haastrecht doorgebracht hebt op die school... dat moet geweldig geweest zijn.
1: Ja, we hadden één onderwijzer en die was 5 jaar ouder dan ik.
0: Aha.
1: Dus dat was al, die kinderen dachten altijd dat wij samen zouden trouwen. En wij hadden een tussendeur.
0: Ja.
1: Dus dan stonden wij nog eens even als kinderen naar binnen... stonden wij nog eens even te kletsen,
0: aha,
1: weet je wel.
0: Aha.
1: En al die kinderen zeiden... Oh, zullen ze het doen? Zullen ze elkaar een zoen geven?
0: Weet je, het is zo'n andere tijd.
1: Ja,
0: want als je dit zo vertelt, dan was je natuurlijk iets van een 35, 40 jaar.
1: Nee, jonger.
0: Jonger nog. Jonger. Dan, ja, maar dan moet je luisteren. We zijn heden ten dagen, 2026. En dan gaat het er heel anders aan toe.
1: Ja, natuurlijk.
0: Het is zo totaal anders.
1: Ja, ja, want ik was pas 18 toen ik voor het eerst voor de klas stond.
0: Ja, maar dat is ook sowieso al vroeg.
1: Ja.
0: He, want ik bedoel, je bent net van de middelbare school. Je gaat naar de kweekschool.
1: Ja.
0: En heel anders. Ja. Maar goed, we zijn weer eventjes door de tijd. Dus wil jij het derde muziekstuk even aankondigen?
1: Het Testament.
0: Boudewijn de Groot.
1: Juist, Boudewijn de Groot.
0: Hey, die gaan we draaien.
1: Ja, leuk.
0: Ja? Ja. Tot zo.

0: Zeg Maria, inmiddels ben je natuurlijk al heel lang gepensioneerd.
1: Oh, god, kind. Ja, ja, ik was 58. Toen
0: Kijk,
1: ben ik gestopt.
0: Wat luxe, ja, wat
1: ja,
0: luxe.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, dat is waar. En toen, toen ik stopte, toen woonde ik ook niet meer in Reewijk. Ik heb toen in Reewijk gewoond. En toen ben ik hier gekomen, hier in Papekop. In een mijn droomhuis.
0: Ja.
1: Wij waren, Eddie was muzikaal, heb ik je al verteld.
0: Ja, ja, ja.
1: En die kon prachtig piano spelen. En het liefst speelde die 's nachts. Nou, wij waren eraan gewend. Ik ging gewoon naar bed. Marcel kon er heerlijk bij slapen. En toen op een gegeven moment zei ik zou zo graag een vleugel willen hebben.
0: Oh.
1: Dat was zijn grootste droom, een echte vleugel.
0: Ja.
1: Nou, we hadden wat gespaard en mijn vader hebben lief aangekeken. En toen zijn we een vleugel gaan kopen. Nou ja, deze kamer is 4x8, dus eigenlijk helemaal niet groot.
0: Nee.
1: Dus wat hadden we gedaan? We hadden de achterkant, daar kwam de vleugel te staan.
0: Ja.
1: Met tegen de muur aan een tafel, want ik moest schriften nakijken natuurlijk. Ik had ruimte nodig.
0: Ja, ja, ja.
1: En aan de voorkant hadden we banken laten maken, gewoon helemaal vierkant onder het raam.
0: Ja.
1: En nou ja, dus dat waren de plaatsen die we hadden. En één stoel waar ik dan aan die tafel kon zitten om de schriften na te kijken.
0: Dat zal hier behoorlijk vol gestaan hebben. Ja. Want we hebben het over het huis in Papekop.
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: Nee, nee.
0: Was het nog Reewijk? Of is het Papekop?
1: Nee, hier Papekop.
0: Ja, oké. Okay, ja, okay, ja, okay, ja. Okay, want ik positioneer me zo'n klein beetje dat ik kan zien van, oh ja. En een voorstelling maken van hoe krap dat eigenlijk was.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja.
1: En we hadden ook een tv'tje. Zo, hoe is die baas?
0: Nou, dat 20? Is misschien 30.
1: 20 bij 30
0: ja,
1: of zoiets.
0: Zoiets. Ja, die tv's die waren niet groot.
1: Nee.
0: En, goed, maar toen Ed vertrokken was, toen en zeker na je pensionering, toen ging je natuurlijk helemaal creatief.

0: En ik vond hem leuk. En toen was ons eerste wat we moesten maken. Dat was, we kregen een plankje, een vierkant plankje. Ja. En dan moesten we een herinnering maken van je vakantie.
1: Oh.
0: Dus de een maakte een hele mooie bloem. En de andere maakte dik. En wat ik maakte, ik zal het nooit vergeten. Ik maakte een soort strand.
1: Ja.
0: Daar zat ik met mijn ellebogen op mijn knieën naar de zee te kijken.
1: Ja.
0: En daar zag ik een zeilboot weggaan.
1: Ach, ach.
0: Ja, ja. Oh, hoe droef.
1: Ja, ja.
0: En mijn vriendin, die is later mijn vriendin geworden, die had een tafel. Daar zat een man en een vrouw en er stond een hele hoge muur tussen.
1: Zo.
0: Ik denk, wij horen bij elkaar.
1: Kijk, dat kan niet missen, dat kan niet missen.
0: Nou ja.
1: Je bent natuurlijk wel altijd in die geest gebleven.
0: Ja.
1: Dus de creativiteit is eigenlijk nooit weg geweest.
0: Nee.
1: Nee.
0: Want ik weet, in het oude huis had Ed nog voor mij een tafel gemaakt. Voor de handarbeid, weet
1: ja,
0: je wel.
1: Ja.
0: En die tafel, die klapte niet omhoog, maar naar beneden.
1: Oh.
0: Dan kon je hem inklappen.
1: Ja.
0: En dan kon er toch nog een bed voor staan, een tijd van nood.
1: Kijk.
0: Dus hij had al voor mij een eigen plek gemaakt.
1: Ja.
0: Waar ik dingen kon verzinnen.
1: Ja, ja. Maar hoe ben je er toe gekomen om die beelden te maken? Want daar ben jij natuurlijk in Papekop hartstikke berucht en beroemd om.
0: Ja, maar ja, wij hadden als vast programma, dat was bij Jan, de opvolger trouwens ook. Ieder jaar moesten we één portret maken. Dus er kwam iemand echt zitten.
1: Mm-hmm.
0: En die zat op een draaitafel.
1: Oh.
0: En dan heel langzaam werd hij rondgedraaid.
1: Ja, ja.
0: Want een portret mag je nooit aan één kant beginnen. Die moet je begint als het ware met van 5 centimeter het hoofd.
1: Ah.
0: En dat breid je steeds uit.
1: Okay.
0: Dus als dat eerste stukje goed is,
1: ja,
0: dan kan je erop rekenen dat het goed gaat.
1: Oké.
0: Ja, die dingen leer je dan natuurlijk.
1: Ja, weet je, voor mij is dat een beetje abacadabra.
0: Ja,
1: maar dat is ook niet erg. Want het leuke ervan is dat iedereen die hier langskomt, en ook als je in jouw huis kijkt, nou, je komt inderdaad andere beeld tegen. Maar het is ook zo leuk dat je dusdanig creatief bent, dat je dat, nou ja, tot op de leeftijd die jij nu bereikt hebt, nog steeds doet.
0: Ja. Ja.
1: En ik zie nog wel meer kunstwerken dat ik denk van ja, creativiteit, dat is er bij jou niet ingeslopen, dat is er ingeramd.
0: Dat is waar. Dat is waar.
1: Ja? Ja. En hoe mooi kan het zijn dat je daar bezig mee kan zijn?
0: Ja, dat is niet fantastisch. En ik zou ook niet kunnen leven zonder mijn knutselkamer.
1: Ja. Heb je dat ook een beetje overgedragen naar je kleinkinderen?
0: Ja, want als zij bij mij kwamen logeren, die twee, nou, dan werden ze aan het werk gezet, hoor.
1: Ja, ja.
0: En die kleine, dat was een heel klein meisje met allemaal witte krulletjes. En die had een keer een poes gemaakt. 50 centimeter.
1: Echt zo?
0: Minstens.
1: Goed? Ja, joh.
0: En toen kwam een keer iemand hier van man zoekt man bij het hond.
1: Daar was ik bij.
0: Ja, dat was je bij.
1: Dat
0: de zwaan. Toen hebben we, ja, met die zwanen.
1: Dat was zo mooi. Dat was in het voorjaar. Ik kom jouw erf op. En dan komt een hele filmploeg aan. En ik denk, wat is dit hier?
0: Ja.
1: En wat jij zei was legendarisch. Nu heb ik een hele mooie apparaat om opnames te maken. Maar toen had ik echt een houtje touwtjes apparaat.
0: Ja.
1: En toen zei jij van, och, dat regelt Wil wel. Het is me altijd bijgebleven, maar dat was inderdaad. Wij zijn natuurlijk ook radiocollega's.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft hebben we best wel veel meegemaakt met alle programma's die we gemaakt hebben.
0: Ja, wat hebben we toch allemaal gedaan?
1: Dus dat was Midland de WEM. En ja, ik bedoel, ik zit er onderhand bijna 20 jaar, maar jij hebt er ook natuurlijk een hele poos.
0: 40 jaar heb ik gezeten.
1: 40 jaar bij de omroep? Nee.
0: Nee,
1: nou ja, in ieder geval lang.
0: Nee, geen 40. 20.
1: Nee,
0: 20 jaar.
1: Denk,
0: ja, 20 jaar.
1: Nou, dat zit ik er dan dit jaar ook. En dan denk je bij jezelf, jongens, het is natuurlijk, radio maken is eigenlijk een passie.
0: Ja.
1: Dat was er voor jou ook zeer zeker.
0: Absoluut. Want iedereen zei altijd, niemand luistert naar Midland FM. En dan dacht ik, kan mij het schelen. Ik vind het leuk om het te doen.
1: Het
0: en of
1: mooi.
0: Ze luisteren. Of, het is echt
1: zo
0: me
1: mooi
0: niks,
1: om te maken.
0: Ja, ja, dat is zo leuk.
1: Ja, ja. Maar we gaan nog even verder. Want we hebben niet zo heel veel tijd meer. En dan heb ik het over Papekop. Papekop zingt, Papekop boek. Papekop, de Papekoppers. En je kan niet, ik bedoel, er gebeurt hier zoveel, maar daar heb jij wel allemaal voor gezorgd dat dat of opgezet werd, of opgericht werd, of voortgezet.
0: Want het koor, dat was het allerleukste. Want ik wilde zo graag zingen. Nou, ik ben niet iemand voor een kerkkoor. En er is nog een heel goed koor hier, maar dat is echt professioneel. En wij zongen thuis vroeg.

0: vroeger, met z'n allen, met ons hele gezin,
1: ja,
0: zongen wij altijd bij de piano.
1: Aha.
0: En mijn zusje speelde en dan gingen we met z'n allen uit, kun je nog zingen, zing dan mee.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: en,
1: ja, ja.
0: En nou, dat was zo gezellig. En toen dacht ik, zoiets moet ik hier ook maken. Want er zijn hier zoveel, er zijn hier veel protestante mensen. En ja, die kunnen zingen.
1: Ja.
0: Want nou, dan moet je eens een keer naar een protestante kerk gaan. Hoe hard de mensen daar zingen. Die zijn de dienst. Met preekten tussendoor. Terwijl in de katholieke kerk, daar hebben ze prachtige koren. En de mensen mogen wel eens een klein beetje meezingen, maar dan toch zo zacht mogelijk.
1: Aha, aha.
0: Maar, ja, maar, ja. Dus, en ik wist dat hier heel veel, want de ene helft van deze, van de Diemenbroek was katholiek en de andere helft was protestant.
1: Oké. Okay, okay.
0: En toen heb ik iemand hier gebeld en die zei, kent u iemand die piano kan spelen? En toen zei die, want die had ook een koor.
1: Ja.
0: En maar dan professioneel.
1: Mm-hmm.
0: En ja, zegt hij, mijn buurvrouw, die hoor ik wel eens pingelen. Ik zeg, ik tegelijk naartoe. En dat was Leni Boeren.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: En ik zeg, Leni, wat vind je ervan als we gaan zingen? Jij kan piano spelen.
1: Ja.
0: Dan gaan we gewoon een stel mensen vragen.
1: Ja.
0: En dan gaan we gezellig met elkaar zingen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, en haar eerste reactie was van, nou, nee. Maar toen kwam net de man aanlopen. En die zegt, oh, dan ga ik ook meedoen, kijk. En hij had een hele mooie stem. Ze zegt, dat is nou het eerste wat wij samen doen. Hij deed heel andere dingen dan
1: ja,
0: zij.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: dit
1: ja,
0: was, en die man had een mooie, diepe stem.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, en toen zeiden we, weet je wat we doen? We gaan alle mensen hier bellen, mm-hmm, die we kennen.
1: Ja.
0: En dan vragen we of ze een keertje in de Hooiberg komen,
1: oh,
0: bij
1: ja,
0: Jan.
1: Ja.
0: En dan neem ik mijn Hammondorgeltje mee. En dan gaan we kijken hoeveel mensen, of wat we kunnen zingen.
1: En nou is het echt een hele groep.
0: Ja, dat is een hele groep en met jullie meer mannen dan vrouwen.
1: En dat is bijzonder.
0: Dat is bijzonder,
1: dat is
0: ja,
1: echt bijzonder. En jullie oefenen hier in de Hooiberg.
0: Ja, donderdagsmorgens.
1: Maar ja, daarnaast heb jij zoveel bezigheden. Want je zoon, zijn vrouw, twee kleinkinderen.
0: Ja.
1: En die zijn natuurlijk ook, dat zijn tieners, dan wel twintigers.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, toen waren toen nog klein hoor, toen we ermee begonnen.
1: Ja,
0: ja, toen waren ze best ja, nog klein. En dat was altijd knutselen natuurlijk als ze
1: ja,
0: hier kwamen.
1: Heerlijk. Als ik jouw leven moest beschrijven, dan zeg ik van, je bent een schat van een vrouw, creatief tot in je teennagels.
0: Ja, dat
1: en waarschijnlijk nog wel een beetje verder. En dat maakt het ook dat het altijd boeiend is om met jou te praten. Ik moet je danken voor dit interview. Ik vond het echt geweldig om te doen. Ik hoop dat jij er ook van genoten
0: ja,
1: hebt.
0: Ja, ik vond het enig.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, weet je wat we doen? We nemen afscheid met het laatste lied wat jij nog op je lijstje hebt staan.
0: Oh, dat weet ik al. Harry Belafonte, daar was ik vroeger verliefd op. En die zong het allermooiste Island in the Sun.
1: Geweldig. Dan gaan we aan denken, want ook dat is natuurlijk een van jouw passies. Tropen, mooi weer ja, en genieten.
0: Ja.
1: Maria, het gaat je goed.
0: Dank je
1: wel. Nogmaals, dank je.
0: Dank je.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie is hij met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer. Vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Achter de knoppen Jaap Buis. Het thema van deze uitzending is de Love Week. Talita Kiefer en Monica Theeuw zijn bij ons in de studio en gaan na het volgende nummer iets vertellen over de Love Week in Gouda. Blijft u luisteren naar opwekking 387. Groot en machtig is Hij.

0: luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. Welkom bij ons in de studio, Talita en Monica. Kunnen jullie je even voorstellen aan de luisteraars? Iets over jezelf vertellen?
1: Yes, ik ben Talita Kiefer. Ik ben ook lid en ik zit bij Jesus Central Church. Ik kom uit Moordrecht. Tenminste, ik kom oorspronkelijk uit Moordrecht, maar ik woon nu met mijn man in Gouda, in Westergouwen.
0: Aha. Ben je getrouwd? Heb je kinderen?
1: Ja, ik heb geen kinderen. Ik ben wel getrouwd met mijn man Dave. En nu bijna 14 jaar getrouwd. En sindsdien wonen we in Gouda. En eigenlijk al vanaf het begin betrokken bij nu Jesus Central Church. En voorheen God Center Gouda.
0: Aha. En Monica?
2: Ja, ik ben Monica. Ik ben getrouwd met Michiel. Al 17 jaar. En we hebben 3 kinderen. En ik zit ook in Jesus Central Church. En nu 3 jaar betrokken bij de Love Week.
0: Aha. En je zit ook vanaf het begin bij Jesus Central Church?
2: Nee, daarvoor heb ik in een andere gemeente gezeten.
0: Ah, oké. Okay. Ja. In Gouda ook?
2: Ja, ik woon ook in Gouda. Ja.
0: Ja, en er zitten ook wel veel jongeren.
2: Zeker.
0: Daar bij jullie in de kerk.
2: Ja.
0: Dat is wel heel leuk. Komende week begint in Gouda de Love Week. Willen jullie hier wat over vertellen? Wat is de Love Week en hoe kan ik dat zien?
1: Ja, het is alweer het 6e jaar dat we Love Week houden. Het eerste jaar was, het gekke was dat het het jaar van corona was. Het was eigenlijk een lockdown. Dus het was eigenlijk begonnen in het hart van pastor Jeroen Doorstijn. En hij had gezien ook in een kerk in Amerika dat ze dat deden. En toen dacht hij van, hey, hoe tof is het als wij dat hier ook gaan doen. Hij had echt met een andere gemeentelid over hoe kunnen we wat voor de stad doen, voor de stad Gouda. Echt vanuit hart voor de stad. En toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen van wat kunnen we echt praktisch doen. Niet alleen maar evangeliseren op de straat of op het marktplein. Maar echt praktisch de liefde van God in woord en in daad uitdelen. En toen hebben we het eerste jaar met eigenlijk God Center Gouda toen alleen kleinschalig verschillende activiteiten gedaan. We hadden een vrouwendag georganiseerd. De pakketten die deden we al van meteen af aan. Dat we voedselpakketten gingen uitdelen voor minder bedeelde mensen. Het kids event wat echt is uitgegroeid tot nu honderden kinderen. En ook klussen bij mensen thuis. Dat doen we al vanaf begin af aan in samenwerking met Stichting Present. Dus dat is wel echt heel tof hoe dat is uitgegroeid. En vanaf het tweede jaar hebben we echt gezegd van, hey, weet je wat, we geloven ook dat het iets in de kerkelijk mag zijn, dat we als kerk van Christus, als één lichaam, dat mogen doen hier in Gouda en omgeving. Dus wat mooi is dat eigenlijk vanaf het tweede jaar we steeds meer kerken betrokken hebben en kerkelijke organisaties. Dus dat is echt heel mooi. Ook dit jaar dat er nieuwe kerken betrokken zijn en niet alleen maar betrokken van ze geven een gift of met vrijwilligers, maar ook steeds meer kerken die hun die daarin echt een stukje verantwoordelijkheid pakken en echt betrokken en verbonden zijn met Love Week.
0: Ja, dat is een heel mooi initiatief.
1: Ja, zeker.
0: En hoe ben jij erbij betrokken geraakt?
2: Dat is eigenlijk 3 jaar geleden. Toen werd ik gevraagd om een workshop te geven voor het vrouwen-event in de middag. Dus toen ben ik eigenlijk voor het eerst een beetje betrokken geraakt en ben ik een workshop gaan geven. Toen dacht ik, wauw, dit is echt zo gaaf. Er zijn zoveel kerken bij betrokken. Ik wil hier meer van onderdeel zijn. Dus toen ben ik wat meer ingestapt.
0: Ja. Leuk. Dat lijkt me op zich ook wel een hele organisatie. Maar dat gaat natuurlijk ook wel geleidelijk, denk ik zo.
1: Ja.
0: We gaan nu luisteren naar het volgende lied van Yigdal Yahu, God en God alleen.

0: lied sluit ook wel aan bij wat je zei ook over de visie. En ik denk ook als je een visie van God krijgt, dat hij ook zal voorzien. Ervaar je dat ook met de organisatie van de Love Week?
1: Ja, zeker. Ik zit zelf in het kernteam eigenlijk al een paar jaar. En daar sta je toch elk jaar weer. Komen er altijd wel uitdagingen. Soms financiële uitdagingen van hey, we hebben een plan en de begroting. En dan heb je toch niet het bedrag binnen. Vorig jaar was dat. Of de vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers. Je denkt van oh, we komen nog vrijwilligers tekort. Maar tot nu toe heb ik altijd gezien. Het is echt genade van God dat hij altijd weer voorziet. En dat wij moeten doen wat God van ons vraagt om te doen. En hij doet wat wij niet kunnen.
0: Ja, dat houdt het ook altijd spannend.
1: Ja.
0: Ja. Dat je daarop vertrouwt. Wat is jullie motivatie om dit te doen?
2: Mijn motivatie is vooral Jezus overal brengen bij iedereen die dat nodig heeft. Ik ben ook wel erg van de evangelisatie. Dus ik wil ook graag inderdaad dat mensen die dit zo hard nodig hebben. Ook omdat ik zelf in mijn eigen leven heb gemerkt dat hoe belangrijk het is dat we Jezus hebben. Wil ik dat zoveel mogelijk ook uitdragen. En dan wil ik zoveel mogelijk mensen bereiken met Jezus.
0: Ja, en hoe doe je dat dan door middel van die workshops?
2: Ja, dan vertellen we zeg maar natuurlijk ook ons eigen getuigenis. Van waar we vandaan komen en wat Jezus in ons eigen leven heeft gedaan. En in die workshop gaat het ook echt over een stukje identiteit wat je mag bouwen met hem en in hem. En dan gaan we steeds diepgaander eigenlijk. Dus dat is wel, ik vind dat heel mooi.
0: En wat voor workshops geef je?
2: In het begin maandag en dinsdag hebben we vooral creatief en verzorgende workshops. Ook om een beetje, gewoon laagdrempelig, gewoon met elkaar gewoon leuk te kletsen. Ook over hoe sta je in het leven, hoe gaat het met je en dat soort dingen. En dan woensdag en donderdag gaan we er weer wat diepgaandere workshops doen. Zoals omgaan met angst in je leven. Een stukje identiteit. En weerbaarheid. Weerbaarheid ook in het gezin. En de kracht van woorden komen dan ook heel erg terug. Dan hebben we donderdag ook nog een workshop grenzen stellen. En schuldhulpmaatjes ook aanwezig. Dus dat ook in het stukje praktische. En in de tussentijd kunnen we eigenlijk met iedereen gewoon een bakje koffie doen en gezellig kletsen.
0: Ja, dat klinkt goed. Ja. Dus iedereen is welkom.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk ook dat het mooie van Love Week is, van het is zo laagdrempelig. En het is wat Monica zegt, als je eenmaal zelf gegrepen bent door de liefde van Jezus, dan als het goed is, is dat het mooiste wat je is overkomen. Tenminste, bij mij wel. En dat wil je dat uitdelen aan andere mensen. En misschien zijn we allemaal niet de type mensen wat de markt opgaat of de straat opgaat en gaat evangeliseren. Maar dan is Love Week zo laagdrempelig dat je iets kan doen. Iedereen heeft wel een talent van God gekregen. En dan merk je, doordat ik heb bijvoorbeeld heel veel jaren bij de kledingbeurs geholpen. En wat daar mooi is dat dan kan ik mijn eigen passie, ik hou van kleding. Kan je dan weer mensen die gewoon weinig budget hebben, kan je weer bemoedigen. En terwijl je in gesprek bent, die mensen echt persoonlijke aandacht geeft, staan mensen altijd veel meer open voor jouw getuigenis. Voor, waar ga je doorheen? Heb je gebed nodig? En dan sta je versteld hoeveel mensen er open voor staan om van ik heb eigenlijk wel gebed nodig. Ook al heb ik niks met het geloof. Doordat je zo die persoonlijke aandacht kan geven tijdens zo'n week. Want je gaat het niet het evangelie in hun strot duwen. Nee, we gaan ook kijken van wat hebben die mensen ook praktisch nodig. En dat maakt dat je, ik geloof dat Jezus ook zo was, dat hij ging naar de mensen toe en hij zag de mensen in hun nood, in hun situatie. En ik denk dat dat echt uniek is aan Love Week. Dus ik denk dat iedereen wel kan meehelpen en een steentje kan bijdragen door als vrijwilliger mee te helpen.
0: Ja, het is ook het mooie. Ik hoorde laatst ook van iemand die ging Bijbel lezen met een iemand met een andere achtergrond, geen christelijke achtergrond. En die zag op een gegeven moment van, Jezus kwam om te dienen.
1: Ja.
0: En dat was voor haar zo'n eye-opener.
1: Ja.
0: Dat Jezus kwam om te dienen.
1: Ja.
0: En daar gaat ook het volgende lied over van het Urker gemengd koor. Emmanuel, toon mij uw liefde.

0: denk dat het lied ook wel goed aansluit bij jullie activiteiten en bij de Love Week.
1: Ja, zeker.
0: Is het moeilijk om vrijwilligers te vinden en hoe probeer je die te krijgen, te benaderen?
1: Ja, we hebben wel een echte wervingsactie dat we eigenlijk doen vanuit de verschillende kerken. Daarbij is het natuurlijk ook heel belangrijk dat we de juiste personen binnen de kerken hebben. We proberen altijd... Het kernteam bestaat eigenlijk ook afgelopen jaar zoveel mogelijk uit vertegenwoordigers van verschillende kerken. Zodat je ook daarin ingang hebt. En ik moet zeggen dat afgelopen dit jaar was echt heel tof. Hadden we een wervingsfilmpje. De eerste wervingsfilmpje was met zoveel mogelijk personen vanuit kerken die betrokken waren. En dan stonden ze voor hun eigen kerk en dan zeiden ze, wij doen ook mee. Dus het was al heel erg leuk. En dan vragen we ook van, hey, kan dat ook gezien laten worden op de zondagochtend? Sommigen die doen een brief, of tenminste een mededeling uit vanuit een nieuwsbrief vanuit de kerk. En wij doen ook jaarlijks, proberen we in verschillende gemeentes waar het mogelijk is, een soort vrijwilligersmarkt te houden. Of dat dan vragen we van, hey, mogen we een keer iemand vanuit het kernteam of vanuit een van onze teamleiders langskomen om tijdens de mededelingen wat te vertellen. En dat we na afloop staan we dan ook met zo'n Love Week banner en flyers. Dit jaar ook hebben we ook echt met flyers uitgedeeld van als je meer informatie wilt hebben, staat er iemand vanuit het team om wat te vertellen. Neem een flyer mee naar huis, daar kan je ook over nadenken. Dus ja, we zijn echt bezig geweest ook van hey, hoe kunnen we zoveel mogelijk kerken betrekken en dat kerken ook verantwoordelijk worden om ook zelf vrijwilligers te werven.
0: Voor dan staan jullie ook bijvoorbeeld bij het paasontbijt? Met een stand? Of?
1: We hebben in de eerste paar jaren, omdat Irene Klein-Haneveld, die vertelde afgelopen jaar altijd over de Love Week, want ze was ook kernteamlid. En toen hebben we de eerste paar jaar volgens mij wel met een standje gestaan. En wat Irene dan ook deed toen de tijd, was eigenlijk vanuit paasontbijt ook de vrijwilligers eigenlijk een soort van, hoe zeggen dat?
0: Oproepen
1: van, hey, we hadden altijd de afspraak met Irene. We gaan pas werven als paasontbijt is geweest. Zodat we niet in dezelfde vijver gaan vissen. Maar dat we zeggen van, hey, pas eind april gaan we werven van vrijwilligers. En ja, daar hebben we, wat belangrijk is dat je echt mensen hebt vanuit de kerken die echt betrokken zijn. Ja. En dan scheelt het ervan. Als mensen al een keer hebben meegedaan, dan weten ze al, hebben ze al van geproefd. En dan
0: worden ze enthousiast.
1: Ja,
0: en,
1: ja zeker.
0: Want jullie werken ook samen met organisaties, met maatschappelijk werk binnen Gouda.
1: Ja.
0: En daar heb je ook contacten mee?
1: Ja. Ik denk dat, kijk, wij kunnen natuurlijk dit jaar... Dat is misschien al de volgende vraag. Maar we willen heel graag de kwetsbare doelgroep bereiken. En je kan niet zomaar met de privacywet gegevens van mensen krijgen. Maar de hulpverlening en heel veel instanties hebben al gewoon die doelgroep. Die hebben al daar de gegevens van die doelgroep. Dus wat wij de afgelopen 2 jaar hebben gedaan is zoveel mogelijk kijken van hey, waar kunnen we ervoor zorgen dat die hulpverleningsorganisaties en welzijnsorganisaties snappen wat wij als Love Week doen. Ook zeggen van, hey, jullie hebben de doelgroep, maar wij hebben bij wijze van ook de middelen om te voorzien vanuit stukje dienstverlening. Kinderen die een week, gratis een week, een geweldige week kunnen hebben.
0: Maar ja,
1: de kwetsbare doelgroep.
2: De mensen die niet op vakantie kunnen.
1: Ja, de mensen die niet op vakantie kunnen. Mensen die dan een pakket hebben voor in de zomer. Een boodschappenpakket. Maar ook kleding die ze gratis kleding kunnen krijgen. En dan merk je dat organisaties ook steeds meer ervoor openstaan van, hey, weet je wat, stuur maar de flyer, geef maar de flyers door en wij zorgen ervoor, of helpen zelfs soms de doelgroep, omdat sommigen de taal niet machtig zijn, helpen ze gewoon echt de doelgroep om zich in te schrijven.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat is wel een hele organisatie zo.
1: Ja.
0: Al met al. Maar ja, dat groeit denk ik ook steeds verder uit.
1: Ja, we groeien ook steeds meer. Want daar waar we maar alleen maar social media gebruikten, dat we beseften, nee, we moeten echt ook in de wijken zijn. Want de organisaties in de wijken, die kennen de doelgroep, de kwetsbare doelgroep voor wie we het doen. Dus nu bijvoorbeeld is heel tof dat wij bij de Westerschool zitten. Dus echt in korte akkeren. En ook dat daar bijvoorbeeld de brugfunctionaris van zo'n school, die weet gewoon, hey, dit zijn de ouders voor wie het nodig is. En die gaat dan zelf die ouders benaderen. En dan hoeven wij dat niet te doen. Dan moet ik ook zeggen dat het kids team al de afgelopen paar jaar ook echt probeert om op alle scholen te flyeren. En zeker op de scholen waarvan we weten van, hey, die zitten in bepaalde wijken, kwetsbare wijken. Dus daar proberen we echt gericht op te werven, om die doelgroep echt te bereiken.
0: Ja, en dus dan denk ik ook de hele kerk, de hele gemeente is dan wel betrokken ook bij zo'n week waarschijnlijk.
1: Ja, dat willen wij wel. We willen echt vooral iedereen betrekken van, er zijn genoeg, hoe zeg je dat? Als je zoiets hebt van, kinderen is niet echt per se mijn doelgroep, kan je ook bij pakketten helpen of inderdaad bij de kledingbeurs of bij Monica bij de workshops. Dus ik geloof echt dat voor iedereen echt wel een plekje is waar je zelf tot je recht komt.
0: Ja, ja. We gaan nu luisteren naar het volgende nummer. Dat is van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor, In His Love.

0: Ja, daar ging dit lied over, in zijn liefde. En ik denk dat jullie dit ook kunnen doen en mogen doen in zijn liefde. En wat is de doelgroep? Of wat zijn de doelgroepen die je op het oog hebt?
1: De doelgroepen van zeker deze week. Hè, we hebben meer gefocust en dat is dan op de kansrijke gezinnen. Dus de gezinnen waar we heel veel kunnen geven. En daarom ook gratis kunnen geven. Ook gewoon omdat we echt geloven dat Jezus ook kwam bij de allerarmsten. En juist die hielp en verder bracht.
0: Dan bedoel je kansrijk, dat ze de kans krijgen om Jezus te leren kennen.
1: Ja, zeker.
0: Grappig. Ja. Want wij zeggen in de maatschappij natuurlijk altijd kansarme arme mensen. Ja. Dus je gaat uit van de mogelijkheden.
1: We gaan uit van mogelijkheden en de positiviteit, zeg maar. Ook dat als Jezus komt in een situatie, dat er ook dingen gaan veranderen.
0: Hmm. Ja. Ja. Ja. Nou, je hebt ook al een beetje verteld hoe je die doelgroep dan bereikt met de scholen en met flyeren. Ja. En er is dan een heel programma voor kinderen. Maar is daar ook nog iets voor ouders? Of
1: zeker,
0: je vrouwengroep?
1: Ja. Ja, we hebben nu dit jaar voor het eerst dat we de hele week met vooral de vrouwen willen optrekken. Zeg maar, dat als je kinderen hebt gebracht bij de kinderdiensten eigenlijk, dan kun je komen naar de Vaste Burcht. En daar hebben we dan de workshops. En dan hebben we dus die opbouw inderdaad gewoon maandag en dinsdag lekker verzorgend en creatief. Dat is heel gezellig, gewoon ook onder genot van koffie, thee en iets lekkers.
0: Misschien dan lekker laten verwennen.
1: Ja, heel lekker in de watten laten liggen, ja. Ja, zeker. En dan gaan we ook natuurlijk nog verder met de diepgaandere workshops inderdaad. Hè. Ook wel wat mensen ook wel aanspreekt is denken is dat je gewoon tools kan meekrijgen van hoe ga ik nou om met gedachten die ik krijg over mezelf, over mijn kinderen en wat spreek ik uit naar ze. En ik denk ook echt dat we daar hele gave workshops voor hebben. En ik word heel angstig bijvoorbeeld als ik zie dat mijn financiën niet lekker lopen. Daar kunnen we steeds mensen hopelijk een stukje mee verder helpen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook mensen die daarin professioneel zijn.
1: Zeker.
0: Om ze te helpen.
1: Ja, we hebben echt mensen die daarin ook geschoold zijn om dat soort dingen te kunnen geven. Ja.
0: Ja, en want hoeveel vrijwilligers heb jij nu bijvoorbeeld voor die?
1: In de Vaste Burcht zitten wij nu op vrijwilligersaantal denk ik van 45.
0: 45. Ja. En mensen moeten zich van tevoren ook opgeven?
1: Nee, mensen kunnen bij de Vaste Burcht gewoon binnenlopen. Oh. Als je denkt van dit vind ik leuk, dan kom je. Het staat op de Love Week, de website, welke workshops er zijn. En dan kan iemand gewoon binnenkomen en dan krijgen ze een plekje.
0: Ja, en dan de kinderen die gaan naar God Center, Jesus Center.
2: Ja, die zitten daar en daar hebben we ook bewust over nagedacht. Omdat we vorig jaar merkten, er waren moeders die gewoon geen auto hadden. En dan was het gewoon te ver voor die moeders om weer terug naar hun huis te gaan. Of ergens naartoe, omdat ze lopend kwamen. Toen hebben we gezegd, weet je wat, als die moeders gewoon hun kinderen hebben gebracht. Het is ongeveer een kwartiertje lopen naar de Vaste Burcht. Maar dan kunnen daar de hele middag blijven. Daar is ook gewoon koffie en thee. Want op maandag en dinsdag is het ook een soort van ontmoetingscentrum. Waar andere mensen ook weer voedselpakketten kunnen halen. En de kledingbeurs is daar dan ook. En dat vind ik tof. Dat doen we dan op maandag en dinsdag. En op woensdag en donderdag is dan in de is eigenlijk hetzelfde concept, maar dan in de Westerschool. Dus er kunnen mensen komen om die zich hebben opgegeven voor een voedselpakket. Die kunnen ook kleding halen. En wij hebben al sinds vorig jaar echt visie van, hey, we moeten zorgen dat dat niet iets is van, oh, mensen komen en die graaien wat. Nee, dat er echt een plek van ontmoeting is. En dan hebben we gastvrouwen en gastheren daarvoor. En dat zijn eigenlijk mensen van het gebedsteam. Die lopen daar gewoon rond. En terwijl mensen aan het wachten zijn tot het hun beurt is om een pakket op te halen. Of als ze misschien een pakket hebben opgehaald en ze wachten of ze hebben net kleding gehaald. Dat ze even een moment hebben, even zitten. En dan komen er gastheren en gastvrouwen naar hen toe om ook te vragen en om een luisterend oor te bieden. Maar ook om mensen te vragen of ze gebed willen hebben. En dat is heel tof dat wij ook echt een heel gebedsteam hebben die ervoor zorgen van, hey, wij zorgen dat wij op al die plekken ook aanwezig zijn om om mensen, eigenlijk dat gedeelte van Jezus in woord te brengen. Dat als mensen openstaan voor een gebed, hebben we daar een heel gebedsteam voor. Dus dat is echt heel tof hoe iedereen zo met elkaar samenwerkt op die plekken.
0: Dat is mooi. Jullie hebben ook een lied uitgezocht van Misschien wil je daar wat over vertellen, Hilsum?
2: Ja, we wilden eigenlijk heel erg graag een van de themaliederen aanleveren. Maar die staan nog niet op Spotify. Dus hopelijk komen ze op Spotify. Maar ik denk dat het heel mooi is. Hilsum, My Deed to Save. Ja, dat zegt echt het nummer van waarom doen we wat we doen? En ja, we kunnen heel... Soms kunnen we zelfs als christenen het als een liefdadigheidsproject zien. Of mensen van, ik heb weer mijn goede daad gedaan. Maar uiteindelijk is het dat we mogen beseffen, het is Jezus die redt. En Jezus kan nog steeds redden de dag van vandaag. Maar zijn wij dan bereid om ons te laten gebruiken? En ja, dat vind ik zo mooi van, everyone needs compassion. En ik denk dat die compassie, dat ja, echt... Dat Jezus met ontferming is bewogen. Dat we ons ja, mogen nadenken. Zijn wij ook nog steeds met ontferming bewogen? En als wij daar vol van zijn van dat hart van Jezus. Dan geloof ik ook van ja, dan kan je niet anders dan wel meedoen. En je steentje bijdragen. Omdat we nog, ja, er is nog hele wereld te redden. En dan hoeven we niet allemaal naar Afrika te gaan. Maar dat kan gewoon hier in Gouda door de Love Week heen.
0: Ja, ja, mooi. We gaan ook nu luisteren naar dat lied.

0: U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. En we hebben het over de Love Week met Talita en Monica in de studio. En is er nog iets wat jullie willen delen met de luisteraars?
1: Ja, ja, ik denk wel dat ik het echt heel bijzonder vind, is wat ik zie, zeg maar, zoveel betrokkenheid dit jaar. Ik vind het echt, dan ben ik geloof ik onder de indruk, zeg maar, wat God allemaal doet. Zeker ook omdat ik nu heel veel vrijwilligers heb, gewoon uit zoveel verschillende kerken. En dat het eigenlijk gewoon niet uitmaakt waar iedereen vandaan komt. Mm. Dat we zo echt zo heel gaaf samenwerken. En nou, het loopt ook gewoon heel goed, vind ik. Ik vind het zo bijzonder ook dat, zeker ook omdat we nu ook voor de eerste keer in de Vaste Burcht zitten. Dat je merkt hoeveel betrokkenheid er ook daar is. En nou ja, dat je daar gewoon de ruimte kan hebben om zoveel mensen ook te mogen ontvangen. Ja, ik vind dat echt vind ik een hele bijzondere, indrukwekkende gebeurtenis. Ja.
0: Ja.
2: En ik vind het heel mooi dat als ik gewoon vorig jaar bijvoorbeeld, dan zie je kinderen die, waarvan je wist van, hey, die kwamen vanuit de opvang. En de laatste dag bij de kids event wordt echt een oproep aan dat kinderen een keuze voor Jezus mogen maken. Dat kinderen echt, niemand wordt gedwongen. En ook als je niet wil, dan kunnen kinderen gewoon bij een groepje blijven zitten. Maar dat je echt ziet dat kinderen zo... Ik word zelf geraakt, maar dat kinderen echt geraakt worden. Omdat ze heel de week gewoon de liefde van Jezus zo tastbaar voelen. En dat ze gewoon bewust een keuze maken voor Jezus. Ook als ik kijk naar de afgelopen jaren, dat vertelde ik tussendoor. Dat mensen zo openstaan voor gebed. Dat mensen zeggen van, is er dan iets wat je wil delen? Zeggen, ja, ik ben niet gelovig hoor. Oh, dat maakt niet uit. Maar dan delen ze hun verhaal, bid je voor ze. En dan, dat ze echt zo opgebouwd worden. En wat ik zo tof vind, en dat deelde ik ook net, dat je van organisaties hoort van, hey, hoe kunnen jullie dit zomaar bekostigen? Hoe kunnen jullie dit allemaal gratis weggeven? Al die pakketten en een week lang gratis activiteiten voor kinderen. En dan is de getuigenis ook naar buiten toe in de maatschappij van, ja, maar dit doen wij met verschillende kerken. Dat je dan, en dan zie je wat de kracht is als je als één lichaam fungeert, van één lichaam van Christus. Dat de getuigenis al is van, ja, wij bekostigen dit vanuit de verschillende kerken en sponsoren. En soms denk ik als mensen daar bewust van zouden zijn wat we kunnen bereiken als we echt als lichaam van Christus echt gewoon echt één lichaam zijn.
0: Ja, en dat is wel heel bijzonder en dat is heel mooi, denk ik, om te zien. Ja, ja. Dat is nogal een vraag, want als de kinderen dan tot geloof komen, of dat gebed uitwerkt, dat je merkt en mensen willen er toch meer over weten, hebben jullie nog opvolgmomenten?
2: Ja, dit jaar, voorgaande jaren hadden we vanuit Irene, zeg maar, het Goudse kaasplankje. En daar kregen mensen dat mee. Zodat als mensen van naar een kerk zochten, dan konden ze dan vanuit het Goudse kaasplankje.

0: geven. Maar kinderen worden ook verwezen naar de Bijbelweek hier in Gouda. Ook de koffieochtenden in verschillende kerken. En we hebben ook dit jaar een vernieuwde website waarin we mensen ook weer ook deelnemers willen doorgaan. Hey, waar kun je naartoe gaan? En dat het geloof ook veel meer, het evangelie veel meer wordt uitgelegd. Zodat we mensen ook bijvoorbeeld naar Alpha avonden kunnen doorverwijzen.
1: Ja, er zijn heel wat in Gouda.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ja, ja, dat is zeker mooi. We gaan nu luisteren naar het lied Gebed om Zegen. Dat wil ik jullie ook meegeven. Dat gebeurt ook in jullie leven. De Heer zegent jullie en jullie dragen dat uit. Het is ook heel mooi om te horen.

0: Ja, goedenavond luisteraars. We zijn al bijna aan het eind van het programma Kerk in Gouda. En misschien zijn de luisteraars die zo enthousiast geworden zijn en die zich graag willen opgeven nog als vrijwilliger. Het is wel komende week dat jullie beginnen, maandag. Mochten er nog vrijwilligers zijn, wat zoeken jullie nog en hoe kunnen ze jullie benaderen?
1: Ja, ik denk dat we de meeste hulp nog nodig hebben bij het kinderevent. Daar hebben we eigenlijk... Omdat er natuurlijk zoveel kinderen komen, zeg maar.
0: Want hoeveel kinderen komen er?
1: 400, 450 kinderen, ja. Maar dat moeten we helaas dan mensen bij de deur tegen gaan houden... als dat dus niet gaat lukken met vrijwilligers. Dus dat is wel heel urgent eigenlijk. Maandagmiddag hebben we nog 9 mensen nodig. Woensdagmiddag hebben we nog 9 mensen nodig. En donderdagmiddag hebben we nog 14 mensen nodig. Om eventjes een groepje te begeleiden, zeg maar, voor de kinderen. En dan, ook al zou je een andere dag kunnen, is dat ook helemaal goed. Dan mag je dat ook gewoon doorgeven. Want dan kan er misschien mogelijk nog wel wat geschoven worden her en der. Dus geef je op als je echt bent geraakt ook door de boodschap. En dat je ook echt je wil inzetten. Dat kan op de website van loveweek.nl.
0: Ja, ja. Nou, dat is wel een stap in geloof om nog die vrijwilligers
1: zeker
0: te bereiken.
1: Ja.
0: En hadden jullie verder nog iets wat je nog kwijt wilt voor de radio?
2: Ik wil bedanken voor de uitnodiging. En dat we zo niet alleen maar over Love Week mochten vertellen, maar vooral ook echt het hart achter Love Week. Dus dank jullie wel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou heel graag gedaan. En jullie bedankt voor je komst in de studio. Het was heel boeiend om dit allemaal te horen. En ook om te horen hoe God aan het werk is. En ook de samenwerking, wat heel mooi is. En ik wil ook Jaap Buys bedanken voor het bedienen van de knoppen, voor het geluid. En als afsluiting wil ik nog het lied laten horen. Er is een dag, opwekking 585.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwerstad.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Deze week in Muziek Magazine. Hans Sloter met het Stiltecentrum.
2: En deze week en de komende maand doen wij een tweedelige serie over de VPRO. Ja, die bestaat dit jaar 100 jaar, lieve luisteraars. En 40 jaar geleden werd er een prachtige serie over gemaakt. Dat heette toen 60 jaar vrijzinnig. We gaan in deze uitzending en volgende maand in het Stiltecentrum gaan wij terugblikken naar die serie. Fragmenten uit 5 afleveringen met bijzondere geluidsfragmenten, natuurlijk. En dat alles in het kader van Het Spoor. En dat bestaat dus nog steeds, hè? OVT Het Spoor terug. We laderen dat met grammofoonplaten die ik gevonden heb toen ik mijn kasten weer eens moest uitruimen om weer meer ruimte te creëren. En ik vond een aantal platen die zijn in zakken onder mijn bed gegaan. Daarbij heb ik waarschijnlijk een rib gekneusd. Dat is minder prettig, maar ja, je spaart of je spaart niet. En een van de eerste platen die nu op die draaitafel ligt, dat is een handelsopname uit begin jaren 60. Een van de eerste opnamen van het Concentus moet je zeggen, Musicus Wien, onder leiding van Nicolas Anoncourt, van de Brandenburgse concerten van Johann Sebastian Bach. Op originaal instrumenten, zoals dat zo mooi staat, uit 1721. Dus het zijn instrumenten die bespeeld werden al tijdens het leven van Johann Sebastian Bach. Luister u naar het eerste deel uit het derde Brandenburgs concert. En de tempoaanduiding is Allegro. En daarna stromen we meteen door in de eerste aflevering van deel uit de eerste aflevering van 60 jaar vrijzinnig.

0: 5 uitzendingen aandacht voor dat begin. Wat stelde het vrijzinnig protestantisme eigenlijk voor in de jaren 20? Wat voor figuren waren de oprichters Spelberg en Bruining? En was de VPRO toen ook al zo dwars? Het spoor en 60 jaar vrijzinnig.
1: Goedenavond, geachte luisteraars, hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio.
2: Maar wij willen hier toch beleiden dat het heimwee naar de verbondenheid van allen met allen in ons leeft. Wij willen dat in het bijzonder beleiden op dit gewichtig ogenblik, nu wij tegenover onszelf en tegenover de buitenwereld rekenschap afleggen van ons eigen geluid, ons eigen vrij geluid.
3: En na 20 minuten stopte de hele zaak en kwam de technicus, die kwam binnen en die zei: schijn maar uit, maar wil u misschien alle twee even helpen, want er is iets losgeraakt in de zender, in de zendmast. En toen zijn we met z'n drieën daar een ladder opgeklommen in de storm. En toen kon die man, die kon daarboven een paar touwtjes aan elkaar knopen. En nou ja, na 20 minuten even. Nou luister, we beginnen weer.
4: En zo werd op 29 mei 1926... in de bestuurskamer van de doopsgezinde kerk aan de Singel de vergadering van de centrale commissie een ogenblik geschorst en de constituerende vergadering van de vrijzinnig protestantse radioomroep gehouden. En onze VPRO begon op dat ogenblik zijn tocht door de radiowereld, zich bewust van een grote taak die hen van Gods wegen was opgedragen.

In den beginne, en dat was omstreeks 1919, waren er een paar fabrikanten in Nederland die radiotoestellen bouwden. Maar omdat een radio absoluut niet interessant is voor het grote publiek als er geen leuk geluid uitkomt, moesten er ook programma's gemaakt worden. En dat gebeurde dus. De fabrikanten begonnen zelf muziekuitzendingen te verzorgen en de eigenaar van de Nederlandse seintoestellenfabriek te Hilversum was de eerste die dat zelfs landelijk deed. En hij deed meer. Hij zette een omroepcomité op om de luisteraars bij de programma's te betrekken. Zo ontstond de Hilversumse draadloze omroep, de voorloper van de AVRO, die snel populair werd in het land. Zo populair dat vertegenwoordigers van de maatschappelijke groepen in het verzuilde Nederland snel de grote waarde van het medium radio begonnen in te zien. Want als je muziek via de ether kunt uitzenden, kun je ook een preek of een lezing een veel groter bereik geven dan een kerk of een zaal. Nu hadden de fabrikanten er geen enkele moeite mee om zendtijd te verhuren aan een kerkgenootschap. En zo geschiedde. De protestanten stichtten als eerste een speciale omroepvereniging, de NCRV, waarop de katholieken en de socialisten niet achter konden blijven en hun eigen zuil in Radioland opzetten.

0: Juist in die twintiger jaren begon nog een groep zich samen te bundelen. Dat waren de vrijzinnig protestanten. Ze waren in vele kerken te vinden, maar in 1923 stichtten ze een eigen centrale commissie voor het vrijzinnig protestantisme. En het was in die commissie dat het woord radio voor het eerst viel. Want al waren ze dan verdeeld over vele kerken, via een eigen omroep zouden de vrijzinnigen zich toch als groep kunnen manifesteren. Op 29 mei 1926 werd in die commissie dan ook de vrijzinnig protestantse radioomroep opgericht. En één dag later, op 30 mei, huurde men al zendtijd voor het eerste VPRO-programma. Die vrijzinnig protestanten, wat waren dat eigenlijk voor mensen? Hoe belangrijk waren ze als groep of beweging in de jaren 20? Daarover professor Heije Faber, die in 1932 dominee werd en al snel betrokken raakte bij de VPRO. Eerst voor het houden van radiopraatjes en later ook als bestuurslid.
1: Ja, u moet dat zo zien, zo zien wij dat graag tenminste. Dat in Nederland, in het kerkelijk leven, daarnaast de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk en de officiële protestantse kerken die uit het Calvinisme zijn voortgekomen, dus de hervormde kerk, de oorspronkelijke staatskerk en de latere gereformeerde kerk die zich in het eind van de vorige eeuw heeft afgescheiden, daar altijd een stroming geweest is, die men wel eens de derde stroming in Nederland heeft genoemd, en die teruggaat op een figuur als Erasmus bijvoorbeeld. Toen in de tijd, zo in de tijd van Erasmus en om Erasmus heen, is er een soort van beweging geweest van, ja, om het christendom ook cultureel een soort betekenis, een soort functie te geven. Dat waren mensen die de Bijbel gingen bestuderen, niet alleen om de inhoud, maar ook hoe was hij ontstaan en wat is de historische waarde van wat daar staat. Het waren mensen die zich interesseerden voor kunst, voor mystiek. Thomas à Kempis bijvoorbeeld, met zijn Navolging van Christus, komt eigenlijk uit deze stroming. En die stroming heeft erg veel invloed gehad, dat weten we nu door historische onderzoekingen, in de Nederlandse provinciesteden. Daar was een soort bourgeoisie aan het ontstaan, een soort burgerdom aan het ontstaan, dat eigenlijk niet zozeer thuis voelde in die Calvinistische volkskerk. En dat in allerlei kleine groepen en kleine kerken, vaak ook wat wij noemen schuilkerken, hè, kerken ergens achteraf, dan samenkwam en een soort godsdienstig leven leidde. De remonstranten zijn daar een heel duidelijk voorbeeld van, maar ook de doopsgezinden kun je daartoe rekenen. Nu, deze iets wat verborgen stroming, die toch erg nauw samenhangt met het Nederlandse volkskarakter, die is in de 19e eeuw tot een grote ontwikkeling gekomen. Toen is er ontstaan, met name dus in Leiden, de zogenaamde moderne theologie, een modern onderzoek van de Bijbelboeken, historisch kritisch onderzoek. Er is een soort openheid gekomen voor de moderne natuurwetenschap. Er zijn een aantal mensen gekomen die zeiden, wij willen christendom en cultuur niet als tegenstelling zien, maar met elkaar in verbinding brengen. Een nieuw soort christendom als het ware laten ontstaan, dat de beste verworvenheden van onze moderne cultuur in zich heeft opgenomen. Nou, dat is eigenlijk het vrijzinnig protestantisme. Het is nog misschien een beetje een groot ideaal, maar het is toch wel een beetje de geest van waaruit het vrijzinnig protestantisme heeft geleefd. En dat heeft de VPRO, althans in die tijd, ook altijd willen proberen te brengen en te belichamen.
0: Degenen die zich de beginperiode van de vrijzinnig protestantse radioomroep nog kunnen herinneren, associëren daarmee onmiddellijk één naam. Die van dokter Nicolette A. Bruining, die in feite het initiatief nam om het vrijzinnige woord ook in de ether te laten klinken. Ze was 30 jaar lang voorzitter van het bestuur van de VPRO. Ze schreef ook stukken voor het blad Vrije Geluiden. Ze verzorgde uitzendingen en ze was voorganger in remonstrantse diensten. Maar voordat ze met radio in aanraking kwam, gaf ze les aan de kweekschool in Den Haag.
2: Daar kreeg ik weet niet precies meer in welk jaar dit was, maar ik denk in 1917 of 1918, een wenk dat ik na mijn les eens even in het natuurkundelokaal moest komen. Daar zou ik iets beleven. En ik beleefde er iets. Na enig wachten en twijfelen of er wel wat gebeuren zou, hoorden we plotseling geluiden. Geluiden die woorden gingen vormen en zinnen werden. Totdat wij in ademloze spanning een bericht opvingen dat ons meedeelde dat de spreker zich in een laboratorium van de Technische Hogeschool in Delft bevond, die zich in verbinding stelde met onze school in Den Haag. Een wonder was het, meenden wij. Ja, een wonder. Maar tegelijkertijd een experiment en een sport. En zo werd het in die dagen door de meeste mensen beschouwd. Behalve zij die als amateurs zich erop wierpen en 's avonds en vooral 's nachts met een ware hartstocht berichten trachten op te vangen die van verre tot hen kwamen, ging dit werk, of moet ik zeggen deze liefhebberij, wat het toch voor veel mensen was, buiten de meerderheid van de mensen om. Daarom heeft de radio zich met zoveel moeite een weg moeten banen in grote groepen van ons volk. Maar de amateurs bleven werken en zoeken. Ze bouwden toestellen en ze luisterden. Ze vingen berichten op, al was dat aanvankelijk ook verboden. Ze probeerden zelf te zenden en ze sloten zichzelf aaneen.
0: Dominee Hugeholtz en dominee Boer waren de eerste vrijzinnige predikanten die erop aandrongen om godsdienstoefeningen per radio uit te zenden.
2: Zo kwamen deze beide predikanten terecht bij een kleine zender in Den Haag in de Oude Molstraat, waar men een uur zou kunnen huren en die vrij wat goedkoper bleek te zijn dan de Nederlandse seintoestellenfabriek in Hilversum, die ook programma's uitzond. Dus koos men de Oude Molstraat in Den Haag. Voorts was reeds het verzoek gericht tot professor Roesing om de preek te willen houden, en mij vroegen ze om voor een koortje te willen zorgen, wat mij wel mogelijk was omdat ik de kweekschool achter de hand had. Levendig herinner ik mij de besprekingen die aan deze uitzending vooraf gingen. Met de muziekleraar, de heer P. Jonker, besprak ik de zaak. Professor Roesing zond de liederen die met grote toewijding werden ingestudeerd door een meisjeskoortje. Ik ben er zeker van dat sommigen van deze zangeressen op dit ogenblik wel naar mij luisteren. En ook dat zij zich met mij herinneren hoe wij alle met professor Roesing in dat kleine kamertje zaten dat als studiodienst deed, geschaard om een ongelooflijk grote microfoon die op een geweldige tafel stond. Terwijl professor Roesing sprak, zat ons koor onder de tafel omdat er anders geen plaats voor hen was. Moesten ze zingen, dan kwamen ze tevoorschijn. Na afloop snelde ik naar het huis van dominee Boer, waar mijn moeder geluisterd had. Het bleek dat de resultaten maar droevig waren. Men had vrijwel niets verstaan. Dominee Boer vertelde dat hij vermoedde dat de tekst geweest was: Heer, ik geloof, kom gij mijn ongeloof te hulp. Want ze hadden enige malen de woorden geloof en ongeloof na elkaar horen zeggen. Maar dat was ook alles. Mevrouw Roesing, die in Leiden geluisterd had, had geen woord gehoord. Wel een pover resultaat van zoveel ernstige voorbereiding.

0: De tweede persoon, die onuitwisbaar verbonden is met de VPRO in de eerste 37 jaar van zijn bestaan, is dominee Everhard Dirk Spelberg. Spelberg was vanaf het begin directeur van deze omroep en naar zijn preken werd via de ether gretig geluisterd. Hij schreef de hoofdartikelen in het blad Vrije Geluiden en in 1935 startte hij zijn rubriek Gesprekken met luisteraars, waarin hij elk denkbaar onderwerp aan de orde stelde, van het bestaan van God tot en met de zin van avant-gardistische poëzie.
1: Ik herinner me nog een keer dat wijle dokter Horace de Haas is voor ons sprak. Dat was in de oude, alleroudste studio van de Nederlandse seintoestellenfabriek. En we zaten daar en hij was bezig. Dat waren toen nog verhalen van 3 kwartier die de luisteraars moesten aanhoren. En na 20 minuten stopte de hele zaak en kwam de technicus, die kwam binnen en die zei: schijn maar uit, maar wil u misschien alle twee even helpen, want er is iets losgeraakt in de zender. En in de zendmast. En toen zijn we met z'n drieën daar een ladder opgeklommen in de storm. En toen kon die man, die kon daarboven een paar touwtjes aan elkaar knopen. En nou ja, na 20 minuten zeiden we: nou luister, we beginnen weer. En zo zit het eigenlijk.

0: Het vrijzinnig protestantse deel der natie was moeilijk te bereiken, doordat het verspreid was over de vele protestantse kerkgenootschappen en groeperingen, en moeilijk te organiseren door haar kritische en eigenzinnige levenshouding. Toch moest die groepering gebundeld worden in een uitvoerend comité dat slagvaardig te werk kon gaan. Zo ontstond de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme, die tot doel had mede te werken aan betere onderlinge organisatie van de vrijzinnig protestantse groepen in ons land, opdat deze zich van hun gemeenschappelijk bezit en hun gemeenschappelijke taak in deze tijd duidelijker bewust maken. Een vage formulering, maar dat de radio daar een belangrijk middel in zou kunnen zijn, was de commissie al snel duidelijk.
1: Van het begin af was ik secretaresse van deze commissie en mee was ter oren gekomen dat onder voorzitterschap van de minister, ex-minister Postuma, een commissie bezig was de radioomroep in Nederland te regelen. Maar dat deze commissie geen enkele vrijzinnige protestant bevatte. Ik heb mij toen tot de voorzitter gewend met de vraag of het niet mogelijk was dat in deze commissie nog een nieuw lid en wel een vrijzinnig lid kon worden opgenomen. En toen heer Postuma hoorde dat de CC er was, waarin alle vrijzinnige groepen een zitting hadden, was hier niets tegen. Triomfantelijk meldde ik dit in een CC-vergadering, waar ik kortweg uitgelachen werd. Niemand voelde er iets voor. Toen ik er de nadruk op legde dat in deze commissie werk voor de toekomst gedaan werd, waaraan de verschillende godsdienstige groepen toch deel hadden, zodat ik meende dat ook wij daar een taak zouden hebben, meende men dat ik dan zelf maar in moest gaan zitten. Dat was allerminst mijn bedoeling geweest. Maar toen niemand er ook maar enigszins over dacht, ben ik gezwicht voor de overtuiging dat het ons niet voorbij mocht gaan. Dat het onze plicht was aan dit werk mee te doen, werd mij nog duidelijker toen de commissie Postuma vervangen werd door de commissie Ruijs de Berenbroek, waarin in plaats van iedereen 3 katholieken, 3 orthodox protestanten zitting kregen. Ik kwam er als enige vrijzinnige protestant in, maar ik ben er zeker van dat ik er niet in gekomen zou zijn, en het hele vrijzinnig protestantisme niet, als ik niet tevoren in de commissie Postuma had gezeten. In de commissie Ruijs was intussen besloten dat zendtijd alleen kon worden verleend aan verenigingen die minstens 3000 leden achter zich hadden. In onze CC had zich een radiocommissie gevormd, zodat ik daar niet meer alleen stond. Dominee Spelberg, toen nog student, werd geacht de meest geschikte man voor deze commissie te zijn, omdat hij, het is wel bekend, een neef had die een radiotoestel gemaakt had. En dominee J. de Graaf uit Naaldwijk was de derde in onze commissie, want die had eens geschreven dat de CC dit werk ter hand moest nemen, want hij wist dat er mensen in het Westland waren die luisterden. En dat zou wel toenemen, dacht hij.
2: En tot zover een fragment van de eerste aflevering over de geschiedenis van de VPRO. 60 jaar vrijzinnig en uitgezonden 40 jaar geleden dus, door de VPRO in het programma Het Spoor. Voor al diegenen die zeggen, goh, waar kunnen we dat helemaal horen? Helemaal compleet bewaard is de serie niet, maar het overgrote deel wel. En dan kunt u terecht bij de Schatkamer. U weet wel, het archief van de NPO, die onlangs is geopend. Daar is nog lang niet alles in terug te vinden, maar heel veel wel. En wij gaan gewoon door met de snippets uit deze serie. En die hoorden overigens daarvoor het Allegro uit het derde Brandenburgs concert van Bach door Concertos Musicus Wien, onder leiding van Nicolas Arnoncourt. Plaat die nu onder de naald ligt is een plaat uit de beroemde reeks Debut, of ja, Debut was de Franse titel, Debut of Debut van de Deutsche Grammophongesellschaft. Gekende gezelschappen die voor het eerst een plaat maakten op dat label. En dat was een serie die werd gemaakt zo tussen 1965 en 1975. De plaat die ik hier in mijn handen heb en die al heel lang in mijn kasten stond, maar nu dus onder mijn bed ligt, is die van het Amati Ensemble Berlin. En zij maakten een plaat geheel gewijd aan muziek van Bartok, Stravinsky en Anton Webern. U gaat luisteren naar het concerto in D, gecomponeerd in 1946 door Stravinsky in Amerika en Hollywood. En drietal delen, vivace, moderato con moto, moderato tempo 1, arioso andantino en rondo allegro. En daarna gaan we door naar een fragment uit de tweede aflevering uit die reeks 60 jaar vrijzinnig. En dat gaat dan over de Tweede Wereldoorlog. En we sluiten af met een aantal klankjes Anton Weberen. En dan is deze uitzending weer voorbij met die wetenschap dat hierna natuurlijk de Golden Oldies Revival is, met niemand minder dan de meester van dit programma, Tom Bos in de gelederen. Maar eerst Stravinsky, en ik wens u nog een hele fijne dag. Tot volgende maand, want dan gaan we verder met fragmenten uit de afleveringen 3, 4 en 5 van die prachtige serie 60 jaar vrijzinnig van de VPRO. Veel luisterplezier.

0: Het kan ook zijn dat de Duitse censuur die laatste twee regels van von Deurne gewoon verboden had. Want die censuur was vanaf de eerste dag streng en allesomvattend. Daar kan Atti de Vries over meepraten. Ze kwam een paar dagen voor de oorlog uitbrak in dienst bij de VPRO Radio.
1: Toen zijn er al heel gauw nog een paar dames genomen, omdat de Duitsers hadden ingevoerd dat we iedereen mocht wel blijven uitzenden, maar alle teksten moesten vertaald worden in het Duits, dat ze volledig konden nagaan of wij geen verkeerde dingen zeiden. Nou, zover ik weet, heeft de VPRO zich nooit dingen laten aanleunen van dit moet of dat moet jullie zeggen. Ze hebben wel geprobeerd nou niet expres op tenen te trappen. Maar je kon nooit weten of je deed, want ik weet niet dat er in Morgenwijningen wat veranderd is, maar we hadden ook, meen ik, een paar jeugduitzendingen, maar dat moet u maar nakijken. En dan meen ik me te herinneren dat er een dominee was die heel zonder erg toevallig sprak over die ijzertjes die je voor onder je schoen deed. Ja. En onder je hak. Ja. Nou, dat moest geschorst worden, want anders zouden de Engelsen en anderen denken dat we niet voldoende leer hadden. En dat we in Nederland gebrek aan leer hadden. Nou, zoiets komt nooit in je hersens op.
2: Konden de Duitsers een vervelende indruk maken?
1: Ja, een verkeerde indruk maken. Nou ja, en en we meer van die malle dingen, dat speelt dan eigenlijk meer later. Bijvoorbeeld, alles moest je vertalen. Joodse muziek mocht natuurlijk helemaal niet. Maar je mocht wel Engelse muziek, maar dan mocht het niet Engels heten. En nou is er, ik weet niet, op het ogenblik echt niet de componist, maar dat is Collie Walks Cakewalk. Mm-hmm. En dat mocht je niet zeggen. Je moest er van maken popjes koekjes dans. Nou ja, en meer van die malligheden, hè?
0: Het was niet alles zelfcensuur wat de klok sloeg. Herhaaldelijk probeerden omroepmedewerkers toch, al dan niet in bedekte termen en toespelingen, iets van kritiek te uiten. Zo ook mevrouw Spelberg, die toen de Radio Zondagschool verzorgde.
3: Dat is zo. Ze heeft op 1 december, in het zondagshalf uurtje, 1 december 40, ja, voor de kinderen, zou ze een lezing houden, die dan weer van tevoren moest worden ingeleverd. En daarin heeft ze gezegd dat kort voordat het kindje Jezus geboren werd, waren de mensen in Palestina er minstens even erg aan toe. Even erg als in de tijd die we nu beleven, zei ze dus. Het land werd toen door de Romeinen overheerst en de Joden hadden een ellendig leven, omdat hun volk en hun godsdienst door deze overheersers niet werd begrepen. Nou, in mijn boek heb ik hier ook de tekst staan met het grote letters erop geschreven. Abgelehnt, dus afgekeurd door Van Gorkum. Dit was ook een grote man in die rundfunkbetreuungsstellen. En in de kantlijn had hij erbij geschreven, typisch VPRO. Dat is ook een uitdrukking die nog wel eens is blijven hangen in de loop der jaren. Maar kort daarvoor had Spelberg zelf, dat was op 27 november... in zijn serie Gesprekken rond de wereld, ook over de Jodenvervolging gesproken op een vrij directe wijze. En dan vraagt hij de luisteraars om zich te verplaatsen midden in het Joodse volk, vooral in de laatste eeuwen van Israëls volksbestaan. Dat Joodse volk had het in die tijd verre van gemakkelijk. Eerst uit het oosten, toen uit het noorden en zuiden, en tenslotte uit het westen waren de vijanden gekomen en hadden het land overweldigd. Het Joodse volk nu is aan de ene kant zeer vroom, maar aan de andere kant ook een zeer nuchter volk. De Joden begrepen zeer goed dat God hun niet zomaar met een handomdraai uit hun ellende zou verlossen. Zo nuchter waren ze wel. Maar ze hebben zich ook nimmer tot op deze dag toe in hun ellende verlaten geweten. Door mensen niet en door God niet. Dat vond ik toch een schitterende tekst die ook uiteraard afgewezen is.
4: En maar als je dat dan zo ziet, hè, dat ja. Spelberg en mevrouw Spelberg dit soort teksten produceren die vervolgens niet uitgezonden ja. mogen worden, dan is hen toch langzamerhand duidelijk wat er aan de hand is. Dan begrijp je niet dat ze een paar maanden later zo positief kunnen doen over een nationale omroep waarin diezelfde censoren het toch voor het zeggen zullen hebben.
3: Ja, daar ben ik met je eens.
4: Ik begrijp dat niet.
3: Ja, je moet niet vergeten dat de omroepverenigingen, laten we zeggen, VARA,

0: de Vocht wilde benoemen tot directeur-generaal van die gezamenlijke omroep. En die directeur-generaal zou voldoen aan de eisen destijds. Dat wil zeggen, die zou gewoon meedoen met het systeem. En daar zijn VARA en NCRV zijn er erg kwaad over geworden. En die hebben daar toen met AVRO en KRO overlegd. En hebben ze een paar dagen later weer een nieuw soort plan ingediend. Maar dat ging zover dat Dubois dacht, dit kan zo niet. Die heeft meegeprobeerd om die vergaande plannen van de omroeporganisaties om mee te doen, om dat een beetje terug te draaien. En die heeft dus op een gegeven moment die functie aanvaard voor die concentratie van de omroepvereniging, en heeft eisen gesteld aan het functioneren van die omroep, die door de Duitsers zijn aanvaard, die de omroepverenigingen noodgesteld hadden. Dat was A, geen antisemitische uitzendingen. B, geen uitzendingen tegen het Koninklijk Huis. En dat waren dus belangrijke voorwaarden. En hij heeft gezegd, als jullie niet aan die voorwaarden voldoen, dan treed ik af. En in deze context heeft ook Spelberg zijn steun verleend aan deze zaak.
1: Er staat hier bij De Jong, ja, inderdaad, dat geen omroep tot opheffing overging. En de VPRO verklaarde zelfs bij monden van haar voorzitter, mejuffrouw dokter N.A. Bruining, akkoord met de concentratie. Dit, zegt ze, had de VPRO altijd voorgestaan.
0: Ja, dat heb ik ook in mijn boek gezegd. Ja, dat was het idiote. Dat zij dus het gevoel hadden. Dat bleek ook uit het verhaaltje wat ik net heb voorgelezen van Spelberg. Dat zij het gevoel hadden van, nou hebben we een raamwerk. En waarbinnen we misschien toch kunnen verwezenlijken wat we altijd hebben gewild. Dat is de grote denkfout, vind ik, die ze allemaal gemaakt hebben. Dat ze niet gemeenschappelijk hebben gedacht van, jongens, met die moffen moeten we afrekenen, daar moeten we niets mee te maken hebben. Dat ieder voor zich, of om eerlijke redenen of om oneerlijke redenen, ieder voor zich gedacht heeft, dit is de mogelijkheid om te verwezenlijken wat ik voor de oorlog altijd al gewild had. Die hebben nooit beseft dat die moffen natuurlijk een nood op uit waren om wiens wensen dan ook binnen die omroep te verwezenlijken, alleen hun eigen wensen. In die zin hebben de omroepverenigingen ze laten gebruiken. En heeft ook Spelberg zijns ondanks zich laten gebruiken in die hele concentratie van omroepverenigingen.

0: allemaal gemarchandeerd en geschipperd, toch? En dat gaat door tot ver in 1941. Op het moment dat bijvoorbeeld de februari-staking al geweest is. Dat iedereen die het wil ook kan weten wat er aan de hand is. Ja. Jodenvervolging enzovoort. En dan nog gaan ze door. Vind je niet dat je bijvoorbeeld tegenover de VPRO toch wat te aardig bent?
1: Nou, dat weet ik niet. Je moet alles natuurlijk zien in verhouding tot wat die andere omroepverenigingen hebben gedaan.
0: Waarom?
1: Als, nou ja, dat die het echt...
0: Dat is zo'n beetje van, ik heb een 5 op mijn rapport en dat is helemaal niet zo erg, en de anderen hebben een 4.
1: Ja, kijk, als, ja, nou, dat is, ze zijn allemaal onvoldoende geweest.
0: Ja,
1: dat... En mijn standpunt is dat ze op 15 mei 40 hadden moeten zeggen, we doen niet mee.
0: Ja.
1: We moeten stoppen, dat is een andere zaak. En,
2: maar toen ze eenmaal... Fijne handen.
1: Ja, maar toen ze... uitgaande van het feit dat ze door zijn gegaan... kun je nog nuanceren wie van degene het slechtste en het beste heeft gedaan. De AVRA heeft werkelijk geprobeerd om met de nazi's mee te doen. Ja. Terwijl de VPRO, en dat blijkt uit alles... geprobeerd hebben om binnen die mogelijkheden zoveel mogelijk anti te doen. Die hebben geen enkele poging gedaan om in het gevlei te komen bij de Duitsers. En wat de AVRO en de KRO wel hebben gedaan. In die zin ben ik vriendelijk voor de VPRO in betrekking tot wat andere omroepverenigingen hebben gedaan. Maar wat ik net al heb gezegd, mijn standpunt is dat je in zo'n situatie onmiddellijk moet stoppen.
0: En de studio's opblazen van tevoren?
1: Nou ja, studio's opblazen, dat, ja. Kijk, dat is toch maar een tijdelijke zaak. Dat had je ook nog kunnen doen. Je had de zendmasten kunnen opblazen bijvoorbeeld. Wat trouwens ook
0: plan
1: was, maar dat is ook niet gebeurd. En, maar in die zin is de VPRO, heeft net de andere de principiële fout gemaakt door te werken. En nog de hoop te hebben, dat vind ik toch een punt dat de VPRO wel uit had kunnen stappen. Toen de omroepverenigingen volstrekt genazificeerd waren. Je hebt dus twee periodes gehad. Eerst de concentratie van de omroepvereniging in december 40. Toen was er nog een soort algemeen programma wat voorbereid werd door de omroepverenigingen. En in maart...

0: 1949 wordt de omroep Vereniging Huf volstrekt opgeheven. Het is gewoon een nationaal-socialistische omroep die dan Nederlandse omroep heet.
1: Waarbinnen
0: de godsdienstige groeperingen de mogelijkheid kregen om hun uitzendingen voor te zetten. Hmm. En toen heeft voor het eerst, heeft de katholieke wereld een beetje principieel gedaan, die hebben geweigerd om een katholiek hokje in die nationaal-socialistische omroep te aanvaarden. Maar de NCRV heeft het aanvaard en de VPRO heeft het aanvaard. De NCRV noemde zich Christelijke Radiostichting. Die maakte dus wat orthodox-christelijke uitzendingen. En de VPRO die heeft toen opgericht Vrijzinnig Protestants Kerkcomité. En die hebben nog doorgesukkeld tot het VPKC, heeft doorgesukkeld tot augustus. Toen hebben ze vanwege een uitzending niet meer na te gaan welke een censuurverbod opgelegd gekregen voor 3 maanden. Mochten ze 3 maanden niet meer uitzenden. Hetzelfde is met de Christelijke Radiostichting gebeurd in september. Maar dat tijdelijke verbod is toen omgezet in een definitief verbod.

Met klanken uit het Divertimento van Béla Bartók door het Amati Ensemble Berlin verlaten wij u. En volgende week, volgende maand moet ik goed zeggen, komen wij terug. En dan het tweede deel, naar aanleiding van 100 jaar VPRO. En dat dus aan de hand van de serie VPRO Vrijzinnig, toen de VPRO 60 jaar bestond. En dat is alweer 40 jaar geleden. En deze opname kunt u dus allemaal terugvinden, ook in de schatkamer. Nou, ik zou zeggen, ga daar eens een keer een kijkje nemen voor al uw radiofonische en televisiebehoeften. Er staat heel veel op, kan ik u zeggen. Nogmaals, ik gaf het net ook al aan. Hierna Tom Bos met de Golden Oldies Revival. En ik hoop dat u lekker blijft luisteren, want er is ook nog Gauws tot Proms. Er is Intermezzo, er is de jazz. Kortom, er valt nog veel te beleven bij Gauws tot. Blijf luisteren dus. Tot volgende maand voor een nieuwe uitzending van het Stiltecentrum. Tot dan.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg 10 meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

touch. All lips can touch here.

0: Dan zou je me vertellen. Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.